0: afloop trokken mensen op naar politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd er brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten nemen CO2 op om te groeien. De wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu met een drone is aangevallen. Iran claimt dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnenvrij is gemaakt. En in Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw op rij 5 jaar een Emmy te winnen voor de rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog, het is nevelig of mistig. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: by the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
1: Now I run the game, got the whole world talking. King goes to everybody.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Moos. En dat is Urks voor altijd vrienden. Met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer dan nog, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolkenvelden, maar in de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt en dan is er ook kans op buien met een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Keurig, Michel Koenen, dankjewel.

Vrolijk dinsdag. Het begin van episode 436 van Dagnacht. Het programma dat balanceert op het randje van de nacht. En het begin van de dag. En we gaan met rassen schreden richting de winter. Want de dag laat alweer steeds langer op zich wachten. 7:15 laat het zonnetje zich zien vandaag. En die gaat als het goed is best zijn best doen. Je hoorde het net bij Michel Koenen. Er wordt veel zon verwacht en het zou zomaar eens 28 graden kunnen worden op 15 september. En zeg je 15 september, dan zeg je ook de derde dinsdag van september. Het is Prinsjesdag. Hoera! Hoera! Hoera! En daarom wordt er veel gedemonstreerd. Het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek, de Algemene Onderwijsbond en zelfs Dieren in Nederland gaan demonstreren. Dieren in Nederland. Nou, komt de aap uit de mouw. Om 1:15 is de troonrede en om 2:00 wordt er keurig gewuifd vanaf het bordes. En daarnaast is het ook een heugelijke dag. Precies 50 jaar geleden verscheen de eerste betaalautomaat in Nederland. Op 15 september 1976 kon je voor het eerst pinnen in het bijkantoor van de gemeente Giro Amsterdam. God, wat dan heeft dat al onze geld gekost, hè, die pinautomaten. Ongelooflijk. Nou ja, daarnaast de Internationale Dag van de Democratie. We hebben gestemd of we daar iets mee willen doen. De meerderheid besloot van niet, dus we laten dat daar. En een man uit Waddinxveen, die staat vandaag voor de rechter. Hij zou in april, mei en juni meer dan 500 keer naar 112 hebben gebeld zonder dat hij daar een reden voor had. Hij is waarschijnlijk een groot fan van de politie.

0: Nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: NPO Radio 2.
2: 8.

0: So Incredible. Ik krijg een appje van Stefan. Is Ilse de Lange nou een TikTok-hit? Nou, Stefan, dat heb je goed, in de gaten. Ilse de Lange gaat weer hartstikke viral. Het is een hit uit 2008, maar nu in 2026 staat hij gewoon weer in de hitlijsten. Kwam door een TikToker, Aisha Fish. Die doet filmpjes maken in een kruidvatuniform. Die maakte een dansje. Dan wel een filmpje op So Incredible. En bam, potverdikke. In één keer is het weer één grote hit en draaien we met z'n allen kapot. Chef Cocciano heeft hem als ringtoon weer sinds deze week, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Ja. En terecht ook, wat een banger.
1: Echte banger.
0: Het is een echte banger. De NPO Luister-app staat voor je open op deze dinsdag 15 september 2026. Gunther stuurt goedemorgen. Marco Nijs is weer van de partij en wens ons een fijne dinsdag. Ook Cor is wakker met een oplegger vol pakketjes. En Mineke is kritisch, zegt nou, de dag begint niet om 16:45. Dan wordt het daglicht. Heeft zij een goed punt? Want in principe begint de dag op het moment dat je, tenminste als je uit je bed stapt, zie je het zo, Jarno?
1: Dan begint mijn dag inderdaad, ja.
0: Ja, maar jouw dag begint natuurlijk heel vroeg in vergelijking met de rest van Nederland.
1: Ja. Ik denk dat veel mensen dat niet zeggen dat de dag om 3:00 begint.
0: Nee, zo is het wel.
1: Nee.
0: Ja. David is wakker, moet nog een kleine 1,5 uur werken. Gaat dan weer naar huis, heeft de eerste nacht van de week weer overleefd, zegt hij. Even kijken naar de foto die hij mij meestuurt. Keurig 85 kilometer per uur op de rechterbaan gaat David. Heel goed. Even kijken, Judith is wakker, staat waarschijnlijk in de sportschool. Haar dag begint ook altijd vroeg, hoor. Bas vindt het een mooi lijstje. Christy vraagt zich dan weer af of ik vanmiddag, dan wel vanochtend, nog weer terug naar bed ga voordat ik met Ruud weer programma moet maken. Chris, reken maar van absoluut. Zeker ga ik nog even 2-3 uur naar bed. En Doortje zegt, dat is lang geleden. Wat leuk. Dat klopt ook, Doortje, want vorige week waren de enterste dagen.
1: Maar als je dan nu naar bed gaat, hè, begint je dag dan opnieuw?
0: Ik heb eigenlijk op dinsdag 2 dagen.
1: Kijk, wat lekker.
0: Ik heb een stukje voordag en een stukje nadag.
1: Dus je dag bestaat uit 400-500 dagen.
0: Mijn jaar duurt lang. Jaar duurt lang. Ik ben ook kapot altijd in december.
2: De dag-nachtplaat.
0: Moet je voorstellen dat je ook 2 keer op de dag of de nachtplaat mag stemmen per dag. Nou, pak hem maar bij hoor, de NPO-luisterapp. Want je mag laten weten welke plaat je wil horen. De dagplaat gaat voor wat extra energie. En de nachtplaat, ja, die is iets rustiger. Komt vandaag ook uit jouw koken, vooral Jarno. Want jij hebt gisteren natuurlijk al verteld dat dit jouw laatste week is bij het showgram.
1: Ja, klopt.
0: En wij hebben best wel wat raakvlakken qua muziek.
1: Zeker, heel veel.
0: Want wij appen elkaar regelmatig op het moment dat die dagplaat voorbij komt op de radio. Maar dat gebeurt niet heel vaak.
1: Nee, die komt 5 keer per jaar voorbij. En dan krijgen we
0: een draaien. Ja, waarschijnlijk. Big

0: tegenwoordig? Wat doen we eigenlijk, Jarno?
1: Gewoon dag appen.
0: Gewoon dag appen, zo makkelijk kan het zijn. En wij waren een maand of drie geleden allebei bij Zach Bryan in het Philips Stadion.
1: Ja, zeker.
0: Had jij een jas aan of niet?
1: Had ik een jas?
0: Ik was vergeten dat de stadion open was.
1: Ja, ik had wel een jas aan, maar ja, ik ging precies op het juiste moment naar de wc toe.
0: Ah.
1: Misschien getimed.
0: Nou, ik dacht ik laat mijn jas in de auto, want het zou wel warm zijn. Maar ik vergat dat het dak niet dicht kon en dat het begon te regenen. Dus ik was koud. Maar Zach Bryan stond daar en hij heeft een mooie plaat.
2: Nachtplaat.

0: Living in the Orange van diezelfde Zach Bryan staat op de plek van de nachtplaat. En dan is het aan jou. Welke, nou kan ik zeggen, twee favorieten van Jarno wil je horen? Laat het maar weten. Via de NPO Luisterapp wordt het Big Wild 60s to 9's. Dan stuur je Dag of Zach Bryan Something in the Orange. Dan knal je Nacht deze kant op.
1: Dit is Dag Nacht. Hallo.
0: Zo, vrolijk dinsdag. Goedemorgen.
1: Wat

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: topsong deze week. Fontaine's DC en Marianne. Daarvoor uit de 90's, randje 90's. New Radicals, You Get What You Give in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Dat is een nieuwe uitzending van Dag Nacht. Nieuwe uitzending van Dag Nacht. Klinkt een beetje als Radio Oranje. Nou, dat moet je vaak zeggen. Ik wil stemmen op de dag op de nachtplaat en dat deed je via de NPO luisteren. Big Wild 6-9 staat aan de linkerzijde. Opgestemd door bijvoorbeeld Marco Nijssen. Daar is hij weer. Bert Hubert. Ook Judith vanuit de sportschool. Rob en Onno lieten allemaal te kennen en te weten dat ze 6-9 wel zouden willen horen. Maar dat verbaasde mij. Heel wat reacties op die Zach Bryan en Something in the Orange. Bijvoorbeeld door Lika. Door Gunther. Zegt, deze keer is het lustig, zegt Gunther. Oh, het is zo lustig. Ik denk dat hij lastig bedoelt. Hij stemt voor de nachtplaat. Mieneke zegt nachtplaat, want het is nog stikdonker in Kamerik. En het is een beetje mistig, Mieneke. Pas op als je naar buiten gaat en de kliko aan de weg moet zetten. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je nat weer terugkomt, doordat je door die Maas heen moet. Nico laat weten, de nachtplaat graag. Nog even genieten van jouw fijne show. Nou, blij te horen, Nico. Net als Gert en Tijn laten allemaal weten Zach Bryan te willen horen.
1: De dag nachtplaat.
0: Maar David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar hang je uit, jongen?
2: Ik ben nou op een brouwerij.
0: Oh, je bent nou op een brouwerij. Ik vind het een raar tijdstip voor een toertje, David.
2: Je moet even lege flesjes lossen en dan ga ik naar huis.
0: Gaat dat de hele nacht door daar?
2: Ja, 24-7 bijna.
0: En dan zeg jij lege flesjes lossen. Dus dat zijn flesjes die al een keer gebruikt zijn. En dat is dan de emballage. En die breng jij terug.
2: Dat klopt, ja.
0: En rij je dan altijd met leeg spul, David? Of mag je ook wel eens met het volle spul rijden?
2: Nee, ik doe altijd eerst volle ophalen bij de brouwerij. Die breng ik dan naar een supermarkt DC en dan neem ik lege mee terug.
0: Ah, en ja, kijk, jij bent natuurlijk geen brouwer, maar ik ben dan zo... Die flesjes die worden dan omgespoeld, nieuw etiketje erop en weer vol? Of hoe
2: ja, wordt ook gesorteerd in veel gevallen, want er moet ook weer terug naar een juiste brouwerij of zo. Of de kapotte moet er nog tussenuit.
0: Ja, precies. En ben jij dan zelf ook een lader en een losser, David? Want als ik je even mee terugneem in mijn werkzame leven bij de supermarkt... toen ik nog bij de C1000 werkte, dan kwam de vrachtwagen eraan... en toen konden wij keurig wachten en die zette alles binnen neer... en pakte ook weer alles van binnen om weer in zijn eigen vrachtwagen te stoppen. Maar toen werden wij Albert Heijn en toen werden de chauffeurs lui... en toen moesten wij helpen met laden en lossen. Hoe zit dat bij jou?
2: Dat moet ik wel zelf doen, maar in veel gevallen is gewoon op een knopje drukken... en de pallets rollen er zo uit.
0: Ah, dat is natuurlijk het grotere en zwaardere werk.
2: Ja, luie mensenwerk, ook wel eens genoemd.
0: Ja, oh, mooi gezegd, David. Heel goed. En je bent bijna klaar nu, of moet je nog even door?
2: Dan ga je daar even lossen. Dan rijd ik terug naar de oude andere brouwerij waar mijn standplaats is. Dan zet ik de auto aan de kant en dan ga ik naar huis.
0: Nou, lekker zeg. En mag ik die terugrit en het staartje van het lossen verzachten met Big Wild of met Zach Bryan?
2: Ja, de nachtplaat.
0: Dus Zach Bryan, Something in the Orange.
2: Ja.
0: Ben jij een country-liefhebber?
2: Zeker, ja. Ben ik mee opgegroeid en dan luister ik gewoon heel veel.
0: Maar was jij dan ook in dat Philipsstadion?
2: Helaas niet.
0: Nee, maar daar ben je af en toe wel, of ook niet? Want jij gaf mij een sneer. Je zegt dat Philipsstadion, dat kan helemaal niet dicht. Dat wist ik niet.
2: Nee, daar kan ik niet dicht. Nee. Kijk, wij zijn hier van die mietjes net als daar in Amsterdam, hè?
0: Ja, nou, punt gemaakt, David. Dankjewel, maak er een lekkere dag van, hè?
2: Het helemaal goed.
0: Tot later. Hoi, hoi.
2: Tot de volgende. Hoi.
0: Chef-kok Jarno.
3: Dat was het niet met die parkeerplaatsen in Eindhoven.
0: Dat was een hel. Jij zei, je moet op één plek moet jij niet parkeren. En dat was precies waar ik stond.
3: Ja, precies.
0: Ik had voor mij bijna een uur heb ik erover gedaan om uit de parkeergarage te komen.
3: Ja, niet normaal.
0: Nee, dat was niet leuk.
3: Met 53...
0: Dat is de laatste keer.
3: Ja, dankjewel. Met 53,33333% is het geworden Zach Bryan.
0: Mooi hoor, Jarno.
3: Dankjewel. Ja.
0: Kundige notaris was jij en chef-kok.
3: Dankjewel. Ja, ik deed mijn best altijd. Of mijn rekenmachine deed mijn best.
0: Ja, ja. Je doet wat je kan ook.
3: Ja.
0: En je bent nog niet weg, hè? Je bent er de hele week nog.
3: Tot en met vrijdag.
0: En je blijft nu ook zitten, toch? Of ga je nu naar huis?
3: Daar denk ik even over na.
0: Nou ja. Dat is, wat willen ze doen? Die ontslaan?
3: Hem zo gedaan, nee.

Holiday. Zach Bryan daarvoor, Something in the Orange in de vroege ochtend van 2. Waar we iemands financiële situatie eens even lekker onder de loep gaan nemen. Lijkt mij een goed idee. Want laten we het eens even hebben over Bruno Mars. Tot 2 jaar geleden gingen er hardnekkige geruchten. Er was heel veel juice. Dat hij bij een casino in Las Vegas een schuld zou hebben van $50 miljoen. En daar kom je niet zomaar aan. Hij gaf daar een residentietour, dus hij stond daar gewoon meerdere avonden. Hij kreeg voor elk optreden 1,5 miljoen, maar ging direct na elk optreden het casino in en probeerde dat te verdubbelen. En dat ging niet helemaal goed. Maar omdat hij niet meer all-in kon gaan in dat casino vanwege die hoge schuld, ging hij all-in voor zijn carrière. Vanaf dat moment gingen eigenlijk alle platen die hij uitbracht door het dak. Appetapeta. Of Die With A Smile, I Just Might. En hij pakte als klap op de vuurpijl ook nog even een wereldrecord aan het begin van dit jaar. De meest verkochte tickets voor een tour in 1 dag. 2,1 miljoen stuks werden er verkocht. En dat waren geen kaartjes van 4 tientjes. Die schuld van 50 miljoen die verdween als sneeuw voor de zon. En als er nou nog een paar euro open zou staan, dan ga ik die voor Bruno Mars met heel veel liefde laten verdwijnen.

0: letter die eruit komt is de letter waar de artiest mee moet beginnen. De tweede letter is de titel van de plaat. En nou ja, zoals gezegd, dat is niet makkelijk. Dus denk met ons mee. We hebben te maken met een artiest met de letter H. Maar met welke letter moet de plaat beginnen? Heel kort draadje, maar het is de letter L. Ze zijn op zoek naar een artiest met de H. En een plaat met de L.
1: Hadden gisteren ook de H.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, zeker.
0: En was dat toen te doen?
1: Het was een hele moeilijke opgave.

0: en een plaat met de L.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee, echt niet.
0: Iets van Higo. De H mag er ook het, hè? Dus het zou ook het goede doel kunnen zijn.
1: Ja, die hebben
0: we
1: dus gisteren gedraaid.
0: Dat meen je niet. Ja. Heb je gisteren in België? Ja. Uiteraard, leuke plaat, zeg.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen
1: er
0: lang en kort over doen. Maar we hebben je hulp heel erg nodig. Denk mee. In de NPO Luister hebben een artiest met de H van Hakkert. Of de L van Leo. Of van Leila. Had ik beter kunnen zeggen.
1: Dat was een mooi bruggetje geweest.
0: Maar we gaan gewoon met een vlot het water over. Eric Clapton.

0: Leila. Daarvoor vroeg je om met ons mee te denken. In het kader van de Pimpamplaat, een artiest met de H en een plaat met de L. Nou, dat is veel gebeurd. Dus even kijken, een blik in de NPO-luister-app. Rick kwam bijvoorbeeld met, hoeveel vond ik? Looking for Stars. Ik zag Hathaway een paar keer binnenkomen. Helene Fischer, daar kwam Paul weer mee. Die kwam gisteren ook al met iets van Helene Fischer, begreep ik uit Betrouwbare Bron.
1: Zeker, ja.
0: Paul zit goed in het oeuvre van Helene Fischer. Hans de Boy, lieve hemel. Ja,

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, Mark?
1: Goed, goed. Bijna terug. Dus dan kunnen we naar bed.
0: Bijna terug en dan kan je naar bed. Waar ben je geweest?
1: Rondje Nederland. Den Bosch, Alkmaar, Amsterdam en nou weer bijna terug in Maastricht.
0: Ah, want jij bent vlieginstructeur?
1: Nee, gewoon nachtchauffeur.
0: Ah, gewoon nachtchauffeur. Heel goed. En nu dus weer bijna thuis. Maar je bent nog wel scherp, Mark.
1: Ja, toen ik de haar hoorde, dacht ik eigenlijk meteen aan Herman.
0: Ja, de Herman Brood natuurlijk.
1: Ja, en dan moest ik alleen een liedje met een L erbij verzinnen.
0: En heb je die weten te googlen of zat die ook gewoon...
1: Nee, die zat ook gewoon, maar ik dacht, ik twijfelde even of het love you like I love myself of I love you like I love myself was. Maar ja, ik heb hem al gehoord.
0: Ja, en het is goed gekomen, Mark, want hij staat met de L in het systeem. Love you like I love myself. Herman Brood, ga ik voor je draaien.
1: Lekker.
0: Slaap lekker zo, hè.
1: Jongens, zie.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag van het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle en tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Joan Smart die heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart die speelt in de HBO-comedieserie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. Vanmiddag zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, oké, Michel Koenen, dankjewel.

Soul to Soul. Back to Life, ook nog Rag & Bone Man. En The Human daarvoor. Zo, goedemorgen, welkom op de dinsdag, de 3e van september. Het is de 15e. Ik heb een klein beetje last van ontwenningsverschijnselen, want ik zit in de basis hier op mijn vaste plek. De dinsdag van dag-nacht. Maar zo voelt het niet helemaal. De afgelopen tijd was ik er vrij weinig. Dat ik dan ergens anders moest invallen, of omdat ik in Frankrijk zat met de Ruud de Soleil. Oh nee, toen was ik er wel trouwens. Moet ik allemaal niet vergeten. Of omdat ik op de stoel van Morad zat, of op de stoel van Tim. Dus dan mocht ik 's nachts in mijn bed blijven liggen. Maar ik ben dus nu een beetje aan het trillen. Een beetje een alcoholverslaafde die in therapie is, maar nou ja, na een maand toch weer heel voorzichtig een biertje opentrekt. Vooral ook omdat ik er de komende 3 weken meteen weer niet ben. Ben ik even op vakantie en dan weer op de stoel van Morad. Nou ja, we gaan elkaar vanzelf weer een keer treffen in de nacht van Radio 2. Ik ben blij dat ik er vannacht in ieder geval weer een keer ben. En ik vind het gezellig dat jij er ook bij bent. Het is en wordt een mooie dag vandaag. Veel zon, 28 graden. En net zijn de eerste winnaars van de Emmys bekendgemaakt. Je hoorde de Michel Koen al over in het nieuws. De belangrijkste televisieprijzen van de Verenigde Staten. En dat is, nou ja, voor ons in principe niet heel boeiend. Maar wat wel interessant is, is dat ze dit jaar extra controleren op het gebruik van AI. Ze vinden het namelijk heel belangrijk dat alles wat gemaakt wordt echt is. En er een mens aan gewerkt heeft en er ook over nagedacht is. Dus volledig door AI gegenereerde afbeeldingen en filmpjes, die zijn niet toegestaan. Verder is het de saaiste feestdag die je kunt vinden. Die 3e dinsdag van september, Prinsjesdag. Dat klinkt allemaal heel leuk. Puntje bij paaltje is het eigenlijk heel veel pracht en praal. Allemaal heel serieus en met allemaal financiële stukken die eigenlijk al lang zijn uitgelekt. En de koning die natuurlijk laat zien dat voorlezen best wel ingewikkeld kan zijn. En tot slot moet je even opletten als je van plan bent binnenkort naar Thailand te gaan. Vanaf vandaag gelden daar andere visumregels voor toeristen. Voor 60 landen, waaronder de Nederlanders. Voorheen kon je namelijk 60 dagen blijven zonder dat je een visum hoefde aan te vragen. En dat wordt gehalveerd naar 30 dagen. Als je dus van plan bent om op retraite te gaan of om jezelf daar te vinden, dan moet dat nu in 30 dagen. En niet meer in 60. En als dat niet lukte, dan adviseer ik Schiermonnikoog of Terschelling.

Happy Together op NPO Radio 2. Waar ik nu in dag nog een plaat voor je ga draaien van Beth Hart, die je eigenlijk nooit hoort. Eentje van het album waar onder andere ook L.A. Song op staat. Die ken je waarschijnlijk weer vast wel. Maar waar ik achter kwam toen ik mijn huiswerk deed naar deze plaat, is dat er dus een tribute band van Beth Hart vernoemd is naar deze vrij onbekende plaat. De Delicious Surprise Tribute Band Beth Hart. En dat lijkt me dan commercieel gezien, commerciële rakker dat ik ben, niet per se een hele slimme zet. Want je had volgens mij dan beter een bekende plaat kunnen pakken en dan daar wat van kunnen maken. Bijvoorbeeld de Bad Woman Blues Tribute Band Beth Hart. Maar goed, die keuze hebben ze niet gemaakt. Ze gingen voor Delicious Surprise. Een heerlijke albumtrack van de vrouw met een gouden strot. Het is niet de tribute band, maar de real package. De real deal. Beth Hart op 2.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Terug naar de Zeros met All City and Fireflies. En daarvoor die mooie van Beth Hart. Paul die stuurt nog, wat een heerlijke stem heeft zij toch. Je hoort er te weinig op de radio. Nou, daarom die Delicious Surprise uit 99 in Dagnacht. Waar ik dacht, goh, ik ga die topsong van vorige week weer eens even voor je draaien. Want ik ben daar fan van Douwe Bob. Samen met de Zac Brown Band, Note to Self. En ja, dan is het naar goed gebruik dat je even kijkt of er nog nieuws is over Douwe Bob. Om te zien of je daar wat leuks over kan vertellen. Zo werkt dat dan op de radio. En er zijn drie nieuwtjes die sprongen eruit. En dat laat wel een beetje zien in wat voor een vaarwater Douwe Bob momenteel zit. Bovenaan stond Douwe Bob maakt zijn droom waar in Amerika. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die samenwerking met de Zac Brown Band. Maar alsof dat nog niet genoeg is. Douwe Bob en zijn vrouw Anouk verwachten opnieuw een kindje. Dubbele punt, februari. Een beetje een rare naam voor een kind. En ook dat ze dat nu al weet. Maar goed, hij krijgt dus weer een kind. Douwe Bob zet zijn zeer romantische woning aan het water te koop. Zie foto's. Nou, ik heb het idee dat Douwe Bob zich niet hoeft te vervelen momenteel. Er gebeurt van alles. Platen, kinderen, huizen. Laten wij het over die plaat hebben. Die schitterende No to Self op 2. I can

to Self. Ik heb weer een plaat op de platenspeler liggen, zoals ik dat graag doe. 'S Ochtends, als ik hier zit. En als ik dan tegen jou zeg, 4 zussen en 2 producers. En je een klein stukje van die plaat laat horen, maar dan achterstevoren vanaf de platenspeler, weet jij dan welke het is? Nou, ik denk dat zelfs dat al wel genoeg is. Als je een gokje wil doen, pak je de NPO Luisterapp en dan laat je mij weten welke plaat ik zo in de 12 inch voor je ga draaien. Vanaf vinyl. Is die nieuwe van Tampa City, Self-Aware, komt eraan. Naar deze van LP en Lost on You.

0: Eva, Tempered City, self-aware, wat een hit, hè? LP daarvoor en Lost on You. En over een LP, dan wel een LP gesproken. Er ligt er weer een op de platenspeler. Een disco-anthem dat na bijna 50 jaar nog altijd overal wordt meegezongen. En ik heb hem je laten raden. Tenminste, dat heb ik gepoogd. Er kwam zo waar ook een verkeerd antwoord binnen. Daar moest ik wel om lachen. Dat was een appje van, even kijken, Arno. Arno, die stuurde het volgende. Ja.
1: Hey, denken! Frizzel Sizzel.
0: Frizzel Sizzel. Ja, nou, die hadden zo'n leuke plaat, zeg. Zij was in Enter afgelopen week voor de Enterse dagen. Laura Vlasbom van Frizzel Sizzel. Maar die ligt er dus niet, nee. Het werd wel goed geraden door onder andere Ronnie, Marco en Christian. Uiteraard ging het over Sister Sledge We Are Family in de lange 12-inch versie van 7 minuut 12. Uit 1979, de grote doorbraak van de vier zussen Debbie, Johnny, Kim en Katie Sledge. En achter de knoppen stonden niemand minder dan de mannen van Chic, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Die schreven het nummer, die produceerden het. En zij wilden geen gewone discoplaat maken, maar een nummer dat precies paste bij die vier zussen die samen op het podium stonden. En dat hoor je ook in We Are Family. Het gaat niet alleen over familie in letterlijke zin, maar ook over samenhorigheid, over verbondenheid en elkaar sterker maken. En dat groeide eigenlijk uit tot een wereldwijd anthem. Er wordt nog steeds gedraaid bij familiefeestjes, sportkampioenschappen, trouwerijen, bruiloften, dat soort dingen. En die 7 minuut 12 versie die laat bovendien goed horen waarom die mannen van Chic zulke invloedrijke producers waren. Want de gitaar van Nile Rodgers krijgt wat meer ruimte. En je hoort überhaupt veel beter hoe al die instrumenten in elkaar passen. En hij ligt op de platenspeler, de 12-inch versie van Sister Sledge We Are Family in dag

Jacob die hebt, ik heb de 3 van de 4 zussen Sledge samen met de 3 Degrees en de Supremes in de bus gehad en naar Amsterdam mogen brengen. Nou, dat zijn de berichten, Jacob. Christian vindt er een fijne plaat en Bas laat nog weten, dit is hoe meer muziek gedraaid moet worden op de radio. 12-inch albumversies vanaf vinyl. Nou, Bas, met heel veel liefde voor je gedaan. Ik ben bang dat je er wel weer even op moet wachten voordat ik die eer krijg hier op 2. Ach, en dit is ook zo mooi. Niet van vinyl, maar gewoon van een cassette. Maar wel schitterend. Neil Young, Old Man in de vroege ochtend van 2. Old Man.

Wolf en Mind Made Up. In de vroege ochtend van 2. Met zometeen een nieuwe editie van de beste en grootste ochtendshow van Nederland. Daniel en Roelof zijn al op. En ik weet niet wat ze van plan zijn. Maar ze zijn verkleed vandaag. Ja, ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar... NPO Luister App, kun je live meekijken. Ik weet niet wat hier allemaal staat te gebeuren. Ik wens je een fijne dinsdag en tot de volgende. En dit is Ugly Kid Joe.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms, in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig. Zo was er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Michel, dankjewel.
3: En goedemorgen, Roelof.
4: Goedemorgen, Daniel. Fijne Prinsjesdag.
3: Fijne Prinsjesdag. En goedemorgen, Mandy van der Plas bij de ANWB.
5: Hi, Daniel. Hi, Roelof. Goedemorgen.
4: Fijne Prinsjesdag, Mandy.
5: Ja, fijne Prinsjesdag. Toch een bijzondere dag, hè?
3: En zeker een bijzondere dag. Maar wat gaat de dag ons brengen op de weg?
5: Nou, waarschijnlijk weer veel drukte, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. Dan is het altijd druk onderweg. De meeste files staan dan in het midden en in het zuiden van het land. Nou ja, er zijn ook nog wat mistbanken plaatselijk in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Daar kan het verkeer natuurlijk ook hinder van ondervinden. Verder is er gelukkig nog weinig aan de hand. Wel is de N278 van Maastricht naar Vaals in beide richtingen dicht bij Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk.
3: Dankjewel. Oh, dat is een beetje enthousiast. Ik wil namelijk nog even zeggen, je kan nog twee woorden doorsturen en je favoriete plaat. En wie weet beginnen we zo meteen de dag met jouw plaat. Dus twee woorden als bijvoorbeeld ontbijtkoek en plons.
4: Of glazen en koets.
3: Of sporten en vroeg.
4: Dat nou kan allemaal.
3: Stuur ons die twee woorden en jouw plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op wag.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Daniel en Roelof zijn al op.

ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is 11 minuten over 6. Dit is een nieuwe aflevering van Daniel en Roelof. We zijn al op voor de derde dinsdag in september, hè? De Prinsjesdag, 15 september 2026.

0: Jay is het toch?
1: Nee, hoera.
0: Oh, hoera.
1: Ja.
0: Een hele goede morgen. Erben Wennemars die zat gisteren bij Eva aan tafel. En de oud-schaatser die vertelde daar over het herseninfarct wat hij afgelopen mei kreeg. Hij was aan het klussen en hij moest een telefoontje plegen. Maar tijdens het gesprek lukte het hem niet om te praten. Het lukte hem wel om de woorden in zijn hoofd te maken, maar het uitspreken lukte niet meer. Nou, gelukkig handelde hij snel en wist hij dat er iets aan de hand was. En daar is hij nu dankbaar voor.
2: Ik ben geprogrammeerd om eigenlijk pijn te negeren. Hè? Dat is wat ik als topsporter ben. Maar tegelijkertijd ken ik mijn lichaam ook heel goed. En ik ben heel blij dat ik eigenlijk niet koppig ben geweest, niet door ben gegaan, maar dat ik wel echt geluisterd heb naar mijn lichaam.
0: Ja.
3: En het was de grote muzikale aankondiging van gisteren.
0: Ja, Oasis natuurlijk.
3: Ja en nee, en ja en nee. Ik bedoel, het grote Bastien Adriaan concert werd gisteren aangekondigd door Adriaan en, ja, Robin de Robot.
4: Adriaan, wat doen we hier?
5: Robin, Bastien zegt, in de Ahoy is een gigantisch evenement voor Bastien Adriaan. Ik zie helemaal niemand.
4: Adriaan, de verkeerde datum moet april volgend jaar zijn.
5: April volgend jaar? Nou, ze zijn in ieder geval niet te laat.
3: De plaaggeest kwam ook nog even langs in het filmpje, die engert. April volgend jaar is dat concert. De bekendste clown en acrobaat van ons land treden zelf niet op. Hè. Die zijn al op leeftijd. Maar als de gezondheid van Bassie het toelaat, komen ze wel kijken in de zaal. En dan natuurlijk inderdaad Oasis. Volgend jaar komen de broertjes Gallagher naar ons land. Toch wel het gesprek van dit moment. Ze hebben een grote tournee aangekondigd. En op 16 en 17 juli staan ze 2 avonden in de Johan Cruijff Arena. In totaal zijn er 38 concerten aangekondigd. Van Manchester en Parijs tot Boston. De afgelopen dagen hintte de band online al op groot nieuws. En ja, nu weten we dus wat het is. En ik ben al ingeschreven.
0: Ja, ik heb ook maar even ingeschreven. Ja. Om toch even, ik bedoel, als je Amsterdam mee kan pakken, dat is wel.
6: Twee vandaag.
0: Stuur ons 2 woorden. En een plaat erbij.
3: Ja, dat is belangrijk, hè?
0: Ja.
3: De laatste.
0: Ja. En wie weet, hebben we het zo meteen even over jouw 2 woorden. En draaien we je plaat. En die 2 woorden die kunnen bijvoorbeeld zijn Wallen, Emmys.
3: Of Fiscus en Bijwerken.
0: Of Pumpkin and Spice.
3: Of, Oh nee, ja, nee, ik was er wel ook, ja.
0: Ja? Ja. Nee, je mag nog een voorbeeld noemen,
3: hoor. Ik vond Pumpkin and Spice, vind ik eigenlijk wel. Nou, heb ik niks meer te zeggen.
0: Starbucks en duur kan natuurlijk ook. Zelfde categorie. Stuur ons die 2 woorden en wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn. Draaien we ook nog eens je plaat. Dit is Anne Lee in 2 Times.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Nieuwe muziek van de mannen van Higo, Antwoord. We hadden het hier gisteren buiten de uitzending even over. Toen zat ik, hoorde ik Frank Boeien weer op de radio.
2: Ja.
1: En jij zei iets in de trant van, ja, mensen vinden dan Nederlandstalige muziek moeilijk.
2: Ja.
1: Weet je wel, ook luisteraars appen soms dat ze het dan of geweldig vinden of heel stom. Mm-hmm. En toen hoorde ik Frank Boeien. Toen dacht ik, ja, maar het is echt gewoon een kwestie van tijd. Want als dan Frans of Nederlandstalige muziek een tijdje heeft gehad om een beetje te sudderen en we zijn eraan gewend, dan vinden we het allemaal prachtig. Kijk naar Suzanne en Freek en inderdaad bijvoorbeeld Frank Boeien. Maar als het dan nieuw is, dan is het toch, moeten we er allemaal nog even aan wennen.
2: Het moet langer rijpen.
1: Ja, nou, en daarom draaien wij het gewoon wat vaker. Higo en Antwoord dus.
3: Twee vandaag.
1: Twee woorden voor vandaag, die kun je ons doorsturen. En wie weet hebben we je dan zo rond dit tijdstip aan de lijn. Bijvoorbeeld, ik zie hier van Martin, die zegt kaartjes gekocht. Ik zag van Bas, zag ik hoedjesdag.
2: Oh ja.
1: En andere Bas stuurde poging 6. Sorry Bas, poging 7 wordt hem misschien, maar we hebben Nico teruggebeld. Want die stuurde fijne prinsjesdag. Goedemorgen Nico.
4: Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. En je stuurde er ook een foto bij zelfs.
4: Ja, nee, ja, ik sta al bij Prinsjesdag. Het is vroeg, maar ik ben er al bij.
1: Is dit een traditie bij jou?
4: Ja, het is wel een traditie. Het is dit jaar de 40ste keer.
1: Zo, wow. Dat jij langs de kant staat.
4: Ja, klopt, ja. En dat was in eerste instantie als verslaggever, maar sindsdien ja, gewoon voor de gezelligheid.
1: Maar waar deed je verslag voor dan?
4: Van Prinsjesdag voor Den Haag FM.
1: Ja, en nu ga je gewoon als bezoeker?
4: Ja, zeker. Het is gewoon een aantal leuke mensen leren kennen. En het is een hele mooie traditie geworden.
1: Maar wat is er zo leuk aan langs die route staan?
4: Ja, vooral de gezelligheid. En de sfeer in Den Haag is heel erg gezellig. In dit geval is het wel een beetje erg vroeg. Maar de sfeer is heel erg gezellig.
2: En, zo meteen komt de NOS al hoor, want die maken dat heel vroeg rond. Je zegt zo, u staat er al vroeg en dan komen ze jou dus tegen.
4: Nee, dan komen ze maar dan komen ze de mensen tegen die er nog veel langer staan. Zoals Johan Flemmings, die is hier natuurlijk elk jaar. Heel bekend van de Oranje klant. En meneer Meijer, Oscar Meijer. Die staat hier. Die was hier trouwens al om 4:15.
1: Maar moeten wij het zien zeg maar, qua beleving als een soort Koningsdag light?
4: Ja, dat is het zeker hoor. Zeker voor de mensen die hier nu staan. Ja. Die hebben ook allerlei attributen bij zich. Met een mooie hoed met allemaal geld erop. En een Oscar op de hoed geplakt. Een koffertje bij zich. Allemaal in het oranje. Dus, ja.
1: En hoe zie jij eruit dan, Nico?
4: Ik zie er gewoon als een verslaggever uit.
1: Als een Nico. Als een verslaggever. Heb je een microfoon in de hand ook?
4: Nee, dat dan weer net niet. Nee.
1: Nou ja, Nico, een mooie dag gewenst dan. Wat is dan toch hetgene wat je dan het meeste bekijkt tijdens zo'n dag? Zijn dat dan die hoedjes of zijn het de koetsen? Of wat is het nou, bekijken waar?
4: Gewoon de hele sfeer en vooral ook de mensen eromheen, zeg maar. Dus de gezelligheid. En die koetsen, die heb ik natuurlijk al zo vaak gezien, dat weet ik eigenlijk wel. Ja. Maar gewoon de gezelligheid in de stad. En ik blijf hier ook niet de hele dag bij het paleis staan, hoor. Dus ga ook lekker de stad in. En het is gewoon een gezellige dag.
1: Ja, lekker. Nou, ik hoor ergens ook weer zo'n ondertoon dat de Haagenezen het ook wel weer een gelegenheid maken om toch een paar biertjes open te trekken, of niet?
4: Ik drink geen bier. Nee, dat niet. Oh, trouwens, er is groot nieuws hier nu te vermelden, zie ik.
1: Oh?
4: Want de lichten in het paleis gaan aan. Nou, dat is spectaculair. Ja.
2: Het blijft toch een verslaggever, hè, die Nico?
1: Zit je toch in het bloed, ja. Hey Nico, we horen het al op de achtergrond, hè. Alice Cooper hoort erbij.
4: Lekker hoor. Ik ben vroeger nog de fanclub gehad van Alice Cooper in Nederland. Dus mooi dat jullie het willen draaien. Poison van Alice Cooper.

0: Alice Cooper. Speciaal voor onze verslaggever Nico, die langs de kant staat bij Prinsjesdag om alle hoedjes en alle koetsjes te bekijken vandaag. Het begint op veel plaatsen grijs, maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon steeds vaker door. Het wordt warm, 25 tot plaatselijk 28 graden. Oh. Dat is toch best lekker. En vanavond gaat het dan helaas wel weer regenen. Maar goed, hè, tegen die tijd zitten we met z'n allen alweer aan het diner. Mandy van der Plas, goedemorgen.
1: Hey Daniel, goedemorgen.
0: Vertel.
1: Oh, sorry. Ja, ik was je voor.
0: Ja, je was hartstikke vlot en dat waardeer ik alleen maar. Dus hoe is het op de weg?
1: Nou, op zich goed. Het wordt langzaamaan wat drukker onderweg. De eerste dagelijkse files beginnen zich te vormen. Ja, ik begon meteen al, want ik heb groot nieuws over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Want er staat al een erg lange file bij afrit Geldermalsen. Twee rijstroken zijn daar namelijk dicht door een ongeluk. En de vertraging is hier al ruim een uur. Ook rijdt het wat langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hofvliet bijna 10 minuten.
0: Dankjewel. Ja, je merkt het weer, hè, Olof. De week is toch echt een kameel.
2: Ja, ja. We zitten weer op een bult.
0: Dinsdag en donderdag, dan wil iedereen gelijktijdig naar het werk. Clemens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het is vandaag Prinsjesdag. Dat hadden we al inderdaad in de gaten. Veel tradities dus. En ook traditioneel is dat er dan een onderzoek wordt gedaan naar het vertrouwen in de landelijke politiek door Ipsos INO. Het vertrouwen is iets hoger dan vorig jaar. 36% van de mensen die zijn ondervraagd hebben er wel vertrouwen in het kabinet. En vorig jaar was dat bij het kabinet Schoof veel minder, namelijk 29%. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland gisteren kwamen alle drie uit Nederland. Dat zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
3: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend uit vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De Amerikaanse president Trump is teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte die strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Want veel democraten stemmen namelijk per post. De Amerikaanse mode- en kunstkostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna.
5: As a costume designer, and I've designed for many, many different women and different Elton John, different men and whatever, whatever. And I always try to enhance the image that they already have.
3: En Mackie kleedde ook jongere sterren zoals Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Hij werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek. En met de vertalingen willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden.
6: Het is vandaag 15 september en dat is de dag dat in 1916 de tank voor het eerst wordt ingezet in een veldslag. Door de Britten gebeurde dat tijdens de Slag aan de Somme. En aanvankelijk heetten die dingen landships. Maar in 1915 kregen ze de codenaam tanks. Was natuurlijk geen project, hè. Dus tegen buitenstaanders werd verteld dat het ging om mobiele waterreservoirs of waterwagens. En die codenaam, ja, dat bleef vervolgens de echte naam. Een paar andere dingen die eerst een andere naam hadden. Google, door de Britten gebeurde dat tijdens de Slag aan de Somme. En aanvankelijk heetten die dingen landships. Maar in 1915 kregen ze de codenaam tanks. Was natuurlijk geen project, hè. Dus tegen buitenstaanders werd verteld dat het ging om mobiele waterreservoirs of waterwagens. En die codenaam, ja, dat bleef vervolgens de echte naam. Een paar andere dingen die eerst een andere naam hadden. Google, dat heette oorspronkelijk

0: Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Ja, het grote concertnieuws is natuurlijk Oasis en de Bassie en Adriaan show.
1: In die volgorde wel, maar ja.
0: Maar Cameron Whitcomb komt ook naar Nederland. Daarvoor moet je naar Utrecht, Tivoli, Vredenburg. Hij gaat in de Ronda staan en dat gaat begin volgend jaar gebeuren op 9 februari 2027. Je hoorde hem met Kingdom of Fear. Zometeen moeten we het hebben over wat er afgelopen nacht is gebeurd. De televisieprijzen, de Emmys, die zijn uitgereikt. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk lang niet meer alleen maar televisie, maar ook streaming en zo. Wat daar allemaal gebeurd is, gaan we vragen aan Anke Meijer. Zij is serie-recensent en ze praat ons zometeen bij naar ABBA. Dit is Lay All Your Love On Me.

0: zijn al op de ochtendshow. En afgelopen nacht werden in Los Angeles voor de 78ste keer de Emmys uitgereikt. En je kan de Emmys het beste omschrijven als de Oscars van de televisiewereld.
1: Zip it, movie lady. It's TV's turn tonight.
0: Want ook bij de televisie en de tv-series moeten mensen elkaar natuurlijk af en toe even een klein beetje op de schouders kloppen. Wij dachten, wij moeten eens even kijken welke steengoede series er allemaal met een Emmy zijn bekroond. Anke Meijer is serierecensent en ze praat ons bij. Anke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wie was de grote winnaar van deze Emmy Awards?
2: Dat kan er maar één zijn en dat is comedy-serie Widow's Bay. Oh. Die hebben in totaal gisteravond 6 prijzen gewonnen. En met vorige week erbij 14 prijzen.
0: Zo, dat is best knap. En dat terwijl wij met z'n allen dachten dat het toch die medische serie The Pitt zou worden. In ieder geval, dat werd op de redacties allemaal een beetje besproken bij ons.
2: Nou, The Pitt heeft ook gewonnen, maar dat is dramaserie. En die hebben er maar een paar gewonnen. Niet zoveel als vorig jaar. Dus het is vooral Widow's Bay dat met de comedy-serie-categorie echt alle prijzen waarvoor ze genomineerd waren, hebben gekregen. Die echt soort van de ster vanavond was.
3: Ik ken dat Widow's Bay eigenlijk niet. Wat is dat voor serie?
2: Ja, je moet het echt kijken. Het is de leukste serie van het jaar. De beste serie van het jaar tot nu toe. Het is van Apple TV Plus. En het is een comedy horror. Het is een beetje alsof je The Office pakt, maar dan in een Stephen King blender gooit.
0: Oké. Okay. Ja, dat klinkt wel heel interessant. Maar, daar moet je dan wel weer de zoveelste streamingdienst voor afsluiten. Want dit is dan toevallig eentje waarvan ik denk dat de meeste Nederlanders hem niet hebben. Ze hadden toch ook zo'n ding wat over een nieuwszender ging?
2: Wat over een nieuwszender ging?
0: Ja, bij Apple TV hebben ze toch ook zo'n ding over. Nou ja, goed, maakt ook niet zoveel uit. is een klein zijpaadje. Wat viel jou verder nog op tijdens deze editie van de Emmys?
2: Nou ja, dat je wel echt Apple TV moet afsluiten. Want die hebben, ik word niet gesponsord of zo, maar zij hebben 26 beeldjes gewonnen in totaal. Dat is het meeste. Ze hebben dus HBO Max en Netflix verslagen. Daarbij hebben ze ook voor Pluribus, een hele goede dramaserie, hebben ze het beste schrijver gewonnen en de beste vrouwelijke hoofdrol voor Ree Seahorn. En zij ken je misschien van Better Call Saul.
0: Ja,
2: en dat is
0: dan
2: weer een geweldige serie. En die heeft heel veel nominaties, maar nooit een Emmy gekregen. Dus dit was een beetje een soort van revanche voor de makers van Better Call Saul. Want die hebben dus daarmee ook gewonnen.
3: Dat is schandalig dat Better Call Saul nooit een prijs heeft gewonnen, toch?
2: Dat vindt iedereen. Maar ze staan eigenlijk nu een beetje. Je hebt een soort van. Er zijn best wel wat series die nooit iets gewonnen hebben. En dat wordt nu eigenlijk de erelijst waar je op wil staan. Als je dan niet wint, dan maar daarop, zeg maar.
0: Hey, en wat is een beetje de grootste trend dit jaar, als je kijkt door al die series heen? Wat voor trends kan je bespeuren in de winnaars?
2: Dat Widow's Bay heeft gewonnen, dat vind ik wel een teken van dat mensen echt heel erg zijn aangeslagen op het feit dat dit zo origineel is. Dit is echt een serie, zoiets heb je niet eerder gezien. En dat wordt dus beloond. Dus creativiteit is heel belangrijk en niet de oude hits, zeg maar, weer afspelen. En aan de andere kant dat The Pitt weer de beste dramaserie heeft gewonnen, geeft ook aan dat een terugkerende televisieserie die gewoon braaf ieder jaar op hetzelfde tijdstip weer komt, met een flink aantal afleveringen, dat mensen daar ook van houden. Dus dat een beetje ouderwetse televisie zoals ze het vroeger hadden, ja, dat we ondertussen weten, oh, dat vinden mensen gewoon fijn.
3: Ter afsluiting, Daniel, ik denk dat jij de morning show bedoelde met Jennifer Aniston.
0: Ja, ik bedoel inderdaad de morning show met Jennifer
3: Aniston.
0: Maar dat is het dus. Tegenwoordig moet je ook echt wel gewoon 14 streamingsdiensten hebben. Wil je alles een beetje kunnen kijken. Wat is jouw persoonlijke tip als je er eentje mag geven? Ik bedoel, deze comedy horror serie die vind je al heel die vind jij tof. Maar is er meer?
2: De prijs waar ik eigenlijk het meest opgewonden over ben is het feit dat Tom Pelfrey heeft gewonnen, acteur, voor beste bijrol in een dramaserie voor de serie Task. En dat is een HBO-serie, te zien op HBO Max. En ik vind, dat vond ik de beste serie van vorig jaar. En die heeft veel te weinig aandacht en veel te weinig prijzen gekregen wat mij betreft. Dus als je dan Widow's Bay hebt gekeken, kijk dan Task. Of kijk Task en dan nog een aflevering Widow's Bay om een beetje bij te komen, zeg maar. Een beetje die.
0: Anke, dankjewel. En heel veel binge plezier, zullen we maar zeggen.
2: Ja, graag gedaan.

0: Gangsters Paradise. En over gangsters gesproken.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Clemens met een raadsel!
0: Ja, eigen jingle, Clemens.
3: Nee, helemaal goed, jongens. Ja, ik ben helemaal vereerd.
0: Nou ja, kom er maar in met je raadsel.
4: Kledij, niet zo heel veel. 2 paar onderbroeken, 3 paar kousen.
0: Zo, kledij, niet zo heel veel. Deze man gaat kamperen.
5: Nee, ik denk dat hij gaat een berg beklimmen, maar dan alleen op sokken en in ondergoed. Dat is een nieuwe uitdaging.
3: Ja, ik denk dat het allebei wel goed is, maar echt? Ook weer niet helemaal.
0: Dus wie krijgt er ontbijt, jij of wij?
3: We delen hem. Nou.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Nou ja, wij hebben lekkere yoghurtjes. Je moet alleen nog even
5: melden. Dat is enig, ik kan niet delen.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer!
16: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen, het is 7:02. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Maar ook The Clash, zometeen na het NOS Journaal met Clemens Peters.
20: Goedemorgen. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten zich wel aan de geweldsinstructie hielden. Voor advocaat Roethof is dat niet relevant.
21: De minister zegt, wij willen niet horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
20: Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Het vertrouwen in de politiek ligt wat hoger dan vorig jaar. Volgens een onderzoek van Ipsos INO heeft 36% van de Nederlanders vertrouwen in het kabinet Jetten. Vorig jaar bij het kabinet Schoof was dat maar 29%. Wel vonden veel mensen de aanloop naar Prinsjesdag dit jaar rommelig. Voor het komend jaar hopen ze dat het kabinet extra geld uittrekt voor...
22: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg.
23: Onderwijs, huisvesting.
24: Dat zou je graag aanpakken?
23: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
25: Vergrijs enorm, hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
24: Maar u heeft nog geen grijze haren.
25: Die bedek ik mooi.
20: Om 12:15 horen we het van de koning in de troonrede. En later vanmiddag wordt de miljoenennota aangeboden door de minister van Financiën. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor het stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Ultrawandelaar Lenny vertrekt morgen te voet naar Shanghai. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen. Lenny vertrekt vanuit zijn woonplaats Erpenmeren in België. En deze verslaggever van de VOT wilde weten hoe mensen reageren op Lenny's plan.
26: Zijn jij niet zot, man? Dat komt heel vaak aan bod. Ja, ja, absoluut.
27: Wat ga je allemaal meenemen? Want als je 2 jaar van huis bent, ja, dan moet je toch wel gaan kiezen.
26: Mijn slaapzak, mijn slaapmat, mijn hoofdkussen, kledij, niet zo heel veel. 2 paar onderbroeken, 3 paar kousen, een beetje regenkledij, een beetje kookgerief.
27: En hoeveel paar schoenen neem jij mee?
26: 1 paar.
27: 1 paar?
26: 1 paar maar. En mijn slippers om na de wandeling dan even tot rust te komen.
20: Dat heeft hij wel nodig. Maar hij koopt wel elke 1000 kilometer nieuwe schoenen.
0: Maar het is 2 paar onderbroeken en hij doet gewoon AB, AB.
5: Ja,
0: gewoon
5: ik vind het
0: een... Ja, ik vind dat ook wel een beetje weinig. Ja,
20: misschien nou ja, heeft hij ook nog een wasmachine op zijn rug. Dat kan. Ja. Ik heb het weer nog. Lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien.
0: Clemens, dankjewel. Mandy van der Plas die houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen, Mandy.
28: Hey Daniel, goedemorgen. Er zijn al flink wat ongelukken gebeurd die voor flink wat vertraging ook zorgen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, daar ging het mis bij afrit Geldermalsen. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is bijna 1 uur. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem een uur vertraging na een ongeluk bij Ravenstein. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Tilburg ging het mis bij Tilburg-Reeshof. De linkerrijstrook is hier dicht na een ongeluk. De vertraging is ongeveer 3 kwartier. En dan ook nog de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Daar is bij knooppunt Grijshoort de linkerrijstrook dicht. En hier is de vertraging bijna 40 minuten.
0: Dankjewel. Ja. Ze zeggen wel eens, je mag alles van me weten, behalve je pincode. Maar mogen je vrienden en familie ook weten waar jij bent?
29: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
30: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
31: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu

0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
0: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
6: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
7: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Daniel en Roelof zijn al op.
13: CNN Para.
14: Het is maar één.
15: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: 15 september 2026. En even opletten als je van plan was om straks de trein in te stappen. Er is namelijk een grote treinstoring. En daardoor ligt het treinverkeer in grote delen van Nederland plat. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het voornamelijk de trajecten van en naar het noorden en het oosten van het land zijn. Het begon om 5:30 en het is een beveiligingssysteem in het spoor wat ermee uit is gescheen. Dat is een systeem wat uiteindelijk zeg maar de seinen bedient en moet aangeven of een stuk spoor vrij is en dat er dan een trein overheen kan. Ja, en gelukkig is het wel heel veilig ingeregeld. Als dat systeem niet zeker weet of een trein veilig over een stuk spoor kan, dan springen alle seinen op rood. En dat is nu dus het geval. En er kan op sommige plekken stapvoets worden gereden. Want ja, dan kan de machinist natuurlijk zelf in de gaten houden of er een andere trein aankomt. Maar ze weten nog niet hoe lang het gaat duren en of ze het vandaag nog weten op te lossen. De reisapps worden regelmatig geüpdate.
1: En wie ook stopt met rijden, is Jutta Leerdam.
0: Ja, ik zag het gisteravond, inderdaad.
2: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. That's for sure.
1: De Olympische kampioenschaats gaat nog niet helemaal met pensioen. Maar het komend seizoen rijdt ze in ieder geval geen wedstrijden. De deur voor een comeback blijft wel open. En ja, na jaren waarin alles draaide om haar grote Olympische droom, wil ze nu ontdekken wat het leven nog meer te bieden heeft. Ze wil meer tijd doorbrengen met familie en met haar verloofde. Jake Paul natuurlijk is dat. Ja. En zich richten op nieuwe sporten en projecten. Nou, haar vriendin en ook Olympisch kampioen Femke Kok, die gaat Jutta wel missen.
3: Ik vind het echt heel erg jammer natuurlijk, omdat we hebben gewoon de afgelopen jaren echt het Nederlandse sprint op de kaart gezet met z'n tweeën en elkaar ook naar een hoger niveau geduwd. Nederlandse records zijn verbroken. Het was altijd spannend en dat is wel iets wat gewoon heel bijzonder was.
0: Maar aan de andere kant is je nu natuurlijk onderdeel van een multimiljonairsfamilie, dus kan je op een gegeven moment ook denken van het is zo afzien die topsport. Ik ga eens even een keertje lekker gewoon het hele jaar precies doen waar ik zin in heb.
1: Nou, dat en zo'n Olympische cyclus kun je ook een jaartje later opstarten natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker waar. Hey, en dan gisteren op de redactie, toen was het bijna 12:00, toen was ik aan het kijken, is mijn vriendin al onderweg naar werk?
1: Ja.
0: En toen werd jij helemaal lijp.
1: Ja, je hebt zo'n app. Ja. En dan kun je zien waar ze elk moment van de dag is.
0: Ja, en niet alleen zij. Ik zie het ook van goede vrienden.
1: Ja.
0: En ik zie het van mijn moeder bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En ik zie het zelfs van de vrouw van een van mijn beste vrienden.
1: Oké.
0: Okay. Kunnen elkaar allemaal volgen. Het is een soort klein netwerkje van mensen die elkaar in de gaten kunnen houden waar ze zijn.
1: Ik noem het graag een secte, Daniel. Maar ik zal wel weer ouderwets zijn, want ik keek de redactie rond. Daar werken ook veel mensen die jonger zijn dan ik. Nou, iedereen. En toen bleek iedereen dit dus te doen. En ze hebben allemaal die app en ze zoeken allemaal.
0: Matthijs, doe jij
1: ze
0: dit?
1: Ze kunnen zien waar
0: absoluut
1: hun vrienden.
0: Niet.
1: Oh, jij niet. Nee, maar je bent wel sane nog.
0: Rianne?
4: Ik doe dit wel, ja.
0: En even kijken. Ja, Jos, ik heb die microfoon niet onder de. Maar ja, Jos, doe jij het?
5: Ik doe het zeker ook. Ja hoor.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik vind het dus heel raar. Waarom zou je dit willen weten? Kijk, er zijn mensen die doen een airtag in de jas van hun kleine kinderen. Dat kunnen ze zien, hè. Als ze afdwalen, dan kan ik een beetje zien. Dat snap ik nog. Moet je ook niet te lang mee doorgaan, vind ik. Op een gegeven moment mogen kinderen ook doen wat ze zelf willen. Maar dat je elk moment van de dag weet waar je vrienden zijn. Nee, dat is het gewoon 1984. Ik vind het niet normaal.
0: Het speelt meer in de samenleving. De omroep van Rotterdam die is de straat op gegaan om te kijken hoe dat bij Rotterdammers zit.
6: Met mijn gezin. Volgens mij hebben wij het zelfs permanent, delen we het. Dus dit is als altijd.
7: Nee, met mijn kinderen trouwens. Ik vind het fijn dat zij, als er iets is, kunnen zien waar ik ben. En ze zijn zelf niet zo oud. Dus ik vind het ook soms fijn om te kunnen zien waar zij zijn.
1: Kijk, dat snap ik nou nog wel. Ik snap het ook als bijvoorbeeld vrouwen zeggen na het uitgaan, ik moet alleen naar huis fietsen.
0: Maar we hebben het hier over, waar we het nu over hebben, om het even helder te. We hebben het gewoon
1: met
0: over
1: je vrienden.
0: Permanent met je vrienden en je familie.
1: Idioot.
0: En dat is toch gewoon. Nou, laten we er even een polletje aan wagen. Je kan stemmen via de NPO Radio 2-app. Kan je je reactie op deze poll geven. En we zijn ook benieuwd hoe je erover denkt. Hè? Dus locatie delen met vrienden en familie.
1: En met Big Tech, want die kijken mee.
0: Die weten toch al waar je bent, joh.
1: Ja, dat is waar.
0: Kijken waar je vrienden en familie zijn ten alle tijden. Go or no go.
1: Stem nee, stem.

0: Somjeu en Feels Part 2 in de ochtendshow. Nou, we hebben wat losgemaakt hoor. We hebben het over locatie delen met vrienden en familie. Ik doe dat met heel veel familie en heel veel vrienden.
1: Yeah.
0: Mijn moeder is trouwens eigenlijk de enige die religieus kijkt. Dus oh, ja? Die dan zegt, ik zag dat je in Rotterdam was. Wat was je aan het doen? Of die gewoon zegt, oh ja, ik zie dat je net wegrijdt van je werk. Dus ik dacht, bel nu even.
1: Dat is wel handig.
0: Die houdt het wel echt in de gaten. Maar dat vind ik ook prima. Dat is ook wel een veilige gedachte. Ja, en verder besef je vaak gewoon niet eens dat mensen kunnen zien waar je bent. Maar goed, Roelof. De Radio 2-luisteraars zijn voorlopig toch echt hoofdzakelijk op jouw hand.
1: Zo, dat mag gezegd worden. 11% zegt tot nu toe maar ja, dat is handig en veilig locatie delen. 89% zegt nee, aan mijn locatie geen Polonaise.
0: Nou, zo ook Linda die zegt ik moet dat gestalk niet. Cody zegt we hebben de kat getagd om te kunnen zien waar die is. Dat is wel interessant.
1: Dat is goed. Ja, Danielle zegt ja, ik deel alleen met mijn dochter van 15 en verder niet.
0: Daan zegt altijd als ik naar huis ga om aan mijn vriendin te laten weten waar ik ben, zodat ze rekening kan houden met eten koken. Ja, oké, maar dat is even tijd. Dan. We hebben het echt over permanent delen. Corrie die stuurt een audioberichtje.
2: Goedemorgen, Roelof en Daniel. Nou, echt krankzinnig als je dat doet. Het is een soort van uiting, in mijn beleving, van angst om niet continu overal controle over te hebben en te weten. Berichtje op jezelf en wees gelukkig.
0: Ja, nee. Het is ook gewoon juist het gemak van kan ik even langskomen? Is hij thuis of is hij niet thuis? Het scheelt heel veel belletjes en heel veel communicatie.
1: Ja, dat is oké, dat is de jongere generatie weer. We hoeven niet te bellen.
0: Hoeven niet te bellen, we hoeven niet te appen. Dan kan ik gewoon even snel kijken van, oh ja, je bent op je weg. Nou goed, laten we even richting de telefoon. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zat dat bij jou?
3: Ik ben nu sinds een jaartje uit huis. Ik ben nu 24. En totdat ik uit huis ben, hebben mijn ouders eigenlijk continu mijn locatie kunnen zien.
0: En vond je dat fijn of niet fijn?
3: Sommige tijden was het wel, want ik kon dan ook hun locatie zien, dus dan was het wel fijn. Maar op een gegeven moment dan bereik je een leeftijd en dan denk je, ja, laat me met rust. Ik moet niet altijd hoeven verantwoorden waar ik heen ga, waar ik ben. Ik heb een keer om 2 uur 's nachts een zoek mijn iPhone-verzoekje gehad, omdat ik niet had gezegd dat ik wat langer weg zou blijven.
0: Ja, oké. Okay. Dus het werd ook echt wel gebruikt om een beetje te controleren, zeg maar.
3: Ja, en ik werk nu al een paar jaar en dan werd al gezegd van, oh, ik dacht dat je op kantoor moest zijn. En dan...
1: Maar zeg je dan niet van, als je bijvoorbeeld 18 wordt, van nou, pa, het is wel goed, ik gooi dit eraf.
3: Ja, die discussie heb ik vaak gevoerd.
1: Maar het was niet bespreekbaar.
0: Ze zijn door ons huis, onze regels waarschijnlijk, hè? Was het zo'n...
3: Ja, weet je wel, ja.
0: Okay, nou ja
3: dus, sorry als jullie luisteren.
0: Blij dat je er vanaf bent. Helder, Bianca, dankjewel. Ja.
3: Yo.
0: Yo, hoi, hoi. Romana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, jullie hebben het ook een keer moeten inzetten, hè?
4: Ja, nou, toen hadden we het nog niet, maar daarna dus wel, ja. Ja. Ik werd een keer 's nachts wakker toen onze zoon naar een feestje in Amsterdam was. Ik denk, waar is die? Is die al thuis? En toen kon ik hem bellend niet bereiken. En toen zijn we hem echt een paar uur kwijt geweest.
0: Maar waar was je zoon uiteindelijk dan?
4: Ja, hij was in slaap gevallen in de trein naar huis. En uiteindelijk op Den Haag Centraal werd hij wakker. En ja, dat was de laatste trein, dus toen kon hij niet verder. En de telefoon was leeg op dat moment, dus hij kon nog ook niet bellen. Ja, dus je huis gaan lopen.
0: En
4: ja.
0: Sindsdien kunnen jullie elkaar allemaal volgen?
4: Ja. En hij vindt het soms ook wel handig om te zien als wij overdag weg zijn. Oh, waar was je daar? Of was het leuk? Of, nou ja, dus ja. Hij is intussen wel 23, hij woont nog thuis.
0: Ja. Nou goed, we zijn in de minderheid, Romana. Ja, de meeste mensen vinden het vreselijk.
4: Ja. Maar ik volg niet mijn vrienden overal, hoor. We houden het echt bij ons gezin. Dus wat dat betreft,
0: Maak er een mooie dag voor, Romana.
4: Ja, dank jullie ook. Bedankt.

0: remix over. Crowded House. Bij NPO Radio 2. In de ochtendshow waar we kijken naar het weer voor deze Prinsjesdag. Het begint op veel plaatsen grijs. Maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon steeds vaker door. Het wordt warm. 25 tot plaatselijk zelfs 28 graden. Vanavond gaat het dan wel weer regenen. Maar dan zitten we hopelijk alweer binnen. En dan zit Mandy van der Plas bij de ANWB het verkeer in de gaten te houden. Goedemorgen, Mandy.
1: Hey Daniel, goedemorgen. Ruim 300 kilometer file inmiddels. Het is vooral erg druk in Noord-Brabant en Gelderland. En vooral ongelukken veroorzaken nu oponthoud. Op de A50 bijvoorbeeld, van Eindhoven naar Arnhem. Daar ging het vanmorgen mis bij Ravenstein. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook hier dicht. Dat kost je 40 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os-Oost is het oponthoud een kwartier. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam liggen voorwerpen op de weg bij Zaanstad-Zuid. Drie rijstroken zijn hier dicht en dat kost je bijna 25 minuten. En ook staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de weg inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Wel staat de teller hier nog op ruim een uur vertraging.
0: Ja, dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Clemens.
2: Goedemorgen. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten.
1: Utrecht, daar is de weg inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Wel staat de teller hier nog op ruim een uur vertraging.
0: Ja, dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Clemens.
2: Goedemorgen. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Volgens ProRail is er een storing in het

0: sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: En door die storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Pas om 1 uur vertrekt de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. Maar sommige Oranje-fans willen vooraan staan en kwamen al vroeg naar Den Haag. Oscar Meijer doet dat al ruim 40 jaar. En meestal komt hij het eerste aan bij Paleis Noordeinde. Ook vandaag. Hij was er al voor 6.
2: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
3: Het is grappig, wij hadden eerder vandaag Nico aan de lijn. En die was daar en die zei, ja, Oscar Meijer is er ook al. Het is echt een kliekje.
1: Ze kennen elkaar inmiddels vanavond tot gort.
4: Ja, ik vraag me wel altijd bij dit soort dingen af, waar mensen heel vroeg ergens verschijnen, van hoe doe je dat dan met toiletteren als je zo je plekje hebt?
5: Niet.
4: Ja, nee, precies.
1: Goed, moet haast bellen. De vrachtwagenchauffeurs Alex en Pascal, die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn flink in het zonnetje gezet. De chauffeurs zagen op de snelweg een auto slingeren met achter het stuur een vrouw die bewusteloos was geraakt. Ze wisten die auto tot stilstand te brengen en ze kregen daar een award voor. En dat was te zien bij Hart van Nederland.
6: Ik vind al die aandacht er al, vind ik al niks. Voor mij hoeft het niet.
7: Ja, wij zien het wel zeker als een heldendaad. En dat hebben we ook meerdere malen tegen hun gezegd van, besef wat je gedaan hebt. Het is echt iets unieks.
1: Ja, eerder zeiden de twee chauffeurs ook al dat ze het eigenlijk geen heldendaad vinden. Want, zegt Alex, ik zou het zo weer doen.
4: Maar deze wilde jij kiezen als plaat voor, toch?
1: Zeker.
4: Een plaat voor vrachtwagenchauffeurs Alex en Pascal, die een ernstig ongeluk op de snelweg hebben voorkomen door een auto klem te rijden eigenlijk. Hè, met iemand die niet meer in staat was om zelf te rijden. Zo moet je het zien, toch?
1: Ja, zeker. Zo kan je het al zien.
3: Ja. Ja, die vrouw was bewusteloos, hè?
4: Ja.
3: Dus dan zou ik zeggen, wake me up before you go-go. Of wake me up van Avicii.
4: Oh ja.
1: Ja.
4: Wat denk jij zelf, Clemens?
1: Volgens mij komt er maar 1 plaat bij en dat is Drive My Car.
4: Ja.
1: Van de Beatles.
4: Ja, ik denk dan weer een soort van vrachtwagenchauffeurs. Hè, en die willen gewoon maar 1 ding horen. En dat is met de vlam in de pijp.
8: Daniel en Roelof.
4: Maar heb jij nog een suggestie voor deze twee helden vrachtwagenchauffeurs? Stuur hem vooral door, hoor, via NPO Luister.

0: en Undressed.
1: Een plaat voor...
0: Ja, vandaag hebben we een plaat voor twee vrachtwagenchauffeurs. Alex en Pascal, die hebben een mogelijk ernstig ongeluk voorkomen. Doordat ze een... ze zagen namelijk een auto slingeren... en toen hebben ze de auto tot stilstand gebracht met hun eigen vrachtwagen. Ja. Nou, en daarmee dus dat ongeluk voorkomen. Er komen veel suggesties voor goede platen binnen. Natuurlijk komt David Bowie met Heroes echt heel erg veel binnen. Heel veel mensen hebben die geappt.
2: Sowieso veel Heroes en My Hero van de Foo Fighters bijvoorbeeld.
0: Shut Up and Drive van Rihanna stuurt Smiedebro...
2: Judith komt met Save Me van Queen.
0: Rob zegt Cars van Gary Newman.
2: Chasing Cars. Of The Cars met Drive, zegt Bastiaan.
0: Ik zie, even kijken. Toch ook wel een paar keer Henk Wijngaard. Zie ik binnenkomen. Elbow, Sober. De nuchterheid van deze chauffeurs verdient een award.
2: Stop Ewa. In the name of love before you break my heart.
0: Ja,
2: break.
0: Heel goed.
2: Ja, leuk. Mooi, ja.
0: Maar goed, ik mag kiezen vandaag, toch?
2: Ja, zo is het.
0: Ja, ik heb al gekozen bij deze.
2: Ja, ik hoor hem al.
0: Het is de suggestie van Ruud Hout.

0: hadden het even geleden over de locatie permanent delen met je vrienden en je familie. Jij wil hier graag nog op terugkomen dat jij de poll gewonnen hebt.
1: Ja, zo is het. Nou, en ruim ook. 13% zegt ja, ik vind het wel handig en veilig. Maar 87% moet er niks van hebben. Ans, die appte er nog iets verstandigs over. Die zei, nou, een mens heeft ook recht op onvindbaarheid. En Cas, die zei, mijn vrouw mag mijn locatie niet achterhalen in verband met mijn veiligheid. Mijn vriendin mag me wel overal volgen.
2: Want mag ik van jou?
3: Het platenkwartet.
0: Ja. Nou goed, we gaan iets heel anders doen, namelijk ons platenkwartet. Het zijn 4 platen en die kunnen jou een platenspeler opleveren. En vandaag hebben we weer een mooie kandidaat gevonden, want dat is Erwin. Goedemorgen. Edwin, goedemorgen. Edwin, vertel, wat ben je aan het doen op dit moment?
4: Aan het lassen.
0: Dat begint vroeg.
4: Ja, zeker. 7:15 zijn we er.
0: Ja. En wat lassen jullie?
4: Wapeningstaal voor balkons en wanden.
0: Dat is zeg maar gewoon die vierkantjes die je ziet voordat het beton erop gestort wordt.
4: Allerlei soorten vormen en dingen. Ja, inderdaad.
0: Hoe lang doe jij het al?
4: Dit denk ik nu een jaar of 8-9, denk ik.
0: Zo. En wat, wat is het leukste aan jouw beroep?
4: De veelzijdigheid. En geweldige collega's natuurlijk.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Ik heb ze, op de een of andere manier denk ik dat er echt veel gelachen wordt bij jullie op de werkvloer.
4: Ik zeg verder niks.
0: Ja, precies. Nou goed, Edwin, we gaan het spelletje met je spelen en dat werkt zo.
1: Ja, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. En dat thema is vandaag het weer, weerverschijnselen. Je mag telkens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we hebben weggekoeid uit het fragment. Voor elk goed antwoord krijg je van ons een vinylplaat. En maak je het hele kwartet vol, dan krijg je ook nog de platenspeler.
4: Heel mooi.
0: Nou, daar

0: Hurricane.
1: Hurricane. Ja hoor, de eerste is gewoon hartstikke binnen, dankzij Bob Dylan. Luister goed, want dit is de tweede opgave.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon.
0: Zon?
1: Jij denkt zon? Ja, die moet ik helaas afkeuren. Het is namelijk de regen.
2: De regen.
1: Ah, Suzanne en Freek. Blauwe dag was dat, die je daar hoorde. Nou ja, maakt niet uit. Je bent nog steeds voor vinylplaten aan het spelen. Je hebt er al eentje binnen. Eens kijken of dat er meer kunnen worden met

0: Klaus.
1: Ja, natuurlijk. Ja, en daarmee gefeliciteerd. Heb jij drie vinylplaten gewonnen. Net niet de platenspeler, dankzij Suzanne en Freek. Die nog naar de regen op zoek waren. Maar we gaan die vinylplaten gewoon jouw kant op sturen.
2: Hartstikke mooi.
1: Hey, en van al deze platen die in de opgave zaten, welke vind je het leukst?
2: Wat was het allemaal?
1: Bob Dylan, Suzanne en Freek, Imagine Dragons en Carly Simon met Your Sophie.
2: Imagine Dragons.
1: Ga ik voor je draaien en maak er een mooie dag van vandaag.
2: Dank je. Oh.

0: Is het een vogel?
1: Nee.
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien.
0: Het is sowieso...
2: Clemens met een raadsel.
3: Ja, daar is hij weer.
4: Ah, ik ben er nog weer stil van, hoor. Van die fantastische jingle. Die
3: ja, dat heb je, krijg je gewoon. Helemaal gratis en voor niets.
4: Nou,
3: maar heb
4: je
3: ook een raadsel voor ons?
4: Jazeker, daar komt hij aan.
5: Gewoon rustig gaan zitten bij een strookje... waar zo'n opgaand element van een hek aanwezig is. En langdurig kijken.
3: Ja, deze man die is iets van dieren aan het spotten. En ik denk dat hij de wolf probeert te zien.
6: Bij een opgaand element van een hek.
3: Ja.
6: Want daar verzamelen ze zich
3: daar,
6: van.
3: Daar gaan ze dan de snelweg over via een wildbrug.
6: Oh, ik denk dat hij meedoet aan zo'n scheidje rijk. Ken je dat? Dus dan heb je een heel groot veld en dan moet je kiezen een vlakje. En daar laten ze een koe erin en waar die poept, dan win je een prijs als het op jouw vakje is.
4: Nee, dat zou ik graag eens aan meedoen, ja. Nee, nou, Daniel zit aardig in de buurt, maar het is bijna goed.
3: Ja.
0: Dit is NPO Radio 2.
3: Ja, je moet niet te coulant zijn, Clemens. Ik bedoel, we gaan jou ook wel gewoon van een ontbijtje voorzien.
4: Oké, okay, ja, lekker.
7: Ster.
0: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
20: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
21: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
19: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
22: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Eén minuutje over acht, een hele goede morgen. Dit is Daniel Roelof, zijn al op met zometeen de baas, Bruce Springsteen. Eerst het NOS Journaal, Clemens Peters. Het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In een groot deel van Nederland rijden er minder of geen treinen door een storing in het treinsysteem. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Het vertrouwen in dit kabinet is hoger dan in het vorige. Volgens een onderzoek van Ipsos INO vindt 36% dat het kabinet goed bezig is. Een jaar geleden was dat maar 29%. Wel vinden veel Nederlanders dat de aanloop naar Prinsjesdag rommelig is verlopen. En volgens verslaggever Ewout Kiefiet is dat ook terug te merken in de troonrede.
6: We horen dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast. Want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting. En we horen dat die troonrede wat optimistisch van toon gaat zijn, in de lijn met hoe premier Jette ook in alles probeert optimisme uit te stralen.
4: De troonrede door koning Willem-Alexander begint om 12:15. De comedieserie Widow's Bay heeft maar liefst 14 Emmys gewonnen. De belangrijkste televisieprijs in Amerika. En als een record voor een serie in één enkel seizoen. De show won onder meer de Emmy voor beste acteur en beste comedy. Maker Katie Dippold dankte iedereen die meegewerkt heeft.
7: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
4: En een van de hoofdrolspelers, Matthew Rice, won persoonlijk alleen al 3 Emmys. De beste dramaserie ging overigens voor het 2e jaar op rij naar The Pit. Hij was bijna verdwenen, de argusvlinder uit de polder bij Amstelveen. Maar er is goed nieuws, de vlinder is terug. Dankzij boer Remco, die het saaie graslandschap weer een beetje bijkleurde door aan de randen van zijn akkers de nodige diversiteit aan te brengen. En vlinderliefhebber Aad is er blij mee.
25: Gewoon rustig gaan zitten bij een strookje waar zo'n opgaand element van een hek aanwezig is. En langdurig kijken. Het is geen dierentuin, dus je moet ook geluk hebben om ze te zien.
4: Dus het ging om de vlinders.
3: Ja.
4: Ja. En Aad hoopt dat het initiatief van Remco navolging vindt.
3: Ja, ik vind wel gewoon inderdaad. Kijk, ik ben blij dat je me toch een klein puntje wilde toebedelen. Maar een vlinder en een wolf, daar zit gewoon wel 30 kilo tussen, hoor.
4: Ja, we zijn allebei dieren. Ja,
3: trouwens, wat zou een wolf wegen? 40, 50 kilo misschien?
4: Ja.
3: Dat kan aardig oplopen. Goed, het weer.
4: Lokaal wat nevel of mist. Daarna eerst wolkenvelden vanochtend. Vanmiddag op veel plaatsen zon. En dan wordt het warm. 22 tot 28 graden. En vanavond dan krijgen we overal weer wolken te zien. En dan hebben we weer kans op buien.
3: Dankjewel, Clemens. En dan kijken we naar de weg. En dat doen we met Mandy van der Plas bij de ANWB. Goedemorgen.
26: Hey Daniel, goedemorgen. De spits is in volle gang met bijna 600 kilometer file. De langste dagelijkse file staan in Noord-Brabant en in Gelderland. Het rijdt bijvoorbeeld erg langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Waardenburg 20 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum 40 minuten vertraging voorbij Oosterhout. Ook zijn er wat bijzonderheden die voor oponthoud zorgen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bijvoorbeeld, daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is daar dicht, dat kost je ruim 20 minuten. En op de A58 van Eindhoven naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt De Baas. Daar is de rechterrijstrook dicht en dit kost je 30 minuten.
3: Dankjewel. Ja, het is toch wel vermoeiend hoor. Al die mensen die voor het grote geld gaan, van die duo's die dan in één keer overstappen naar de commerciële, omdat ze meer willen verdienen. Nu ook al Sint en Piet, joh.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
30: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Joujou.
32: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
33: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
34: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
35: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de ochtendshow van Radio 2. Het is dinsdag 15 september, Prinsjesdag natuurlijk, daarover zometeen meer. Er is trouwens een grote treinstoring, er lijkt sprake te zijn van sabotage.
1: Oh, ja. Dat is net binnen, ja.
0: Ja, in het noorden en oosten van het land, dan ligt eigenlijk het hele treinverkeer op zijn gat. Dus was je van plan om met de trein te gaan, check vooral even je reisapp. En vannacht, om precies 3:21 Nederlandse tijd, zijn vanuit Frans-Guyana twee Europese satellieten de ruimte ingeschoten.
2: 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage P120 en décollage. Hein?
0: Ja, en dat doen ze dan altijd in het Frans, die Europese satellieten. Eén van deze satellieten gaat de oceanen en land in de gaten houden. En die ander die kijkt naar de gezondheid van gewassen op aarde. Maar er zit een wat groter verhaal achter. Want Europa wil namelijk minder afhankelijk worden van Amerika voor die ruimtelanceringen. En dus moeten we zelf satellieten bouwen en ook zelf lanceren, zonder steeds aan te kloppen bij bijvoorbeeld SpaceX van Elon Musk. En daar lopen we nog behoorlijk in achter op dit moment.
1: En dan is er groot nieuws rondom Sinterklaas. Van het jaar, kapoen, een gecastreerde haan trouwens. Hè. Oh. Geen nieuwe pepernoot smaak of nu al problemen met de stoomboot, maar wel een nieuw programma rondom de Sint. RTL komt vanaf 9 november met het nieuwe programma Pietentijd. De presentatie ligt in handen van Party Piet Pablo en zijn sidekick Kim Cadeau. En in een woonkamer ontvangen ze dan gasten en bespreken ze alle zaken rond Sinterklaas. Het heeft wel weg van koffietijd. Robert ten Brink die gaat dagelijks aanschuiven. Hij is dan adviseur van de Sint namelijk. En het lijkt natuurlijk ook op iets anders, namelijk het Sinterklaasjournaal. RTL gaat de strijd wel een beetje aan.
0: RTL wil een stuk van de pepernoot.
1: Ja, zo is het, ja. Het Sinterklaasjournaal begint trouwens om 6:00 en Pietertijd om 6:10. Nou, het Sinterklaasjournaal duurt 10 minuten, dus je kunt in principe door. Maar het worden dan wel veel verhaallijnen, denk ik, voor de kleine om allemaal in de gaten te houden.
0: Ze willen gewoon doorpakken. Ja. En dan, het cosmetica-merk Rituals heeft wat nieuws.
3: Het is een Rituals pakket voor honden. Nou, sorry, heb je ooit zoiets geweldigs gezien?
0: Ja, deze TikToker vindt het fantastisch. Het heet The Dog Spa. En als tagline hebben ze dan a wellness retreat for your furry friend. Ja, je kan onder andere shampoo, droogshampoo, pootcreme, parfum en, hou je vast, mondspray kopen voor je viervoeter. Ja, en dat levert nogal wat kritiek op. Want ja, wie wordt er nou blij van een hond die ruikt naar abrikoos, witte thee of sandalwood? Een dierenarts die is vandaag heel kritisch in de Telegraaf. Want die zegt, ja, het reukvermogen van een hond kan tot wel 100.000 keer sterker zijn dan dat van een mens. Dus ja, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld je zicht. Ja, moet je voorstellen dat jij een wandeling gaat maken en dat je de hele tijd bestookt wordt met allemaal flitsende lichten en al dat soort rook, al dat soort gekke dingen. Ja, dan zou je ook niet heel vrolijk van worden. En dus kan dit de honden ernstig in de war brengen. En deze dierenarts die waarschuwt dus dat het eigenlijk geen goed idee is om je hond hiermee in te smeren. Ik moet wel zeggen dat ik had wel bij mijn hond altijd zoiets van, joh, als je echt mee, er komt een bepaald punt, dan is douchen echt onvermijdelijk, hoor. Dan moet het
1: dat
0: gewoon.
1: Dat is waar. Jouw hond kon ook wel wat mondspray gebruiken, eerlijk gezegd.
0: Nou, zo tegen het einde zeker. Die was op een gegeven moment op dieet. Die kreeg een soort keto breath kreeg ze daarvan. Goed. En dan is het vandaag natuurlijk Prinsjesdag. Vandaag groot op de voorpagina van het AD. De troonrede wordt anders dan anders. Maar ja, hoe dan? Wij vragen het aan speech-expert Huib Hudig. Die hebben we zo meteen aan de lijn.

0: ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. En het zal je niet ontgaan zijn. Het is de derde dinsdag in september. Prinsjesdag vandaag natuurlijk. Heel Politiek Den Haag trekt de mooiste pakjes en hoedjes uit de kast. Soms worden er zelfs Italiaanse designers opgetrommeld... om toch nog even de boel een beetje op te fluffen. Die glazen koets die wordt weer afgestoft. En de koning leest natuurlijk traditiegetrouw de troonrede voor. En die troonrede die klinkt misschien wat saai... maar volgens speech-expert Huib Hudig is hij van groot belang. En daarom dachten we bellen even met Huib. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is die speech van zo'n groot belang dan?
1: Ja, nou, dat is omdat de regering die doet zijn best met alle ministeries om dingen te doen. In de politiek wordt een regeerakkoord afgesloten en vervolgens gaan de ministeries daarmee aan de slag.
0: Ja.
1: En die ministeries die krijgen eigenlijk vrij weinig kans om te vertellen wat ze nou gaan doen. Want in de media wordt er toch meestal gereageerd op, nou ja, als er iemand vreemd gegaan is of als er een ramp is geweest ergens. En die troonrede, dat geeft hen eigenlijk de kans om echt even te vertellen wat zijn onze plannen voor het komende jaar. Want hij krijgt best veel aandacht. Er zijn 1 miljoen kijkers of zo en het komt ook in alle media.
0: Maar kan je het daarmee misschien ook nog wat spannender maken dan puur en alleen de cijfers? Want anders wordt het natuurlijk zo uitgekleed door de media. En nu kan je er misschien iets meer een boodschap aan hangen. Is dat het dan?
1: Nou, dat is wel... Kijk, de troonrede, de vorm van de troonrede... die is nu dat in het begin is er iets van ruimte voor iets persoonlijks. En daarna krijg je eigenlijk een soort van algemene beschouwing... van wat is de situatie in het land. En vervolgens volgt er echt best wel een saaie soort van opstomming... een beetje per ministerie van wat gaan we doen het komende jaar. En er wordt wel voor gepleit dat die vorm die best wel saai is... en best wel veel cijfers en formele tekst... ja, dat je dat wel wat spannender zou kunnen maken door er meer echt een speech van te maken.
0: Maar volgens mij is dat het dit jaar ook het idee, toch? Dat het nu even een iets andere vorm moet gaan krijgen zometeen.
1: Nou ja, ik ben heel erg benieuwd welke vormen ze eraan gegoten hebben. Kijk, het is de afgelopen jaren, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld, weet ik wat, vorige eeuw, is het al veel beter qua taalgebruik en zo. Maar ik zou het, ik ben benieuwd of ze er echt een speech van maken die echt een begin en een midden en een staart heeft. En waarin mensen echt een beetje, waarin
0: goeie
1: je echt emoties probeert.
0: Ja, oké, dus...
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Begin, midden, staart, eindgrap, waar moet een goede speech nog meer aan voldoen?
1: Nou, in een goede speech, wat je doel is in ieder geval, je wil een soort van boodschap overbrengen. Maar wat je ook met een speech wil doen, je wil wel eigenlijk iets losmaken bij mensen. Je wil een bepaald gevoel losmaken, dat mensen zich echt in iets herkennen. En allerbeste, dat ze ook nog echt een beetje ergens op gaan hopen. En als dat er meer in zou zitten, ja, dat zou wel heel mooi zijn.
2: Er was natuurlijk vorige week wat te doen over de tweets van Rob Jetten. Die zou AI gebruiken. Jetten is eigenlijk eindverantwoordelijk ook voor de troonrede. Denk je dat er stiekem toch ook een beetje AI wordt gebruikt?
1: Ja, zeker. In ieder geval om dingen uit te zoeken. Hè. Ik ben zelf ook speechschrijver geweest en ik gebruik zelf ook AI veel. Iedereen waar ik mee werk doet dat. Dus ik denk dat dat helemaal niet vreemd is dat je het gebruikt. Kijk, je moet niet op de knop drukken en AI een tekst laten uitdraaien. Dan wordt het een draak van een tekst. Dus het is heel belangrijk dat je AI gebruikt, maar er wel echt een persoonlijke twist aan geeft. En dat is wel, kijk, Jetten die heeft wel die ambitie. Ik denk dat hij wel dat dus in dat inleidende stuk, waar iets meer ruimte is, ik denk wel dat hij daar echt een stempel wil zetten, dat hij iets wil neerzetten over jeugdig elan en verandering. Dus ik ben benieuwd.
0: Hey, en Huib, nou zei je net, weet je wel, je wil toch dat de speech iets losmaakt bij mensen. Wat zijn nou regels uit speeches uit de geschiedenis waarvan jij denkt, ja kijk, dat is nou echt een voorbeeld, als je zoiets erin gooit, dat werkt als een malle.
1: Nou ja, één woord wat natuurlijk veel gebruikt wordt, dat is storytelling. Hè? En een nadeel aan de troonrede is dat het eigenlijk veel abstracte woorden zijn met benoemingen van ministeries, woorden zoals hebben plaatsgevonden en zo. Veel woorden met veel lettergrepen, veel abstract taalgebruik.
0: Ja.
1: En in het algemeen werkt gewoon echt het beste... de verhalen. Dus meer echt vertellen van wat maken mensen mee in hun dagelijks leven. Hè? Het is een beetje clichématig om daarvoor weer dan iemand als Obama van stal te halen. Maar die deed dat natuurlijk wel heel goed. Het vertellen van verhalen. En ik vind wat dat betreft dat dus die kersttoespraken van de koning. Hij heeft overigens een hele goede speechschrijver. Die heet Jan Snoek. En die kersttoespraken die zijn wel echt heel goed van kwaliteit. En dat heeft vaak daar ook mee te maken. Dat juist een beetje in dat concrete, in die details, in dat echt op menselijke. Ja, daar zit vaak wel de kwaliteit in.
2: En dan moet je het ook nog een beetje leuk kunnen brengen.
1: Ja, dat is, daar gaan we natuurlijk eindeloze experts over horen ook.
0: ik hoor jou geen waardeoordeel geven over de speech delivery van de koning in dit geval.
1: Nou, ik vind dat hij er onwijs op vooruit gegaan is. En nee hoor, ik vind dat hij het echt prima doet. Ik denk dat we mazzel hebben met dit koningshuis. Ja. Nou, ze vervullen echt volgens mij een belangrijke rol. Ze zijn toch een soort bindende factor. En daarom is het natuurlijk toch een heel bijzonder dat hij dat voorlezen doet. Want het is zijn tekst niet. Hè? Hij leest die tekst, maar daardoor krijgt het wel een bepaalde waarde.
0: Nou ja, speech-expert Huip Hudig, dankjewel dat je ons even een inkijkje wilde geven. We gaan toch met andere oren luisteren vanmiddag.
1: Heel goed, dankjewel.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Ego van Chef Special, de ultieme festivalband, als je het mij vraagt. Overal waar zij komen, gaat het dak eraf. En al helemaal als er überhaupt geen dak op zat in the first place. Je luistert naar NPO Radio 2. Het weer voor vandaag, dat begint op veel plaatsen grijs. Maar langzaam laat de zon zich vanuit het zuiden steeds meer zien. Het wordt warm, 25 tot soms zelfs 28 graden in het binnenland. En vanavond gaat het dan wel weer regenen. Maar... En de verkeersinformatie, die krijg je van Mandy van der Plas. Goedemorgen.
1: Hey Daniel, goedemorgen. De eerste files worden gelukkig alweer korter. Het is nog wel erg druk in Noord-Brabant en Gelderland. En ook zijn er wat bijzonderheden die voor oponthoud zorgen. Op de A1 bijvoorbeeld, van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. De weg is inmiddels weer vrij, maar de teller staat hier nog op een uur vertraging. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file bij Geldrop. Door een kapotte vrachtauto is de rechterrijstrook hier dicht en dat veroorzaakt bijna 50 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum, voorbij Oosterhout, 40 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar is de vertraging bij Tilburg Centrum West zo'n 30 minuten.
0: Dankjewel. En dit is het NOS Journaal met Clemens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er is sprake van een flinke storing in het treinverkeer in het hele land. En spoorbeheerder ProRail weet inmiddels hoe die is ontstaan.
3: Wij hebben op meerdere plekken op spoormaterialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
2: Kijken waar er wel een trein rijdt valt ook niet mee, want de reisplanner van NS is overbelast. En NS zet ook geen bussen in, daarvoor is de storing te groot.
0: Ik vind het toch een apart verhaal, want zij zegt dus er zijn spullen neergelegd. Ja. Ik dacht eerst koperdieven of zo, maar...
2: Nee, want als je de spullen neerlegt bijvoorbeeld op het spoor of op de rails, dan krijgt...
0: Verstoor je dat systeem?
2: Dan krijgt de centrale de melding, hé, daar rijdt een trein.
0: Oh ja.
2: Terwijl daar rijdt helemaal geen trein, want die is nog onderweg of die is er helemaal niet.
0: Nou ja.
2: En dan hebben ze dus als gevolg daarvan, vanwege de veiligheid, alles stilgelegd. Totdat ze weten wat heeft die storing op dat traject veroorzaakt.
0: Ik ben heel benieuwd of we nog een motief gaan horen, maar goed.
2: Past wel. Ja. De zaak van vier vermoorde Nederlandse journalisten in El Salvador is na 44 jaar eindelijk afgerond. De vier waren in 1982 in El Salvador om verslag te doen van een burgeroorlog en ze werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. Vorig jaar zijn daar drie militaire kopstukken voor veroordeeld. Die gingen naar de veroordeling in cassatie en dat is verworpen. De advocaat die de nabestaanden bijstaat zegt dat de gevangenisstraffen van 30 jaar daarmee definitief zijn. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor het stemmen per post. Een rechter stak daar eerder al een stokje voor, maar het Amerikaanse gerechtshof laat nu weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen worden relatief vaak gebruikt door democraten. Blauwtoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume was 10 decibel lager dan normaal en daardoor waren oordopjes niet nodig.
4: Ik vind het zelf fijn als ik naar een artiest luister dat ik elk zuchtje, elk kraakje, elke nuance kan horen. Met doppen in hoor je dat helemaal niet.
5: Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
2: Ja, de initiatiefnemers willen dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal.
0: Ja.
2: Ja.
7: Ja. Daniel die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
0: Een hele goede morgen.
6: Een flink stuk omlaag gooien.
2: Ja, de initiatiefnemers willen dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal.
0: Ja.
2: Ja.

0: hoor, met die geluidsnormen. Want uiteindelijk is het zo dat ze zetten het ook vaak hard... omdat het natuurlijk niet overal in de zaal even hard doorkomt. Mm. En mensen moeten achterin moeten natuurlijk ook wat horen. Dus het is ook een beetje een soort balanceeract... om het overal in de zaal een beetje lekker te krijgen.
1: Een puzzel.
0: Ja, en als je het dan vooraan zachter zet... dan kan je achteraan weer niks horen. Dus het blijft
1: achteraan,
0: een beetje...
1: ik weet niet of hoe jullie ervaring is... maar achteraan staan ze gewoon altijd al met elkaar te kletsen. Dan vraag ik me altijd af, waarvoor kom je hier eigenlijk?
0: Ja, bij een concert wel. Maar bij een festival bijvoorbeeld... ja, is het soms ook wel lekker om even gewoon bij te praten... terwijl je lekker een handje in de lucht hebt.
2: Maar goed, een akoestische sessie in de Alfa.
3: Daniel en Roelof.
0: Ja, is dat wat? Gaan we jou volgend jaar met je eigen spoken word optreden op Lowlands proberen
2: te krijgen? Heel graag, heel graag.

0: Human League. Don't you want me? Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Een heel goeie plaat.
2: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, als je een band wil uit Engeland die populair is in Nederland, dan moet je echt niet alleen bij Oasis zijn, maar ook bij deze mannen. 19 september kan je ze in Utrecht vinden. Nothing But Thieves. En ze hebben ook een nieuwe plaat uit. A Different Kind of Happiness.

0: Huis Mafia en Don't You Worry Child.
1: De rondvraag.
2: Kijk even rond, jongens. Heeft er nog iemand iets voor de...
3: Nou, ik wil op zich nog wel even terugkomen op... Het is natuurlijk Prinsjesdag. Ja. Wij hadden vanochtend, echt heel vroeg in de show... misschien heb je dat nog gemist... hadden wij Nico aan de lijn. Mm-hmm. En die zei, ja, ik ben... Nou ja, Nico, jij bent gewoon traditioneel altijd aanwezig, hè?
4: Nou ja, in ieder geval 40 keer, ja. Dus redelijk traditioneel.
3: Ja, en toen dachten wij, nou misschien is het wel leuk om dan in de rondvraag nog even terug te komen. Gewoon, hoe is het nu?
4: Ja, het is in ieder geval weer een stuk drukker geworden. Dat hoor je misschien een klein beetje op de achtergrond. Dus meer rumoer. En er zijn, het is nog niet heel erg druk hoor, maar er zijn toch zo'n 50 Oranje-fans die inmiddels al voor de hekken staan. En die het heel gezellig hebben met elkaar.
3: Want waar sta je dan exact?
4: Ik sta precies voor Paleis Noordeinde, waar de koning ook een anderhalf uur geleden is gearriveerd. Het koninklijk banier, dat wappert al boven Paleis Noordeinde. En het is hier gezellig.
3: Maar jij weet dus dat de koning is gearriveerd, weet je dat alleen maar door die vlag? Of heb je hem ook echt aanzien komen?
4: Hij heeft me geen hand gegeven, nee, want hij komt aan de achterkant van het paleis aan. Dus we weten het alleen door de vlag.
3: Ah, maar dat is, ik wist dat niet eens. Dus zodra die binnen is, moet meteen die vlag worden gehezen.
4: Meteen. Zodra die het één stap in de pand zet, gaat de manier omhoog.
2: Ja, dan kun je altijd zien of hij thuis is ook.
4: Ja, klopt. Ja. Ja, zo werkt dat.
3: Hey, en wat verwacht jij zo meteen als eerste te gaan zien? Want de speech en zo, dat duurt allemaal nog heel lang, toch?
4: Ja, dat duurt. Kijk, om 1 uur gaat hier de koets vertrekken. De koetsen. En ik verwacht vooral veel van de balkons. Nee, dat zal rond een uur of 2 zijn.
3: Ja, nou dan gaan we het meemaken straks. Dankjewel dat je het even voor ons in de gaten wilde houden. En maak er een plezierige Prinsjesdag van.
4: Ga ik zeker doen, dankjewel. Hoi.
3: Onze Nico, onze eigen verslaggever. Doet hij.

0: Ed Sheeran. Zo aan het einde van deze editie van de Ochtendshow, waar we normaal gesproken natuurlijk onze groot vriend aankondigen. En mijn oog is op de gang gericht, maar ik zie nog geen Bart.
1: Oh. Komt hij met het OV?
0: Oh, sorry. Zullen we even proberen te bellen?
1: Ja.
0: Ik ken Bart wel als iemand die...
2: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Oh, is dit het nummer van Bart Arends? Oh. Ja, hij moet hier toch echt ergens in de buurt zijn.
3: Hallo.
0: Dit klinkt als een NPO-lift, of niet?
3: Ja, dat klinkt als een goed afgesloten NPO-lift, inderdaad, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart. Hoe dicht bij de studio ben jij?
3: Een lift verwijderd.
0: Oh, nou, als een echt professioneel discjockey ben je wel echt... gewoon op tijd voor je eigen programma natuurlijk.
3: Ik ga nu langs Radio 1 en dan ga ik langs Radio 5 en ik stijg met de lift.
0: Wacht even, doe even liftmuziekje, hoor.
3: Ja.
0: Een klein beetje liftmuziekje.
3: Kijk. En ik ben inmiddels de lift alweer uit. Ik hem gewoon proberen te halen op de piano?
0: Ja, ja joh. We wachten gewoon even.
3: Ik ben even na te denken welke plaats het ook weer was die ik ging spelen. ik heb hem ook nog niet geoefend natuurlijk. Ik zal eventjes... Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Wil je even spieken
3: Wil je de plaat even spieken? Even kort kijken. Kijk hoor.
4: Je bent er live bij hier op NPO Radio 2.
0: Dat is jouw openingspart. Kijkt alsof hij nog nooit van de plaat gehoord heeft, wat ik grappig vind. Ik heb hem, hoor. Oké,
3: top.
5: Hallo, bij de microfoon ook.
0: Ja, wat goed geregeld. Dan doen we nog even een formele aankondiging. Formele aankondiging. Ja, ladies and gentlemen, mag ik een groot studioapplaus voor...
4: Justin Timberbaugh!
5: En dit is de eerste, hoor.
0: Ja, kom erin.

0: onmiskenbaar.
1: Het is mooi, want dus, het is mij inmiddels opgevallen... Zeg maar, hoe minder oefening Bart heeft, hoe minder noten er ook gebruikt.
2: Ja, ik heb geen akkoordjes.
1: Nee. Weet jij welke plaat het is, dan kun je een audioberichtje voor Bart opnemen. Wie weet, trap je zo meteen de show af. Veel plezier, Bart.
2: Dankjewel.
1: Wij zijn er morgen weer.
3: Later. En ik ben heel blij dat ik wel echt geluisterd heb. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Nu bij Dirk. Lenoir wasverzachter. €2,99. Mooie prijs, toch?
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel... van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar... met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden... Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja. En waarom staat er dan beauty?
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: Iemand heeft de eerste plaats van het radioprogramma herkend als de tune van Pieter Post. Nee, dat is het niet. Het antwoord hoor je zo meteen na het nieuws. Het NOS Journaal van 9 uur. Clemens, goedemorgen.
1: Goedemorgen. ProRail denkt dat de storing die het treinverkeer vanochtend voor een groot deel stillegde het gevolg is van sabotage. Op diverse plaatsen zijn buizen aan het spoor vastgemaakt.
2: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus aantallen noemen zijn we misschien al snel weer, lopen we achter de feiten aan. Maar het is echt al op meerdere plekken aangetroffen.
1: De storing betekent ook pech voor mensen die met de trein naar Den Haag wilden gaan voor Prinsjesdag. En dat hoorde verslaggever Mark Hamer van de Oranje-fans die er al wel zijn.
3: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Die komen uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
4: Een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden, hè? Zo met elkaar een hele oranje familie, dus ja.
5: Wordt het nu wel een feestje?
4: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een klein dompertje, zeg maar. Een
6: kwart randje.
1: De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven, en als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Verpleging, fysiotherapie en revalidatie zitten nu nog vaak op verschillende plekken, maar in Emmeloord hebben ze dat samengebracht. In zorgcentrum Talma Hof zitten bewoners, revalidanten en mensen die voor een behandeling komen al op één plek. En dat maakt het verpleeghuis een stuk levendiger. Maar het gebouw is verouderd en te klein. Over 2 jaar is de nieuwbouw klaar.
7: We gaan nu naar een nieuwe locatie, maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen, maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
1: Voor de permanente bewoners verandert er dan ook iets. Revalidanten sluiten namelijk ook aan bij activiteiten en daar komen bewoners tegen in het gebouw. Het weer in het westen en noorden weinig zon en daar kan wat motregen vallen. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Mandy van der Plas. Goedemorgen.
8: Hi Bart, goedemorgen. De eerste dagelijkse files worden inmiddels weer korter. Wel staan er nog lange dagelijkse files in Gelderland en in Brabant. En vooral bijzonderheden veroorzaken nu nog oponthoud. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Door bergingswerkzaamheden bij Amersfoort Noord is de rechte rijstrook daar dicht. Dat kost je onderweg 50 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij de Van Brienen Noordbrug een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daarom dicht en hier is de vertraging ruim 50 minuten. De A67 Venlo-Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtauto bij Geldrop. Hier is de vertraging ruim een uur. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda ging het mis bij knooppunt Vlaardingen. Door een ongeluk is de rechterrijstrook hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
0: Dankjewel.

0: plaat die ik zometeen ga draaien. Net speelde op de piano Meredith Brooks en Bitch.
1: It's Britney, bitch.
0: Nee, andere bitch.
2: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Dames en heren, de daluren beginnen.
0: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

alle grote muziekacts die we draaien op NPO Radio 2 zijn ooit hun massieve muziekcarrière begonnen. En dat betekent over het algemeen heel veel hard werken, heel veel proberen, veel teleurstelling. Maar als je dan op een bepaald moment ineens doorbreekt, is dat natuurlijk een fantastisch moment. En zo'n moment maakte ook Outkast mee, die je net hoorde met Miss Jackson. Ze werden gevraagd voor een groot en superbelangrijk optreden. En Andre, een van de twee gasten uit de act Outkast, had geen twijfel. Die liet onmiddellijk alles uit zijn handen vallen om daar te kunnen optreden. Maar die andere helft, Big Boy, die zei: ja, maar ik moet vanavond wel werken bij de Footlocker. En

Martin Garrix en U2 en Fireflies. Nou, je hebt in een platenkast natuurlijk altijd planken op ooghoogte. Weet je, als je daar door je cd's of vinyl heen zoekt, dan zoek je daar natuurlijk het eerst lekker makkelijk. De plank eronder, daar kom je al minder. En de onderste plank, daar moet je wel echt even letterlijk en figuurlijk voor gaan zitten. En als je dan een beetje goed naar beneden kruipt, dan ontdek je soms ook nog dat achter die onderste plank nog een singeltje ligt. Die erachter gevallen is een keertje, weet je wel. En dat is vaak een singeltje dat je denkt, wow, die heb ik lang niet meer gehoord.

0: Ze waren nog jong, carrière is net begonnen. Anouk en Dinant Woesthof samen. My best wasn't good enough op NPO Radio 2. Ja, zij waren influencers avant la lettre. Zij hadden het al over... voordat het überhaupt was uitgevonden. Ja, het is 9:30. Clemens Peters, wat zit er in de headlines?
1: De grote treinstoring in het midden en noorden van het land is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. En medewerkers zijn die nu aan het opruimen. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Het vertrouwen in dit kabinet is hoger dan in het vorige. Volgens een onderzoek van Ipsos INO vindt 36% dat het kabinet goed bezig is. Een jaar geleden was dat 29%. Een helikopter van de Deense luchtmacht is gisteren met lichtkogels beschoten door een Russisch oorlogsschip. Niemand raakte gewond en de helikopter raakte ook niet beschadigd. Het weer in het westen en noorden weinig zon en daar kan wat motregen vallen. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. Vanavond overal bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs met onweer.
0: Dankjewel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

Thames DC, het is de topsong en niet voor niks. Wat een fantastische plaat, Marianne. En Michael Jackson ervoor en Rock With You. Dan nu de dame die... ik denk dat je gewoon elke keer als je er draait... kan je er wel een verhaal over vertellen. Ze heeft gewoon zo'n bijzonder leven. Al is het alleen maar door de man waar ze samen mee is, Carrie Hart. Dat is een professioneel motocrosser. En zij heeft hem ten huwelijk gevraagd... terwijl hij bezig was met een race. Dus dan kom je voorbij racen op je motocrossboot. Dan staat er ineens... stond mijn vrouw daar nou met een kartonnen bord... Will you marry me? Nou, nog even een rondje wachten. Dus hij maakt weer een rondje, komt weer een voorbij. Ja, verrek. Dus inderdaad mijn vrouw die mij ten huwelijk wil vragen. En bij het derde rondje is hij gestopt. En heeft hij uiteindelijk de plechtigheid. Wat doe je dan? Ja, ja zeggen, toch? En toen waren ze getrouwd. Het gaat om deze dame die veel hits heeft gescoord. En dit is er eentje van. Raise Your Glass op NPO Radio 2.

ontbijt achter je kiezen hebt, dan luister je naar NPO Radio 2. Aan de slag begint dan net. En als je weer trek krijgt om iets achter je kiezen te stoppen, richting lunch, dan is het programma weer afgelopen. En precies daartussenin draaien we de lekkerste muziek die we kunnen vinden in het pand van NPO Radio 2. En zometeen Stella Lefty in Boston. Die hit van dit moment die iedereen de hele tijd meezingt waar je ook bent. Maar eerst Digidex. Dit is La Vie est Belle.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
8: leden van de Staten-Generaal,
7: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
8: Biedt u hierbij de miljoenennota aan.
7: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
7: Wie luistert, weet meer.

0: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
1: Leve de koning!
0: Wie luistert, weet meer.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Ik ga nog even niet zeggen wat ik zometeen ga draaien, want de selectievraag voor het 60 seconden spel heeft daarmee te maken. Die hoor je na het nieuws van 10 uur, gelezen door Clemens Peters.
13: De gevolgen van de grote treinstoring zijn nog een groot deel van de dag te merken. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor.
14: Je schrikt zeker op het moment dat er zoiets gebeurt. Dat je 's ochtends wordt wakker gebeld, dat er veel verstoringen zijn. Dat is wel even zorgelijk, maar op het moment dat je dus merkt dat het sabotage is, ja, dat baart zeker zorgen en daar schrik je ook van.
13: Bij Steenwijk is een trein ook tegen materiaal aangereden. Medewerkers proberen het spoor weer vrij te maken. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. Al rond 5:30 vanochtend waren de eerste Oranje-fans bij Paleis Noordeinde. Inmiddels is het er druk en dat betekent soms ook dat mensen op de verkeerde plek staan.
15: De hekken stonden niet goed, hè? Het stond verkeerd.
16: Ja,
15: het
16: stond verkeerd.
15: Ja, moest u opstaan vanaf van uw krukje?
16: Ja!
15: Dat ging niet zo makkelijk. Nee, dat zagen we ook allemaal. Maar nu is het, oké, want het moest twee keer.
17: Lopen van wel.
15: Ja, het is zelfs twee keer. Ja,
17: nee, maar goed, meestal komt die meneer van de stallen, dit hoofd van de stallen, ook nog even controleren.
18: Ja,
17: die
18: komt waarschijnlijk ook nog.
17: Ja, en die zegt ook ieder jaar dat we weer naar verder naar achteren moeten.
13: Om 1:00 begint de rijtour van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En daar leest koning Willem-Alexander dit jaar de troonrede voor. De familie van de 51-jarige Rotterdammer die zaterdag omkwam nadat hij was aangehouden door de politie gaat aangifte doen, zegt advocaat Roethoff. Hij vindt dat de politie zich moet verantwoorden voor de manier waarop ze hebben gehandeld.
19: Wat de familie zegt is, de politie is verantwoordelijk voor de dood van meneer Goelen. Dat is één. En er moet gekeken worden op welke manier er gehandeld is. En als iemand zegt, help, ik bedoel, de politie is ook het beste helpen. Als iemand op hulp roept, zegt dat hij een medische probleem heeft en daar geen rekening mee gehouden wordt, dan moet op een gegeven moment daar iemand voor verantwoordelijk gesteld worden.
13: En gisteren was er een stille tocht voor de omgekomen man. Sportkoepel NOC-NSF roept de regering op om te blijven investeren in sport. De organisatie vindt dat sport voor iedereen in Nederland toegankelijk moet blijven. NOC-NSF maakt zich zorgen omdat de subsidies voor sportverenigingen worden teruggeschroefd. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk met onweer.
12: Moeten we nou eens weer gaan smeren? Wat is dit, jongen?
13: Ja, gek, hè?
12: Dankjewel. Verkeersinformatie, Mandy van der Plas, goedemorgen.
20: Hi Bart, goedemorgen. De files worden nu snel korter gelukkig. Een paar files vallen nog op, zoals de A67 van Eindhoven naar Venlo. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De rechterrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Leenderheide kost dit je 10 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die A67. Richting Eindhoven bij knooppunt Leenderheide 20 minuten extra reistijd. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij knooppunt Hoevelaken. Hier is de vertraging bijna 40 minuten. En dan ook nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht is het oponthoud zo'n 20 minuten.
12: Dankjewel. Ger speelde gisteren het 60-secondenspel. Die had 15 vragen goed. En als je mee wilt spelen vandaag, dan moet je de selectievragen even goed beantwoorden. Ik ga een nummer draaien zometeen waarvan ik zeker weet dat je de drumbreak hebt. Ik ga niet eens verder dan dit laten horen. Zo herkenbaar is het al. Welke plaat is dit? App het via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
1: Ster.
16: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
21: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
18: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
21: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
22: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
24: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
25: De vriendelijke specialist DA.
26: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
31: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
32: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
33: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
34: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
33: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
34: De olifanten van Botswana, NRV.
33: Of luipaarden in Sri Lanka.
34: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
35: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
36: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
35: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

In the Air Tonight. De lekkere lange albumversie. Phil Collins op de radio. En mijn jongste zoontje die speelt dit nu. Die wilde graag op drumles. Dus ze zit daar nu kwart jaar op ongeveer, denk ik. En ja, dan begin je natuurlijk met Phil Collins in the Air Tonight. Weet je, dat is een iconische drumfil. En die lijkt redelijk makkelijk. Maar als je dan 10 weken na het ontwikkelen van die solo luistert, terwijl die boven op zolder daarmee bezig is, kom je erachter dat het eigenlijk niet zo heel makkelijk is. In het begin klinkt het als een pannenset die uit het kastje komt donderen.

0: kan nog hoger, hoor. Nog iets hoger, toch?
1: Ja, precies. Alanis Morissette. En you learn.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60-secondenspel.
1: Hey Menno, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Je hebt zin in het 60-secondenspel?
3: Zeker.
1: Ja. En de meeste mensen, als ze horen dat de highscore 15 goed beantwoorde vragen is, dan schrikken ze daar een beetje van. Maar jij hebt daar niet zoveel last van. Jij laat je niet leiden.
3: Nee, ja. Precies. Ik ga mijn best doen en dat is het beste wat ik kan doen, toch?
1: Ja, zo is het ook natuurlijk. Je bent aan het klussen.
3: Ja, een nieuw kleurtje op de muur, een nieuw vloertje erin. Dus ik heb even rust nu. Dus dank voor deze onderbreking.
1: Nou, fijn dat jij het eventjes op je wil nemen, dit 60-seconden spel. Heb jij de telefoon in je oor? Gewoon even dubbelchecken. Je klinkt een beetje verder weg dan normaal.
3: Okay. Nee, heb ik.
1: Nou, dan gaan we zo spelen. Dan hoop ik dat je me goed hoort. Vraag nummer 1. Van wie was die drumbreak die ik net liet horen?
3: Ja, Phil Collins,
1: ja,
3: natuurlijk.
1: Dat was een hele makkelijke vraag, maar je wist hem inderdaad. Klaar voor de rest van de vragen?
3: Zeker weten.
1: Heel goed, ga ik de tijd starten. Vraag nummer 2. Welk seizoen komt na de herfst en voor de lente?
3: Winter.
1: Wat is het werkwoord in de zin Annemieke bakt een taart?
3: Bakt.
1: Van welke koninklijke band is Roger Taylor de drummer?
3: Queen.
1: Hoe noem je een uitzonderlijk jaar met 366 dagen?
3: Prikkeljaar.
1: Wat is 17 plus 5?
3: 23.
1: Welke volkszanger staat in de top 2000 met Terug in de Tijd?
3: Pas.
1: Maak het volgende spreekwoord af. Wie het laatst lacht?
3: Lacht het best.
1: In welke provincie liggen Renesse, Goes en Vlissingen?
3: Zeeland.
1: Wat zit er om het gehakt van een slavink heen gerold?
3: Spek.
1: En maak deze titel van de Beatles af. With a little help from...
3: My friends.
1: Magere Hein met zijn zeis wordt gezien als symbool van de...
3: Dood.
1: En dingen die makkelijk bereikt zijn noem je ook wel laaghangend?
3: Fruit.
1: Welk fruit wordt ook wel zomerkoninkje genoemd?
3: Kiwi.
1: Wat kun je volgens het spreekwoord bij de vis doen?
3: Pas.
1: En noem een act die naast Queen ooit op nummer 1 stond in de top 2000? Ja, de tijd is voorbij.
3: Ik hoor het niet.
1: Nee, nou, maar dat zei ik inderdaad al. De verbinding was op een of andere manier een beetje raar. Misschien heeft het te maken met de muren waar je tussen staat of zo.
3: Ja.
1: Maar daarom maakte ik wel een beetje zorgen om. Je klonk net toen je aan het voorbellen waren fantastisch. Dus daar lag het niet aan. Ineens wordt het minder. Je hebt vraag 1 tot en met 6 foutloos beantwoord. 7 heb je gepast. Terug in de tijd is van Yves Berendsen. Ja. En 8 tot en met 13 had je volgens mij helemaal goed. Het fruit dat ook wel zomerkoninkje wordt genoemd is de aardbei.
3: Eens.
1: En boter bij de vis doen is het spreekwoord wat vraag 15 vormde. En daarmee kom je op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen.
3: Oeh.
1: Ja, dat is wat te weinig voor een taartje. Maar op zich een prima score, hoor.
3: Helaas, dankjewel. Ja, het is wat het is. Je hebt het best gedaan.
1: Ik wens je een hele fijne dag, Menno.
3: Jij ook.

0: Joe Meijer. In aanslag voor Avrotros op NPO Radio 2. Het is 1 over half 11. Snel maar. De hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters.
1: De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Een helikopter van de Deense luchtmacht is gisteren met lichtkogels beschoten. Het toestel maakte foto's van een Russisch oorlogsschip dat niet zo ver van de Deense kust in internationale wateren ligt. Den Haag stroomt vol met oranje fans die straks een glimp van de koning en zijn gevolg hopen op te vangen tijdens de rijtour naar de Koninklijke Schouwburg. Daar spreekt Willem-Alexander de troonrede uit met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. De zaak van 4 vermoorde Nederlandse journalisten in El Salvador is na 44 jaar afgerond. Vorig jaar werden 3 hoge ex-militairen in El Salvador veroordeeld en hun straf van 30 jaar is nu bevestigd door de hoogste rechter. Het weer in het westen en noorden bewolkt met hier en daar een bui. In het binnenland zonnig en zomers met lokaal in Limburg 29 graden. Morgen trekken er weer veel meer buien over het land en dan ligt de temperatuur niet hoger dan 18 graden.
0: Dankjewel Clemens. Verkeersinformatie, Mandy van der Plas, goedemorgen.
2: Hi Bart, goedemorgen. Er staat file op de A16 Breda richting Rotterdam. En dat komt door een kapotte auto bij afrit Dordrecht Centrum. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden en dit kost je nu een kleine 10 minuten. Ook staat er file op de A16 van Rotterdam naar Breda, de andere kant op. Dat komt door een kapotte vrachtauto bij Zwijndrecht. Hier zijn 3 rijstroken dicht en dit kost je een kwartier.
0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, Dua Lipa, Training Season. Zomaar wat platen in het rijtje lekkere hits in dit programma. En Foreigner zit daarvoor nog, That Was Yesterday.

0: Terug naar 1969. Creedence Clearwater Revival. Ik mag CCR zeggen. Bad Moon Rising was dat.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

Lina en Melle en Remember Us, ex-topsong op NPO Radio 2. Ik ga nu iets kort draaien, wat je eigenlijk nog nooit op Radio 2 hebt gehoord. Het is geen single die we actief draaien. Het is Ernest Gold met Fight for Survival. En terwijl ik dit draai, denk ik ook, ja nee, dat snap ik wel dat je dat niet draait op de radio. Maar dit stond een keertje op bij Moby thuis. Die dansartiest uit New York, die dacht, weet je wat, ik kan hier misschien wel wat uit samplen. En luister even goed, want het stukje wat hij samplede, dat zit, om precies te zijn, hier. Luister. 4 akkoorden waarvan hij dacht, als ik die achterstevoren zet, dan krijg ik heel wat anders. Een hele mooie sfeer. Je hoort het kraken van de oorspronkelijke plaat ook nog. Hij voegde een beat toe. En dan maakte iets iconisch. Dit geluid was in de dance nog niet echt gemaakt. Totdat Moby het deed. Porcelain. Een lekkere lange albumversie. Op Radio 2.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NAV.
6: En waarom NAV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Oké, vingers. Wie speelt mee met de Top 2000 Shuffle? Wil je meespelen? Steek je vinger op. Maak een foto van die vinger en stuur hem via de NPO Luisterapp. Dan weten we dat je mee wil spelen. Het is 11 uur, tijd voor het nieuws. Clemens, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een helikopter van de Deense luchtmacht is gisteren met lichtkogels beschoten. 1 kogel vloog dicht langs de helikopter. Niemand raakte gewond en de helikopter raakte ook niet beschadigd. Het toestel maakt foto's van een Russisch fregat dat niet ver van de Deense kust in internationale wateren ligt. De Russische ambassadeur in Denemarken is inmiddels op het ruim geroepen. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. Onder meer in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op beelden is te zien hoe in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. Reizigers zullen nog een groot deel van de dag last hebben van uitgevallen treinen.
0: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. We willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nee, dat zit er voorlopig niet in.
1: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
18: Ja, maar gaat u dat nog halen?
1: Ja, dat is de vraag.
4: Waarschijnlijk niet. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Letschert, staatssecretaris Thiele en CDA-Kamerlid Jantine Zwinkels worden gestyled door de studenten. En je ziet ze steeds minder in het straatbeeld, de geldautomaat. 50 jaar geleden werd de eerste geplaatst. En dat was er eentje van de gemeente Giro Amsterdam. Veel van wat we nu normaal vinden komt toen nog niet bij de meeste banken, maar bij de gemeente Giro soms al wel, zegt de Stichting Financieel Erfgoed.
20: De Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was, het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven. Dus het was echt een mooi ding.
4: Maar een paar jaar na de invoering van de betaalautomaat werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT.
19: PTT, ja.
4: Ja, want je had natuurlijk de landelijke Giro. Ja. Iedereen had een Giro-rekening. Ja. Giro blauw, ja. Past bij jou en ja. Zo. En dat was natuurlijk officieel van de PTT, want dat was toen nog een ongedeeld staatsbedrijf. Dus
19: dat woord heb ik echt al heel lang niet meer gehoord.
4: Nee.
19: Wat fijn dat je er even...
4: Weet je nog waar het voor stond?
19: PTT, de post...
4: Posterijen...
19: Teletext. Geen idee.
4: Posterijen, telegrafie en telefonie.
19: Wauw, jij weet dat ook gewoon. Weet jij waar de HEMA voor staat?
4: Ja, ben je de officiële of de andere?
19: Ja,
4: ja, dan is het de Hollandse Eenheidsprijsmaatschappij Amsterdam. Ja,
19: dat ook zo'n dingen. Dat je denkt, hè?
4: Maar okay. In de volksmond was het, hier eet men afval.
19: Oh, goed. Het weer nog.
4: In het westen en noorden bewolkt met hier en daar een bui. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 29 graden. Morgen trekken er weer veel meer buien over het land. En dan wordt het niet warmer dan 18 graden.
19: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
21: Hi Bart, goedemorgen. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte vrachtauto bij Zwijndrecht. 3 rijstroken zijn hier dicht. Dat kost je onderweg ruim een kwartier. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. En hier is de vertraging ruim 20 minuten.
19: Dankjewel.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
24: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
13: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

California Girls. En die Katie heeft ooit de ruzie gehad met de Australische overheid. Dat had te maken met iets waar ze niet heel erg over na had gedacht. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er ook niet zo gedacht dat het zo zou mislopen. Maar zij had haar album Prism uitgebracht en bedacht, wat is het leuk als ik een soort papier in doe waar zaadjes in zitten. Hele kleine zaadjes. En dat dan fans dat papiertjes kunnen planten. En dan komen er allemaal bloemetjes uit en plantjes. En dat is op zich best wel een leuk idee. En dat was niet heel zwaar en dat kon gewoon in het hoesje. Alleen de Australische overheid is zo ongelooflijk secuur op wat er allemaal in het land binnenkomt aan biologische dingen en zo, om ziektes te voorkomen die op dat eiland standaard helemaal niet voorkomen, en planten die normaal gesproken er helemaal niet groeien. Dus de overheid zei echt, ja, dat sorry, maar jouw album komt dit land niet in, want dat is gewoon een biologisch...

0: Alex Warren en Passenger naar Pilgrims en White Man. Milou, goedemorgen.
1: Oh.
0: Hallo. Hallo.
1: Hoi.
0: Hoi. Je klinkt een beetje ver weg. Ja, nu hoor ik je wat beter.
1: Oh.
0: Ik heb hier te maken met Milou, 21 jaar, uit Castricum. En jij hebt een foto gestuurd. Dat zei ik net, hè. Als je mee wil spelen met de Top 2000 Shuffle, maak even een foto van je vinger die je opsteekt, waarmee je aangeeft dat je mee wil spelen. Maar toen heb jij een foto gestuurd. Het is niet je eigen vinger.
1: Nee. Toen je dat zei, toen sneed mijn broertje met het mesje voor zijn brood in zijn vinger. Dus toen dacht ik, ja, als ik nu niet word gebeld met deze foto, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ah, je hebt wel gelijk, ja. Viel wel op. Helemaal vol met pleisters. En hij had sowieso een rot dag, want hij had ook nog eens zijn theorie-examen niet gehaald.
1: Ja, klopt. Hij was net 5 minuten terug.
0: Jongen. Wat hoop je uit de shuffle te halen, Milou?
1: Een leuk liedje.
0: Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt.
1: Nee,
0: maar welke stijlmuziek vind je leuk? Wat hoop je eruit te trekken?
1: Nou, ik hoop eigenlijk stiekem heel erg dat er One Direction uitkomt.
0: Ja?
1: Dat zou ik heel leuk vinden. En verder iets leuks waar ik een beetje op mee kan zingen.
0: Oké, en hoe zit het met muziek voor 2023?
1: Ja, dat is ook goed. One Direction is ook voor 2023.
0: Oh, dat is waar, ja. Ja, sorry, ik leg die grens hier even niet goed. Oké, ik ga op een knop drukken. Zeg jij aan of uit?
1: Ja.
0: Oké, heel goed.
2: 1816.
0: Mika, Grace Kelly vind je net niet leuk genoeg. Helemaal prima, nee. Dan gaan we die uitzetten.
2: 965.
0: Hearts met Barracuda. Dit heb je denk ik nog nooit gehoord, of wel?
1: Jawel, ik ken het wel, maar ik vind het geen leuk liedje.
0: Oké, nou, dat is een hele goede reden. Dan gaan we die uitzetten.
2: 272.
1: Nee, ook uit. Dit vind ik niks.
0: Dit vind je niks? Waarom niet?
1: Nee, ja, weet ik niet. Toch te ver voor mijn tijd.
0: Ja, Rob de Nijs en Bange Hart uit 1996. Gaan we ook uitzetten.
2: 1351. It's so good to be my
0: magnificent. Elbow, magnificent, she says.
1: Dit ken ik niet, dus nee. Het wordt toch de laatste.
0: Ja, en dan hoop ik dat dat raak is. Weet je uit je hoofd hoe vaak One Direction in de Top 2000 staat?
1: Volgens mij 2 keer.
0: Kans is niet heel groot dan, hè?
1: Maar het kan altijd.
0: Je weet het nooit zeker.
2: 833.
0: Nou, lijkt erop.
1: Nee,
0: nou,
1: ja,
0: geef het eens een cijfer, Milou. Wat vind je van dit nummer van UB40, Red Red Wine?
1: Nou, een 5 of zo.
0: 5, ja. Oké, nou, daar kan je soms op school heel blij mee zijn, toch? 5,5.
1: Ja, dat is waar.
0: Nee, het is net niet, en dat is jammer. Maar het was niet anders in de shuffle. Welke had je misschien met terugwerkende krachten het liefst gekozen?
1: Ja, toch die eerste dan.
0: Die Mika Grace Kelly.
1: Ja.

0: Dit is eigenlijk wel de ultieme plaat voor het weerbeeld buiten, Clemens.
1: Oh, vertel.
0: Want Red Red Wine doet mij heel erg denken aan de herfst, toch?
1: Ja.
0: Echt een herfstwijn, vind ik dat.
1: Ja, een stukje wild erbij.
0: Ja, precies. En UB40, dat vind ik echt met die reggae die ze maken, weer een hartstikke zomerse band.
1: Dus ja.
0: Eigenlijk is dit precies ook wat vandaag in het weer plaatsvindt. Het weerbericht hoor je zometeen. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters.
2: Minister Heijnen van Financiën heeft de miljoenennota en het belastingplan ondertekend. Hij poseerde voor een foto met het welbekende koffertje op het ministerie. Straks om 1 uur is de koninklijke rijtour en daarna de troonrede. Op de route staan al veel mensen te wachten. Activisten hebben een laan op de route beklad met rode verf. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie in Den Haag heeft de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag vannacht eerder laten ingaan. En de reden was dat er signalen waren dat boeren met trekkers naar het centrum wilden komen. Ja, nu dat beroemde weer van jou in het westen en noorden bewolkt met hier en daar een bui.
0: Ja, herfst, ja.
2: In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 29 graden.
0: Hoogzomer?
2: Ja. Nou, UB40 zeg ik.
0: Manny van der Plas bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Hi Bart, best goed. Op de meeste wegen rijdt het goed door. Er staat wel een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam, want daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Klaverpolder. Twee rijstroken zijn hier dicht en dat zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, de andere kant op, rijdt het langzaam bij Zwijndrecht. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook daar dicht. Dit kost je onderweg een kwartier. En ook staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Hier is de vertraging tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken ongeveer 10 minuten.
0: Sterk tussen je erin staat. Terug naar de file van dit met Roxette zometeen. It must have been love. Armin van Buren ga ik ook draaien samen met Kensington Heading Up High. Maar eerst

aan het werk bent op deze dinsdagochtend. Ah, je hebt wel een schouderklopje in vloeibare vorm verdiend, vind ik. Ja, even een kopje koffie halen, de laatste voor de lunch.

0: Zometeen maar eerst Lenny Monsoon.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Lenny Monsoon met Wrecking Ball.

Even kijken hoor, twee violen. Ik zie hier een trommel. En ik zie hier een fluit. Oh, wacht. Ja, ik snap hem. Joris Dubinitsky is jarig van het nieuws. Gefeliciteer hem even in de app. Dat leest hij allemaal mee. Zometeen hoor je hem na 12 uur in de lunchshow op NPO.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Dirk, honigsoep. 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
5: Nu, 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Zometeen alle ballen op de klok. Zometeen weer wat wijzers namelijk. Maar ook Bente aan touwtjes en Stevie Wonder vertrouwt het niet. Eerst het nieuws van 12 uur. Ja, Joris Stubenitski die dus jarig is. Gefeliciteerd. Mm-hmm.
6: Dankjewel, Annemieke.
5: Ja, leuk dat je jarig bent. Ja. Wij vinden het erg jammer dat we het niet van tevoren wisten.
6: En toch hebben jullie er zoveel aan gedaan. Want ik word hier omringd door slingers en bloemetjes en hoedje. Een foto van mezelf met een slinger.
5: Ja, moet je nagaan wat wij allemaal kunnen organiseren.
6: Echt jarig.
5: Als ze het niet weten, ja. Hè, Nathan?
7: Dit was in 5 minuutjes, maar als het hadden geweten...
8: Ik heb wel iets trouwens.
7: Oh ja?
8: Ja.
7: Wat gaat ze nou doen?
6: Ik heb het wel goed stil weten te houden.
7: Annemieke loopt nu de studio uit.
6: Ja, ze rent naar buiten.
7: En ze komt weer terug met...
6: Ach, wat leuk.
7: Een
6: dankjewel.
7: Hele grote plant.
6: Nou, zet hier maar naast me neer.
7: Ja. Oké, okay, kijk eens, keurig.
6: Hopsakee.
7: Is dit de plant waarin jij ooit een keer de haas hebt gevonden?
6: Ja, volgens mij wel.
7: Tijdens Pasen?
6: Ja.
7: Nou, dan is dat, komt dat hier toe?
6: Ik begin aan het nieuws. Goedemiddag. De dienstregeling van de NS wordt beetje bij beetje weer opgestart... na de sabotage van vanochtend. Op meerdere plekken in het oosten en noorden van Nederland... werden op het spoor buizen en ander materiaal gevonden. De spullen zijn inmiddels op 8 locaties weggehaald. Op een aantal drukke trajecten hebben reizigers er geen last van... ziet verslaggever Lidwin Gevers.
9: Naar Amsterdam rijdt alles en voor zover ik kan zien ook gewoon volgens schema. En dat geldt ook voor Den Haag, Rotterdam en ook het zuiden. Den Bosch, Heerlen, Maastricht, daar kun je allemaal gewoon naartoe.
6: Op de trajecten tussen Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. De politie heeft de afgelopen tijd 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen... bij acties in Arnhem, Schaik, Heijen en Ulft. 7 mannen zijn opgepakt... Ze horen volgens de politie bij een groep die vuurwerk vanuit Duitsland naar Nederland haalde. Politici in Den Haag zijn druk bezig met hun outfit, kapsel en make-up vanwege Prinsjesdag. Zo was het vanochtend druk in een kapsalon aan de Dennenweg in Den Haag. Politici werden daar gestyled door kappers in opleiding. Kamerlid Jantine Swinkels van D66 zat ook in de stoel en was toch wel een beetje gespannen.
10: Nou ja, met gezonde zenuwen. Leuke dag voor de boeg. En heel bijzonder dat ik zo word opgemaakt op dit moment.
11: Zenuwen? Hoezo zenuwen?
10: Nou, het is voor mij de eerste keer Prinsjesdag. Maar voor ons komen de echte spannende dingen komen natuurlijk na vandaag. Als we het ook met elkaar over de inhoud gaan hebben.
11: Ja, met het minderheidskabinet.
10: Precies, ja. Dus dat kijk ook wel naar uit naar alle debatten.
6: Over een uurtje begint de koninklijke rijtour. Activisten hebben op een deel van de route van de Tour verf gegooid... vertelt verslaggever Vincent van Rijn.
12: Op de route ligt behoorlijk wat rode verf. Misschien wordt dat nog schoongemaakt. Nu op dit moment nog niet in ieder geval. Maar de mensen die daar met die actie te maken hadden... die zijn op dit moment in ieder geval opgepakt... in een busje gestopt door de politie en meegenomen. En de route is nu in principe weer vrij. Dus er wordt nu weer druk geoefend hier.
6: En om 1:15 houdt koning Willem-Alexander de troonrede. En de wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar augustus in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het is voor het eerst dat die wedstrijd in Nederland wordt gespeeld. Het weer, grote verschillen. In het westen wolken, misschien een buitje bij 22 graden. In Limburg zomers warm, zonnig, mogelijk 28 graden. En morgen weer buien met soms veel wind en maximaal 18 graden.
13: En dankjewel, Jori. Nogmaals gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
13: Ja. Hij heeft nu ook een hoedje opgezet. Dat is wel zo gezellig. Mandy, even voor alle duidelijkheid, wanneer ben jij jarig? Want Nathan is inmiddels zijn wc-kalender aan het maken.
14: Hé, hey Annemieke. Nou, pas in augustus. Dus okay. Dat duurt nog even.
13: Oh, die hebben we ook gemist. Nou, lekker dan.
14: Potverdorie. Lekker dan.
13: Files.
14: Gefeliciteerd, Jori.
6: Ja, dankjewel.
14: Nou, verder heb ik wat betreft de files gelukkig weinig te melden. Het rijdt goed door onderweg. Wel staat er file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Daar is de vertraging bij Helmond Noord 30 minuten. En ook staat er een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles daar. Hier is de vertraging een klein kwartier.
13: En dankjewel, Mandy. Er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Lenny K. en Vance Joy. Maar die derde...
4: 3 is voor jou.
13: Die is voor jou, want even terug naar 1976, 15 september. Toen kwam er bij de gemeente Giro Amsterdam... bij kantoor aan de Van Zwinnenstraat in Amsterdam-Oost... de eerste geldautomaten. Dat was wat, geld uit de muur. Een nummer over geld, dat moet te doen zijn toch... op deze derde dinsdag van september. En ja, dan ligt Pink Floyd voor de hand. Maar die is net al gekaapt door een collega, dus die komt dus al langs.
7: Jammer.
13: Ja, maar net als jouw idee voor je hoedje... iemand anders zijn hoofd ziet langslopen.
7: Ja, ja.
13: Prinsjesdag. Maar goed, een nummer over geld. Kom maar door.
15: Ster. Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio-romige kwark, 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
28: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Hey Francis, ben je er klaar voor?
30: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
29: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
30: Ja, magisch.
31: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
32: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
33: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Annemiekes Alens.
5: Apro-tros.
6: Er is maar één.
8: Hey, eindelijk begint het.

0: Vance Joy Riptide. Zou hij het succes van dit nummer ooit nog voorbij gaan? Nou, in thuisland Australië zeker. Daar staat hij met nieuwe dingen ook gewoon standaard in de lijstjes. Welkom in de A-lunch op 15 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 15 september 2026...
1: is
0: heden Prinsjesdag. Ja, derde dinsdag van september. Koning Willem-Alexander geeft, let op Nathan, een troonrede in gezamenlijke zitting van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over het regeringsbeleid voor het volgende jaar, en de rijksbegroting wordt ingediend. Dat. En dan hopelijk dat koning Wim Lex dat niet te vaak heeft.
1: Je komt beter uit je woorden dan de beste man zelf.
0: Nou ja, het is oplezen, kom op. En dan zeker als iedereen dat zegt, dan wordt het alleen maar lastiger. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Nou ja, zet hem op. Het is ook internationale stippendag, International Dot Day. Gebaseerd op het beroemde kinderboek De Stip, de Dot, van Peter H. Reynolds. Het gaat over een meisje dat denkt dat ze niet kan tekenen. En haar leraar zegt dan, ja, zet gewoon een stip en zet je naam eronder. En wat er dan gebeurt? Dat is heel leuk trouwens. Creativiteit begint klein, dat is een beetje de boodschap. En de A-lunch wandklok gaat er hoe dan ook uit in weer wat wijzers. En ik had nog een plaat.
1: 3 is voor jou.
0: Want, ja, ook een beetje in het kader van de 3 september... een plaat met geld, maar ook vanwege die allereerste geldautomaat uit 76. Natuurlijk wordt er omgedacht, doe als Menno. Voor een prikkie een sneeuwwitte bruidsjurk. Ja, dat is een triest verhaal. Henk Wijngaard, dank u wel. Ruud, alles van Johnny Cash zag ik ook binnenkomen. Hij zegt, I walk the line. Agnes, Why Tell Me Why van Anita Meijer. Meijer,
1: ja,
0: 100
1: it.
0: Gulden. De Meijer. En dan hebben we ook nog Wout, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Welke plaat om of met geld, waar kwam jij mee?
2: Ik had de Wall Street Shuffle van Tennessee.
0: Ja. Ja, Wall Street, we weten het allemaal. De beurs, ik vind hem goed gevonden.
2: Precies.
0: Nou, dan ga ik hem draaien.

Het WK is al klaar, maar deze hebben we nog wel even. Shakira en Burna Boy. Die Die. En daarvoor nog Wall Street Shuffle, Tennessee C. In plaats over geld. Die sluiten we nu ook weer af dan. Ja, ik zat gisteren te kijken naar Reacher. Gebaseerd op boeken van Lee Child. Een groots op serie gezet door Amazon Prime. Toen hoorden we deze langskomen. Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul. Ze hebben daar sowieso een goede op de muziek zitten hoor. Mel.

0: Dennis Mooi.
1: Ja.
0: Files.
1: Zeker. Op de A12 weer richting Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Amersfoort-Vathorst en Strand Nulde 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Boeren hebben wat in brand gezet naast de weg in het weiland. Op diezelfde A28 richting Utrecht heb je voor het knooppunt Hoevelaken ook 5 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Os doe jij tussen Kruisstraat en Os 10 minuten langer over.
0: Dankjewel, Dennis. Over naar Jury dan voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Op zeker 10 plekken zijn spullen op het spoor gevonden, waardoor het treinverkeer vanochtend lange tijd niet kon rijden. Voor zover bekend reed alleen bij Steenwijk een trein in op een spoorblokkade. Niemand raakte gewond. De NS start de dienstregeling geleidelijk weer op. Langs meerdere snelwegen woedt brand, onder meer langs de A2 bij Breukelen, zegt Rijkswaterstaat. Eerder dreigden boerenbetogers al met het aansteken van hooibalen. Dennis vertelde zojuist ook al dat er in een weiland brand woedt. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de gevangenis in. De 4 deden voor de Icon in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. En in Helmond is vanochtend een panzerwagen van Defensie gebotst met 2 personenauto's. Een oudere vrouw is in een ambulance nagekeken. De auto's hebben schade en dat panzervoertuig nauwelijks. Het weer, in het westen wolken en een graad of 22. Maar in het zuiden kan het mogelijk 28 graden worden met veel zon. Morgen regenachtig en maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Jori. Zometeen weer alle ruimte voor een plaat van jij vindt dat je hem te weinig hoort. Een albumtrack bijvoorbeeld of een vergeten One Hit Wonder. Ze zijn allemaal welkom. Geef hem door via de NPO Luister-app.

0: geweldige titel is het toch? Sorry, I'm here for someone else. Hij staat buiten zijn backflips, gemiddeld 15 sprongen per show. Ook bekend om zijn spannende pakjes. Meestal zo'n giletje en zo'n broek die dan zeg maar heel mooi zit. Ja, dus ook niet zo heel gek dat hij gevraagd is om te spelen aan het begin van een New York Fashion Week. En in een reclame zit die man.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Hier is zo'n beetje overal. Daarvoor nog Blondie Maria. Ja, er zijn heel veel platen die je bijna nooit hoort. Rick moet even opnemen de volgende keer. Rick, als je dit hoort, die wil de heavy horen.
2: Ja, nou, ik blijf het wel proberen, hoor, want het einde is niet bereikt in deze quest.
0: We bijten er ons in vast. Ja. Maar er komen nog veel meer leuke appjes binnen. We slaan ze allemaal op, hoor. Maak je geen zorgen als je nu denkt van, hey, mijn plaat weer niet. Manoes, welke plaat wordt het?
3: Onbeschrijpelijk,
0: Oh, wat een goeie. Die hoor je inderdaad ook heel weinig. Ook nog eens gezien op Ticket.
2: Oh, lekker.
0: Helemaal in de heer. Begon met een volle zaal, eindigde. Maar het is wel Nina.

0: Wonder. 28 oktober, moet ik zeggen, in Ziggo Dome in Amsterdam. Songs in the Key of Life, 50th Anniversary Tour. Is het nou uitverkocht? Nou ja, ik heb op Ticketmaster gekeken en ik zag geen één blauw stipje meer, maar echt keiharde.
1: Weer wat wijzers.
0: Keiharde, nee, het is uitverkocht. Dat heb ik nog steeds niet gezien. Naast dan loop ik weer achter.
2: Ik kan wel eventjes gaan googlen.
0: Dus dan gaan we eens even kijken. Anders jij denkt. Live uitgezocht hier. Ja, vrijwel volledig.
2: Oh ja.
0: Zie je, daar heb ik nog geen. Nou ja, laten we er een beetje vanuit gaan dat de grote fans er meteen bij waren. Maar 28 oktober dus in Amsterdam. Iets anders dan, weer wat wijzers. We gaan weer de quiz spelen zometeen. Je gaat op voor de klok als je meedoet. Ik krijg 3 vragen en die antwoorden zijn superbelangrijk. Want dat zijn namelijk aanwijzingen naar een artiest of band die ik heb verstopt. Soms cryptisch, soms vrij direct. En die selectievraag die je sowieso even moet antwoorden via de NPO Luister-app als je mee wilt doen, die is vaak erg vergezocht.
2: Ja.
0: Maar toch zijn er mensen die dan een gokje wagen.
2: En ik probeer dat, is leuk.
0: Ja.
2: Dat mag.
0: Jawel,
2: dat is een
0: extra
2: spelletje binnen een spelletje.
0: Ja, het is wel lastig om die mensen dan terug te bellen als ze het niet goed hebben of juist wel goed. Nou ja, weet je wat? Ik stel gewoon die selectievraag. Hoe heette, met dubbel T, het tv-programma met Fit Bom, waar mensen op een landkaart moesten aanwijzen in welk land ze op vakantie waren?
2: Oh ja.
0: Dat is zo hilarisch. Weet je dat nog, hoe dat programma heette? Geef het even door via de NPO Luister-app, want dan speel je zo misschien wel mee.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Zometeen pokeren met Bi en nachtzwemmen zonder rem. En ook nog tamme hoefdieren. Ja, tamme hoefdieren. Op zich niet heel moeilijk, maar toen dacht ik wel, ben je nou eigenlijk mee bezig?
19: Ook een leuke bandnaam trouwens. Hallo, wij zijn de tamme hoefdieren.
11: De tamme hoefdieren. Je horen. Juri, het nieuws.
20: Ja, goedemiddag. Op sommige plekken op het spoor waar eerder materiaal was weggehaald, zijn opnieuw spullen neergelegd. Om wat voor materiaal het gaat is niet duidelijk. ProRail zegt wel dat er extra wordt gesurveilleerd op die locaties. Het treinverkeer in een groot deel van het noorden en oosten van het land lag vanochtend plat vanwege sabotage. Langs meerdere doorgaande wegen en snelwegen woeden brandjes. Boerenactivisten laten van zich horen en hebben hooibalen in brand gestoken. Rijkswaterstaat zegt dat er waar nodig rijstroken worden afgesloten als er overlast is voor mensen op de weg. Rond deze tijd vertrekt de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar de koning de troonrede gaat voorlezen. Hij heeft het dan over de plannen van het kabinet. En in de zaal zitten mensen van het kabinet en veel Kamerleden met vaak speciale hoeden op.
21: Mijn hoed en mijn pak zijn helemaal gemaakt door vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dus ja, ik ben super trots dat ik hun spullen mag dragen vandaag.
22: Ik heb de geschiedenis van Curaçao in me. En dit is een ode aan Curaçao en de Blue Wave.
20: Om 3:30 gaat de minister van Financiën met zijn koffertje naar de Tweede Kamer en biedt hij de begroting voor volgend jaar aan. Het gaat slecht met de economie van Iran. Dat gaat het al jaren, maar door de oorlog tussen de VS en Iran, nieuwe internationale sancties en de blokkade van Iraanse havens is het dagelijks leven er nog veel duurder geworden. Op Instagram gaan intussen satirische video's rond waarin mensen praten over hun dure boodschappen om toch kritiek te kunnen uiten op het regime, zegt correspondent Daisy Moore.
23: Allerlei mensen die zichzelf filmen met hun boodschappen, 2 eieren, een paar tomaten, een plakje worst wat iemand omhoog houdt, en dan noemen ze de prijs en doen een dansje. Of ze laten hun banksaldo zien en ze vertellen wat ze allemaal niet meer kunnen betalen, zoals hun huur bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, maar helemaal niet erg, ik ben zielsgelukkig. Want als ik dat niet zou zijn, dan kan ik geëxecuteerd worden.
20: En een primeur voor Afrika: in 2029 wordt voor het eerst op het continent de WK Atletiek gehouden. De wereldkampioenschappen zijn dan in Kenia, in de hoofdstad Nairobi. Volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen in de Chinese hoofdstad Peking. Het weer: in het westen wolken, misschien een buitje. 22 graden wordt het daar ongeveer. In Limburg veel zon, mogelijk 28 graden. Morgen buien, soms veel wind en maximaal 18 graden.
11: Dankjewel, Juri. Over naar Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag.
24: Een hele goede middag. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. Dat komt door zo'n boerenbermbrand. Je hoort het net al in het nieuws. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra bij je kwijt op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os.
11: Dankjewel, Dennis. Ja, als er een concert van AC/DC wordt gecanceld, dan hou je meteen je hart vast. Maar in dit geval in Toronto kwam het door een storm. Met bliksem. Dat dan weer wel. Highway to Hell, zometeen. Ster.
25: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
26: Van het bos tot in de tuin.
25: Zagen.
26: Snoeien.
25: Blazen.
26: Maaien.
25: Meer maaien.
26: En nog meer maaien.
25: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
26: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
25: Stiel. Sterk werk.
27: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
33: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?
17: Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
32: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: TrueLease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Nu. Superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
9: Annemiekes, Alex.

0: vind ik zoet.
1: Manlief Jay-Z heeft een docuserie uit over zijn muziek, maar zit zij er ook in, onze Beyoncé? Ze was in ieder geval wel op de première.
2: Weer wat wijzers.
1: Dat weten we dan weer wel. AC/DC ervoor nog Highway to Hell. Op diverse highways in Nederland is het meegezongen, onder andere naar Goes. Vind ik leuk. Weer wat wijzers spelen kan ook prima vanuit de auto natuurlijk. Want ja, je moet een paar vragen beantwoorden. Als je het antwoord weet, onthoud dat antwoord. Want die drie moet je combineren. Ze verwijzen namelijk naar een band of artiest die ik heb verstopt. Dat kan direct, maar het kan ook een beetje indirect. Ik ben benieuwd waar we uit gaan komen. Joris, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
1: Alles wel?
3: Met mij zeker. En ik ben heel blij om jouw stem weer op de radio te horen.
1: Oh, vind ik super lief. Dankjewel, Joris. Ik ben er persoonlijk ook wel blij mee. Ja, dat ik er weer lekker ben.
3: Ik denk veel mensen.
1: Ja, nou, lief, nogmaals. Joris, ik ga even checken waar jij zit met je muziekliefde. Want wat vind jij leuk?
3: Ja, zoals ik tegen Nathan al zei, mijn muzieksmaak is vrij breed. Dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Ja, wat ik aan voorbeelden altijd kan geven is, ik ben een heel erg groot fan van Radiohead geweest, maar in de jaren 80 van Prince geweest. Maar ik heb vorige week ook kaartjes kunnen kopen voor Stevie Wonder.
1: Tada!
3: Dus dan heb je een beetje een beeld.
1: Ja, nou, de breedsticker is al langs geweest, als je het hoorde. Want dat mag zeker bij jou zeker van toepassing. Die selectievraag, hè, dat programma waar je dan waar mensen dan op vakantie moesten aanwijzen waar ze op vakantie waren en het bijna nooit wisten. Althans, dat zag je natuurlijk, die. Welk programma was dat?
3: Dat heette De Vakantieman.
1: Dat klopt, die heb je al vast. Dan ga ik die andere vragen aan je presenteren. Vraag 1, soms krijg je je zin niet. En dan kun je springen. Springen. Of springen. Het gaat niet gebeuren. Wat mist er?
3: Hoog of laag springen.
1: Ja, hoog of laag. Helemaal goed. Dan heb ik veel in het nieuws de laatste tijd. Voetballer Haaland. Mag van mij betreft altijd in het nieuws. Altijd leuk. Vanwege zijn talent, maar ook vanwege zijn haar. Uit welk land komt de beste man?
3: Uit Noorwegen.
1: Klopt. En dan hebben we vraag 3 nog. De ziekte van Lyme. Die wordt veroorzaakt door een heel klein vervelende parasiet. Naar beestje. Hoe heet die?
3: Een teek.
1: Ja. Heeft alles goed, Joris. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Of misschien wel. Misschien heb je al een idee. Maar dat is wel heel stom. Als mensen alle vragen goed hebben. En dan moet je nog gaan combineren. Oh, help. We hebben de vakantieman. Ik zeg wel bij, dat is erg ver gezocht. Dus je mag je een beetje achter neerleggen. Hoog en laag, Noorwegen en teek.
3: Ik moet eerlijk zeggen, er valt me zo direct niet iets binnen. Hoog en laag en teek.
1: Je hebt niet zo'n gevoel van, nee.
3: Ja, ik ben vooral aan het zoeken naar Noorwegen.
1: Ja.
3: En daar is mijn kennis van muziek uit Noorwegen niet heel groot.
1: Ja, soms weten mensen niet dat deze band of artiest daar vandaan komt. Dat is,
3: precies. Dat is het natuurlijk, ja. Ik weet dat waarschijnlijk niet. Noorwegen, wat komt er uit Noorwegen?
1: Je speelt alleen, hè, Joris?
3: Ik speel alleen, ja helaas. Ja, ja. Geen backup.
1: Nou, in dit geval misschien helemaal niet erg, want dan mogen wij namelijk een tip geven.
4: Ja.
1: Hebben we weer niet overlegd?
4: Zeker niet.
1: Nee. Oké, ik ga de tip geven die heel veel mensen die op dit moment het goede antwoord al doorsturen. Zeker. Zo is dat ook. Maar jij mag als eerste gokken. Die hebben dat al bedacht. Take, dat schrijf je natuurlijk T-E-E-K. Ja. Maar als je dat nou gewoon op zijn Engels zou zeggen.
3: Ja, T-A-K-E.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat was mijn tip.
3: Ja, dat is je tip.
1: Daar moet u het mee doen.
3: Take on me van AA. Dankjewel.
1: Helemaal goed. Het was nog, ik was nog bijna bezig met een spannend liedje, maar je mag deze horen hoor. Wat goed, zo werken de hersenen dus. Take on me inderdaad. Aha, ik zei nog van, heb je niet zoiets van...
4: Ja, het bleek niet.
1: Ja, Nathan, jij hebt de vakantiemanvraag verzonnen, dus jij mag ook uitleggen waarom.
4: Nou, het is inderdaad een beetje ver gezocht, maar ik zocht een verwijzing naar The Sun Always Shines on TV.
1: Dat was net te doen. Maar goed, Joris heeft geraden, dan mag het.
3: Ja, die heb ik niet gelegd.
1: Nee, ik ook niet hoor, toen ik het maakte. Hunting High and Low is een nummer van AHA. Noorwegen komen ze inderdaad vandaan en Take on me. Helemaal goed. Ik ga die klok naar je opsturen.
3: Dat is geweldig. Dank je wel.

0: R.E.M. Night Swimming. Hoe is het met zijn nieuwe plaat? Michael Stipe solo. Nou, die lijkt er echt wel te komen. Er is in ieder geval ook weer iets nieuws te horen. Nou, ik weet niet of het erop komt, hoor. Het is wat. Je moet wel goed zoeken, dan vind je het wel. Spoken word, inderdaad. Hum desiderata heet het. En als je enigszins in de poëzie en in Max Eerman bent... dan weet je dat het een heel erg beroemd gedicht is... waar heel veel mensen al een spoken word van hebben gemaakt. Dus of het op het album komt... I don't know, maar het is wel een fijn om zijn stem te horen... wat voor vorm dan ook. We gaan over naar Dennis Mooij, want files...
1: Zeker. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Dat komt door een boerenbermbrand. En dat geldt ook voor de A28 Zwolle-Assen. Daar levert zo'n brand 5 minuten vertraging op bij Dwingelo. De rechterrijstrook is daar dicht. Meest op onthoud nu op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. In beide richtingen staat het stil voor de Volkerakbrug. Want de brug is even open.
0: Dank u wel. Juri dan voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: Op dit moment houdt koning Willem-Alexander de troonrede. We gaan even naar een stukje luisteren.
3: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen... tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt.
2: De troonrede is nog steeds bezig. Rond 2:00 is de balkonscène en later vanmiddag wordt in de Tweede Kamer de miljoenennota gepresenteerd. Langs meerdere snelwegen zijn hooibalen in brand gestoken, vermoedelijk door boerenactivisten. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. En de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan... zijn na 2 dagen alweer van school gewisseld vanwege zorgen over de veiligheid. Het gaat dan om de afstand en drukke route naar de school. Harry en Meghan wonen sinds kort weer in Groot-Brittannië. Het weer. In het westen wolken en een graad of 22... maar in het zuiden kan het mogelijk 28 graden worden met veel zon. Morgen regenachtig en maximaal 18 graden.
0: Sorry, ik moest even lachen om mijn eigen kop. Hij is leuk.
4: Nou,
0: tenminste, het verhaal is leuk.
2: Ja, inderdaad. Over een paar dagen dan is het zover. Dan is het landelijke paaltjescheckdag. Inderdaad, paaltjescheckdag. Het gaat om paaltjes op het fietspad. Die zorgen voor gemiddeld 6 gewonden per dag in Nederland. En daarom roepen de...
0: Schrok daar echt van, 6? Waarom staan die paaltjes daar dan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld om auto's tegen te houden. Of sommigen hebben eigenlijk helemaal geen nut meer. En daarom is het paaltjescheckdag. De Fietsersbond en het adviesbureau die roepen mensen op... om zaterdag overbodige en gevaarlijke paaltjes te melden. Omroep Oog Groningen ging op pad met de lokale Fietsersbond... en vond zo'n gevaarlijk paaltje.
5: Dit is een linker, of niet?
6: Zeker, het is een zeer linker.
5: Wat maakt hem zo link?
6: Nou, je kunt hem nauwelijks zien. En het is bovendien eigenlijk toch helemaal onnodig... als je ziet hoe smal het pad is. Wie gaat hier met een auto oprijden?
5: Nou, en u heeft hier persoonlijk ook een ervaring mee met deze?
6: Ik probeerde hem te ontwijken, dat lukte wel, maar vervolgens belandde ik in de heg.
2: Ze willen dat bestaande paaltjes goed worden ingeleid. Dus dat je ze van tevoren kunt zien met een witte markering op de grond. Zodat ze niet uit het niets opdoemen. En overbodige paaltjes, die moeten gewoon weg. En degene die op paaltjescheckdag het gevaarlijkste paaltje spot en fotografeert... die wint een heerlijke appeltaart.
0: Ik vind dat ze wat hoger mogen inzetten. Nathan zei terecht, of als jij dat, ik weet niet meer... ik wil dat paaltje dan ook wel zelf hebben.
2: Dat zou wel leuk zijn om het in de voortuin te zetten, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Wel op een plek waar mensen er niet overheen.
2: Half op de stoep, ja.
0: Ja. Handig. Juri, heb jij een kop bedacht bij dit bericht?
2: Ja, fietsers met vervelende paaltjes opgezadeld.
0: Kijk, daar gaan we fietsonderdelen verzamelen. Nathan.
7: Sommige paaltjes die staan gewoon verkeerd.
0: Dat vind ik heel leuk. Ik kan er toch ook wel woest over worden. Want doe je als je door zo'n paaltje op je snuit gaat? Nou. Terugtrappen.
7: Terugtrappen. Juist.
0: Terugtrappen. Kom maar door.

0: van mij.
1: Doe maar sinds een dag of twee. Over een paar dagen is het landelijke paaltjescheckdag. Als je net luistert, denk je wat? Er staan dus heel veel paaltjes verkeerd bij fietspaden. En dat is dan vaak de bedoeling om auto's te weren. Nou, dat heeft wel degelijk een functie, maar soms staan die paaltjes heel onhandig, waardoor er 6 mensen per dag gewond raken. Nou, dat is toch bizar? Dus nu wordt er opgeroepen, ja, kijk even op je eigen fietspad. En vind je daar een paaltje van je denkt, nee, dat staat er echt belachelijk. Dan kan die daar of weg worden gehaald of beter aangegeven worden. Nou, kunnen we daar wat mee qua kop? Zeker wel. Het zal je niet verbazen, maar er worden heel veel fietsonderdelen gepakt. Even kijken hoor, dat ik niet de verkeerde nu ga pakken.
2: Nee, gaat goed.
1: Verkeerd geplaatste paaltjes aan ketting gelegd.
2: Keurig.
1: Nou, Tony. En Maurice, die zegt, paaltjes zonder inlijmde strepen, dat loopt geheid spaak. Nou ja, daar zou je wat mee kunnen natuurlijk met die fietsonderdelen. En misschien heb je een hele andere invalshoek. Invalshoek.
2: Mm-hmm, mooi.
1: Ja. Nou ja, laat me eventjes weten. Ga ik een nieuwe band draaien. Bonsira heten ze. Uit Nederland. Het is Britpop, maar dan dus uit Nederland. En ze houden heel erg van de klassiekers. The Last, The Smiths, Sam Fender, maar ook wel. En ze hebben een hele leuke single. 17. 15 oktober presenteren ze een EP in De Breda. In De Mets bedoel ik, in Breda. In De Breda, in Metz.

0: Eli Cherry en Save Tonight op NPO Radio 2, waar wij...
1: Goeie kop.
0: Ja, ons echt helemaal lekker aan het rondspartelen zijn in de goede koppen hier. Want bij het berichtje van Juri over paaltjes checkdag, oftewel check eventjes of al die paaltjes bij fietspaden eigenlijk wel goed staan. Want dan kunnen mensen overvallen. En dat doen ze dus ook met bosjes. In de bosjes, hoorden we net ook. Ze moeten of weg of beter aangegeven worden. Kunnen we daar iets mee? Zeker wel. Martin, die zegt fietsjes... Niet fietsjes, paal, checkdag, maar fietspaaltjes, checkdag, mij niet bellen. Heel veel gebruik gemaakt van onderdelen van fietsen, hè?
2: Ja,
0: mooi is dat.
2: Zeker.
0: René W. zegt, paaltjes, checkdag, mensen, trap er niet in. Adriaan, fietsers niet allemaal overstuur van paaltjes.
2: Mooi.
0: En Bert, die zegt, oproep, melding, foute paaltjes, zorgt voor kettingreactie. Tony, verkeerd geplaatst paaltje gespot. Even schakelen en aan de bel trekken.
2: Zo, een dubbele.
0: Damn. Ja, ook nog Jacco, want die had ik dan aan de lijn. En wij zijn heel erg blij met deze kop, Jacco.
3: Ja, dankjewel.
0: Het is geen schaterkop. Het is ook geen tuttenkop. Het is een, ja, precies in de roos kop.
3: Ja.
0: En het had ook in de krant gekund. Dat maakt het nog leuker. Nou, zeg het maar.
3: De paaltjes staan in de weg.
0: Ja. Dit hoor je ook heel droog uit te spreken. Ook daarvoor ben je geslaagd. Paaltjes staan in de weg.
2: Ja, het is waar.
0: Het is gewoon waar.
2: Ontzettend in de weg.
0: Ontzettend in de weg. Dankjewel, Jacco. Stuur even een foto als je wil. Hè. Een, van je eigen goede kop naar de studio. En dan kom je hier in de Eergalerij der Goede Koppen. Ik heb nog een tip van Sander, maar die had ik ook al van Nathan.
2: Ja.
0: Dus deel de eer met Sander. En vraag de volgende plaat aan. En waarom?
2: Moet ik het zeggen?
0: Ja.
2: Nou ja,
0: ik heb jou aan de lijn.
2: Nou ja,
0: Jenny ook, Herman ook.
2: Ja, Skik heeft een schitterend chanson geschreven over de frustratie van paaltjes.
0: Wat zijn die dan?
2: Ja, die zijn kut.
0: Oh,

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
15: Lekkere banaan.
13: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
16: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: even niet met volle mond praten, maar ik zit nog een klein stukje appeltaart weg te werken. Hoor je er wat van, of niet?
1: Hij zit nog een beetje in je baard.
0: Als het in mijn baard zit, dan kunnen de calorietjes niet aankomen. Dat scheelt ook weer. Hij is jarig vandaag. Jori, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Paul. En goedemiddag. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat de democratie moet worden beschermd. En ook zei hij dat het kabinet komend jaar aan de slag wil met onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Wel had de koning nog een belangrijke disclaimer.
2: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Rond deze tijd is de balkonscène en later vanmiddag wordt in de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. In Litouwen is afgelopen nacht een drone uit de lucht geschoten door NAVO-vliegtuigen. Volgens media in Litouwen kwam de drone vanuit Belarus. Het is niet duidelijk of het een Russische of Oekraïense drone was. Het kleine vliegtuigje zou een half uur in Litouwen hebben gevlogen, onder meer langs woonwijken. Volgens het leger is het voor het eerst dat er een drone is neergehaald in het luchtruim van Litouwen. De politie onderzoekt de grote treinstoring van vanochtend. Die storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken waren buizen aan het spoor vastgemaakt. De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals actief geweest, zegt ProRail.
3: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst, helaas.
1: Over de daders en het motief is nog niks bekend. En het aantal 100-jarigen in Japan heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want inmiddels zijn er meer dan 100.000 Japanners 100 jaar of ouder. Daarvan is 90% vrouw. De cijfers zijn bekendgemaakt in aanloop naar een jaarlijkse feestdag. Komende maandag dan is het de dag van respect voor de ouderen.
0: Japanners zijn gezonder dan anderen. Dat hoor je vaak over Japan.
1: Eten gezond, ze hebben hele goede gezondheidszorg, misschien ook wel goede genen.
0: Ja. En misschien geen elke dag appeltaart.
1: Daar gaan we.
0: Het is maar één keer in het jaar dat je jarig bent natuurlijk. Ja.
1: Het weer dan in het midden, zuiden en oosten van het land. Warm en zomers, mogelijk zelfs 28 graden. Aan de kust meer wolken en een graad of 22. Morgen enkele buien en een graad of 18.
0: Dan back to reality zo te horen. Dankjewel, Jori. En op de weg, hoe gaat het, Dennis? Is daar veel last van die hooibranden?
15: Nou, dat levert je hooguit een minuutje of 5 vertraging op. Maar de meeste hooibalen zijn alweer uitgebrand. Dus heb je niet zo heel veel last van. Op de A1 richting Amsterdam ben je wel 20 minuten extra kwijt. Tussen Stroe en Hoevelaak is dat namelijk 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting de A10 West. Tussen Overamstel en Oud-Zuid 5 minuten vertraging. Ook door een vrachtwagen met pech. En dan een vrachtwagen met een lekke band. Op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de afrit Oostvoorne doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel Dennis. Zometeen hoor je een band uit Duitsland. Maar ze zingen in het Engels.
25: Ster.
26: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
27: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
26: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
27: De olifanten van Botswana, NRV.
26: Of luipaarden in Sri Lanka.
27: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
30: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
31: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
32: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
31: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel,
12: Aldi.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

Prinsjesdag vandaag. Het leek mij een aardige. Verandering. Nou ja, oordeel zelf hoor. Dit is Kingdom of Fear. Van Cameron Whitcomb op NPO Radio 2. En daarvoor ook nog de band Fool's Garden uit Duitsland. Dat hoor je eigenlijk niet aanzetten. Het werd ook niet geraden. Er waren mensen die begonnen over vrijheid. Of over de Scorpions. Elsa die dacht misschien nog is het propaganda. Oh, trouwens, Roy raadde wel dat het Lemon Tree zou zijn. Dus dat hebben we goed gedaan, Roy. Absoluut, zeker. Je kan dat horen aan, aan mensen uit welk land ze komen, hoe ze Engels spreken. Wij Nederlanders doen het altijd een beetje hoekig. We kennen wel even... I can help this way, I think. Beetje heel direct eigenlijk. Maar Duitsers staan natuurlijk onbekend dat het op een beetje met zo'n raar accent gaat. Dus, ken je die commercial nog? Ik neem van Centraal Beheer dat er een man met een duikboot communiceert. En vanaf de duikboot klinkt het... We are thinking, we are thinking. En dat, die Duitser zegt... Okay. What are you thinking about? Lemon Tree op Radio 2. Heerlijke plaat op deze super zomerse septemberdag. Herken jij de drums? Typisch Phil Collins, toch? Nou, dat is ook echt. Hij drumde deze van Frida. I know there's something going on.

The real Slim Shady, please stand up. En dus niet de namaak Slim Shady. Was vorige week een video all over internet. Er werd al massaal naar gekeken. 12 minuten durende video. Het zou de nieuwe Eminem-track zijn. 120.000 views. Dat was dus helemaal niet The real Slim Shady. Het was gewoon AI. En ja, als je dit hoort, het is bijna niet van echt te onderscheiden, toch? Video is inmiddels verwijderd, maar ik heb

0: plastic, then bottle and lock it.
1: Het klinkt eigenlijk helemaal niet verkeerd, maar het is dus niet de real Eminem Slim Shady. Het is hartstikke nep en dus al verwijderd. Real Slim Shady kwam in 2000. Tijd voor een nieuwe plaat van dit jaar. Haar naam is Ash. En het begint heel stemmig, maar het eindigt eigenlijk best wel leuk.

0: Een van die platen die vaak hoger staat dan het origineel in de top 2000. Origineel van Creedence. Je hoorde Ike en Tina. En daarvoor nog Funeral, waar Frans van zegt, wat is dit goed? Ash heet de zangeres. Draaide met liefde. En ik denk morgen gewoon weer. Het is 2:30 geweest op de weg. Wat gebeurt er op dit moment, Dennis?
1: Nou, je hebt vooral vertraging door vrachtwagens met pech op verschillende plekken. Zoals op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 40 minuten langer over. En er staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Vanuit Apeldoorn kan je het beste omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en Oud-Zuid, 10 minuten vertraging. Ook hier zijn twee rijstroken afgesloten. En op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam, voor de afrit Oostvoorne, 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met een lekke band. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel, Dennis. Hoi. Zullen we het cadeautje doen na het nieuws?
2: Ja, doe het daarna
0: na het nieuws?
2: Ja hoor. Wordt een heel lang bulletin. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij. En over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Vanwege zorgen over de veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan van school gewisseld. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. De politie heeft 7 mensen gearresteerd die illegaal zwaar vuurwerk Nederland insmokkelden en erin handelden. Bij Arnhem, Heinen, Ulft en Schaik werd vuurwerk onderschept, in totaal 3800 kilo. En jouw lievelingstoren is in het nieuws, Paul. De gerestaureerde Poldertoren in Emmeloord. De Poldertoren heeft nu aan de buitenkant weer een kleine carousel waarop je verschillende figuurtjes ziet langskomen, van een mammoet tot een oermens en een boer.
0: Oh ja.
2: De stadsgids in Emmeloord is blij dat het kunstwerk het weer doet, want de boel liep in het verleden steeds vast door duivenpoep.
3: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek. Het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Ja, ik ben blij. Absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen.
2: De Poldertoren is een voormalige watertoren van 65 meter hoog en echt een blikvanger in Emmeloord.
0: Mijn favoriete toren is natuurlijk het hoedje dat jij op je hoofd hebt gezet voor je verjaardag vandaag. Maar de Poldertoren mag er ook zijn, natuurlijk. Daar heb ik ook nog wel eens iemand tegenaan gedrukt. Nee. Jori, nee, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Het is jouw verjaardag vandaag, Jori. En ik heb hier een klein cadeautje voor je verjaardag.
2: Nou, wat lief, dankjewel.
0: Pak het gelijk lekker uit, zou ik zeggen.
2: Laat het schudden?
0: Je kan het ja, dat kan wel, ja. Dus het is een klein doosje.
2: Wat is het mooi ingepakt.
0: Langwerpig.
2: Met dikke witte tape.
0: Ja, hele dikke liggen hier.
2: Het is echt door een man ingepakt, ja. Dankjewel.
0: Sorry, ja. Nee, maar het komt uit een goed hart.
2: Oh, wat leuk. Een microfoon.
0: En niet zomaar een microfoon, Juri.
2: Een karaoke microfoon. Oh, dat is leuk. Zit er ook galm op?
0: Nou, kijk maar eens of hij het doet.
2: Wat leuk.
0: Misschien staat hij al wel aan.
2: Even kijken.
0: Ja, hij staat al aan, denk ik.
2: Staat hij, hallo, hallo?
0: Nee, staat hij niet aan? Bovenop zit een knopje.
2: Oh ja, dat is leuk.
0: Ja.
2: Eens even kijken. Wow.
0: Oh, je kan hem pairen.
2: Oké, hallo, hallo. Hey, hoor je dat? Hallo. Hallo.
0: Hey, en er zit er nog een klein knopje op.
2: Ja.
0: Er staat VC bij.
2: Ja.
0: Moet je even lang indrukken. Ja? Is gelukt?
2: Jazeker.
0: We dachten dat je het weerbericht wel zo kon doen.
2: Het weer. Aan de kust een graad of 23 en in het zuiden mogelijk 28 graden. Morgen wat bij je, bij een graad of 18.
0: Hele fijne verjaardag, Juri.
2: Dankjewel.
0: Wat vind je van de kleur eigenlijk?
2: Ja, leuk. Paars is echt mijn ding.
0: Paars is jouw ding, ja. Ja, die paarse knop staat je goed, hoor. Veel plezier erbij, hè.

0: Thomas gaat morgen naar Hamburg. Speciaal voor een luistersessie van deze band. Hij appte net over. Nothing But Thieves presenteert hun nieuwe album. Ga jij niet naar Hamburg om die speciale akoestische sessie te doen? Misschien zie jij ze dan wel zaterdag in Nederland. Want ze doen een toertje met dit soort speciale optredens. Ze gaan zaterdag naar Brussel, naar Londen. En in Utrecht zijn ze Nothing But Thieves. Alleen voor fans die het album gepre-ordered hebben. Heel ouderwets. Maar ja, je krijgt er wel echt iets te geks voor terug. Namelijk gewoon je band in een hele kleine setting zien.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Terug in de tijd dan nu. Niet voor in de tijd, maar terug in de tijd met Rianne Sterrenburg. Hallo Rianne.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We gaan naar een jaar waar ik deze week al eerder terechtgekomen ben. 1986.
2: Ja.
0: Jij was 14.
2: Ja, ik was 14.
0: Ja, waar denk jij gelijk aan als je denkt aan die jeugd?
2: Oh, aan de jeugd. Ja, ik denk natuurlijk wel allemaal de jaren 80. Hè? De haren lekker goed toupeerd en felle kleding. En qua muziek, de disco, Madonna, oh, ja. Michael Jackson, UB40, Level 42. Ja,
0: grote bands allemaal. Ja. En volgde jij dat heel erg?
2: Ja, ik was wel dol op muziek en vooral op de top 40 toen de tijd. Ja, ik vond dat wel heerlijk. Absoluut.
0: 29 oktober 1972 is de dag dat je geboren bent. Dus we komen op 29 oktober 86.
2: Ja.
0: Het is wel een lijst met klassiekers, denk ik, hoor. Die jij, Ja. Maar dat wordt nog lastig kiezen, denk ik, voor je.
2: Oh, jeetje.
0: We gaan naar jouw top 5, 1986.
3: De

0: Over getoupeerd haar gesproken. Die gasten die hadden toch echt enorme bossen, toch, Europe?
1: Ik wou net zeggen, daar was menig vrouw denk ik wel jaloers op. Dat mooie haar van hun. 4. Madonna.
0: Ja. Dus je noemde er al. Ook een liefde van jou?
1: Ja, wel een paar concerten gezien inderdaad. Dus dat was ook wel heel tof. Ja.
2: 3.
1: In the Dark, ook fantastisch.
0: Oh ja, dit was een van ik geniet ervan, hè?
1: Ja.
0: Misschien horen we die straks helemaal.
2: 2.
0: Op je zwijmelt weg bij Tom Cruise.
1: Ja, nee.
0: Geen Top Gun voor jou?
1: Nee.
2: 1.
0: En de Communards. Nog op menig feestje te horen.
1: Ja, was natuurlijk echt het dansen, hè, daar toen de tijd.
0: Ja, je had het over disco. Ja. Nou, dan is dit natuurlijk de plaat.
1: Ik wou net zeggen, dan moet het hem toch wel worden, denk ik.
0: En? Is het moeilijk?
1: Ja, ze zijn allemaal fantastisch. Zeker. Het is natuurlijk helemaal terug in de tijd. Dus je bent weer even 14. Ja. Maar dan ga ik toch wel voor de Commodores,
0: Commodores.
1: Ja, die...
0: Niet de Commodores. Zo oud ben je ook weer niet, Rianne. Kom je goed bij weg.
1: Ja.
0: Nou, even lekker terug naar je 14.
1: Helemaal lekker.

Miles Smith, hij komt naar de Ziggo Dome. Het duurt niet zo lang meer, 2 maandjes nog. Dan staat hij daar. Je hoorde de Drive Safe. 10-minute takeover. Een van onze grote hits op dit moment. Wil jij een grote hit horen of kies je liever voor een plaat die helemaal niet zo groot is en juist heel onbekend? Je kan bepalen wat je hoort. De 10

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks, bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant.
16: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
23: Het is al iets na 3 uur. Dit is Radio 2 met de jarige Joris Stubenitski.
0: En hij vindt dat zelf ook leuk. Daar ga ik vanuit omdat je dat hoedje nog steeds op je hoofd hebt.
1: Ja, krijgt heel moeilijk af.
0: Zit het vast in je haar?
1: Het zit vast in mijn haar, ja. Ik heb heel veel gel in gedaan, extra, voor de verjaardag. Ja. Ja. Hey, ik heb het nieuws, Paul. Goedemiddag. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Toch moeten we alle plannen uit de troonrede wel met een korreltje zout nemen, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander.
2: Wat er vandaag in die troonrede staat, was een hele lijst met plannen waar geen meerderheid voor is. En dus was deze troonrede ook een oproep aan de oppositie om deze plannen wel aan meerderheden te helpen. Een hele rij metaforen, uitspraken gebruikte de koning in de troonrede om die oppositie daartoe te verleiden.
1: Over een half uurtje biedt de minister van Financiën Heijnen de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Rapper Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran gehaald. Dat heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die Macklemore op het podium deed. Hij zegt dat Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Ed Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op de socials is er dan ook veel kritiek op het besluit van Sheeran. Langs snelwegen op meerdere plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Onder meer langs de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda en ook bij de A2 bij Breukelen. Het lijkt erop dat actievoerende boeren er iets mee te maken hebben, zegt verslaggever Mark Robin Visser, die bij het blussen was.
3: De politie is hier ook aanwezig. Die heeft eerder vandaag hier een jerrycan in beslag genomen. Die staat hier nu naast de politieauto. Er zit een etiket op. Er staat op vacuumpompolie, geschikt voor diverse melkmachines. In beslag genomen dus door de politie.
1: De verantwoordelijkheid voor de hooibaalbranden is niet opgeëist, maar Farmers Defence Force had wel acties aangekondigd. En in Utrecht is een stukje papyrus ontdekt met daarop een fragment van de Odyssee van Homerus. Het is 1700 jaar oud. Het stukje perkament werd 2 jaar geleden gevonden in de universiteitsbibliotheek en de vondst is nu pas bekendgemaakt. De onderzoeker vond het toen hij een verzameling oude manuscripten onderzocht. Het gaat om een beschadigd stukje perkament van nog geen 8 centimeter. Wereldwijd zijn er maar enkele tientallen vergelijkbare fragmenten uit die periode bekend.
0: Als je die samen zou voegen, dan heb je hem weer.
1: Dan krijg je denk ik een half hoofdstuk of zo.
0: Oh ja.
1: Kan beter naar de film gaan. Het weer dan aan de kust een graad of 23 en in het zuiden mogelijk 28 graden. Morgen wat buien en een graad of 18.
0: Dankjewel, Jurie. En inmiddels is het ook tijd om te checken hoe het gaat op de weg. Dennis heeft zich gemeld. Hi Dennis.
24: Hey Paul. Er staat 60 kilometer file nu op de A1 richting Amsterdam. Heb je de meeste vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Er stond lange tijd een vrachtwagen met pech. De weg is vrij, maar je hebt nog wel 20 minuten extra nodig. Ook een pechgeval op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier langer onderweg. Rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Vaas en Heerde-Zuid. 10 minuten extra door een ongeluk. Weg is hier weer vrij. En op de N15 van Europoort naar Rotterdam. Voor de afrit Oostvoorne doe je er een kwartier langer over. Er staat nog steeds een vrachtwagen met een lekker bad.
0: Dankjewel Dennis. Ik kies sowieso voor Aerosmith. Die hoor je zo meteen. Maar waar ga jij voor? Waar kies jij voor? Welke plaats wil je horen? Laat van je horen via de NPO Luisterapp.
25: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
27: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
28: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
29: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch.
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: Trulies met Genke.
31: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
30: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
31: Precies wat we nodig hadden.
30: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
32: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
30: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
33: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
34: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
35: Fans van Voordeel.
34: Aldi.
36: Ruitschade?
37: Opgelost. Autotaalglas.
34: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
35: Fans van Voordeel,
34: Aldi.
38: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.

Mr. Know-It-All. Een flashback naar Gorce dit, hè? Ja. Het is al vaak gezegd, misschien heb je het zelf ook al vaak gedacht. Somebody that I used to know. Het lijkt op elkaar. Je kan het mixen. Maar het doet een beetje pijn aan je oren, dat wel.

0: Moody, denk ik, die hij voor zijn verjaardag gekregen heeft. Met paarse karaoke ding, ja. Oké, nou ja. Je hebt een idee erbij. Ook nog Aerosmith en Love in an Elevator. En wat je nu gaat horen is zomaar het beste liedje ter wereld. Denk ik. Bas?
1: Ja, dat zou je goed kunnen. Het is een tribute.
0: Het is een tribute aan het beste liedje ter wereld. Hoe zat dat verhaal dan ook alweer?
1: Ja, voor mij is het een tribute naar het beste nummer van de wereld.
0: Jack Black, die droomde over het beste liedje. En hij werd 's ochtends wakker en hij wist niet meer hoe die ging.
1: Hey. Precies, beschrijft hij een geniaal nummer, vind ik zelf.
0: En hoe heet hij ook alweer?
2: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

Dankjewel, Bas. Hij was weer eens fijn. Tenacious D in tribute. Zelf je plaat aanvragen. Ik heb nog wel plek voor eentje hierna, denk ik. Ja. Kan via de NPO Luisterapp. Eentje nog na die ene, die One Republic, die Sjouke wil horen. Dit is Apologize met Timbaland.

Nog eentje dan. Heel gek. Deze plaats zou ik denk ik bijna dagelijks kunnen draaien. Zo vaak komt die binnen. Wat voor reden zou dat toch hebben eigenlijk? Misschien omdat Annemieke hem wel eens gebruikt in een aankondiging voor dit programma. Sander vroeg hem ILO. En het mooie Living Thing.

0: altijd verbaast bij de optredens van Suzanne en Freek is als dit liedje gespeeld wordt, dat het hele publiek hem meezingt en dan nog iets extra's. Ja, en dat is natuurlijk een Hollands gebruik, hè? Dat hielp ik je daarom uit de goot. Uit de goot! Nou ja, en bij Engelwaarder bewaardig doet ook iedereen hetzelfde stukje mee.
1: Ja, dat maar is toch
0: zelfs
1: traditie, hè?
0: Ja. Bij Suzanne en Freek.
1: Ja, maar ik vind dat eigenlijk ook wel heel erg grappig.
0: Dus dat je in dit liedje,
1: ja,
0: het is moeders, heel, ja, vaders met kinderen en, ja, alles.
2: Kan niet, hè, maar toch.
0: Ik mis je vaak.
1: Maar dat is echt iets van de afgelopen jaren, toch?
0: Ja.
1: Wanneer is dit erin geslopen? Wat is de oorsprong? Vraag ik mij dan af. Wie was de eerste?
0: De journalist in jou, hè?
1: Ja, die en wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Dat vind ik eigenlijk over die. Zij horen dit natuurlijk ook gewoon. Ja. Ik vind ze ongepast bij Suzanne en Freek.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, je hebt wel een betrokken publiek. Ze luisteren naar wat je zingt.
0: Ja, dus heel betrokken. Dat er een prostituee gescandeerd wordt in je nummer. Dat is toch raar. Dennis, hoe gaat het op de weg?
3: 120 kilometer file staat er nu, jongens. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er 10 minuten langer over tussen Nieuwegein en Beest. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Er staat even stil op de A16 Breda-Rotterdam voor de Drechttunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Die wordt nu uit de rij gehaald. Dan een vrachtwagen met pech op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is afgesloten. A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp een kwartier vertraging. En tot slot de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij de afrit Oostvoorne 20 minuten vertraging. Heeft lange tijd een vrachtwagen met pech gestaan.
0: Dennis, dankjewel. En op zijn verjaardag heeft hij ook het laatste nieuws voor je. Hier is Juri.
1: Goedemiddag, Paul. In het water van een recreatiegebied bij Arnhem is mogelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Sanders, de winnaar van de eerste editie van The Voice of Holland. Vrienden van de 43-jarige zanger zeggen bij de Telegraaf dat het om hem gaat. Ben Sanders werd sinds vanochtend vermist. Wat er is gebeurd is niet bekend. Na het muzikale succes van The Voice kwam Ben Sanders meerdere keren in aanraking met justitie. Hij werd ook lid van motorclub Satudara en hij had een tattoo shop. Het is onduidelijk of de sabotage op het spoor en de acties van de boeren van vandaag iets met elkaar te maken hebben. De politie doet nog onderzoek. Langs meerdere snelwegen werden rond het middaguur hooibalen in brand gestoken. Bij een onderzoek naar illegaal vuurwerk heeft de politie zaterdag 7 mannen opgepakt. Mogelijk waren ze betrokken bij transporten die werden onderschept in Arnhem, Heinen, Schaik en Ulft. Het ging om 4000 kilo vuurwerk. En de eerste troonrede van het kabinet Jetten is de langste sinds het jaar 2000. Koning Willem-Alexander sprak vandaag 2894 woorden uit. Vorig jaar waren dat er nog 1800. De kortste troonrede was in 2009. Toen sprak de koning onder het kabinet Balkenende 1542 woorden uit in de troonrede.
0: Ze waren denk ik even vergeten door AI te halen om even te redigeren.
1: Ja. Ja, inderdaad, ja. Volgens mij was dat de koningin trouwens in 2009. Toen was hij nog helemaal geen koning.
0: Dat denk ik ook. Was de koning in 2000...
1: Ik denk, dat is...
0: Nu zeg, uit je hoofd. Koning was... Ik gok 2011.
1: Nee, ik denk... Later.
0: Ja?
1: Ja, later. Ik denk
0: 13?
1: 12 of 13, denk ik. Ja, ik zie... Bart hard zoeken.
0: Ja,
1: Ga ik het weer alvast doen. Aan de kust is de graad of 23. In het zuiden mogelijk 28 graden. Morgen wat buien en ongeveer 18 graden.
0: Ik heb de beste producer van Nederland. Die vertikt het namelijk om AI te gebruiken. Dus hij duikt er nu
1: in.
0: Hij pakt een boek erbij. We horen zometeen een belletje. En dan weten we het.

0: Lucky. Ik vind hem meer dan moi. Wat een lekkere track. Henriette is trouwens helemaal gek op de plaat die ervoor zat. Simple Minds, Let There Be Love voor je.
1: De moeilijkste vraag.
0: We hadden het eerder al over AI. Deze wordt moeilijk met AI, want dit moet je gewoon zelf echt herkennen. Moeilijke vraag dus vandaag. Je wint mijn waterfles als jij weet voor welke plaat dit gebruikt is. En ik laat je iets horen. Het heet Terre Mere Beach Mine. Ja, dat mag je vergeten, maar je gaat het vast herkennen. Maar waar komt het nou uit? Ja, het is wel lastig. Maar het komt uit een film en het is gebruikt in een grote pophit. Als jij denkt te weten welke, laat maar weten via de app. Nou, dat stukje eigenlijk is misschien wel het bekendste ervan.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: ik vind hem heel mooi. Ik snap het wel. De nieuwe single van Fontaines D.C. heet Marianne.
1: De moeilijkste vraag.
0: Als ik een moeilijke vraag stel, echt een moeilijke vraag, dan weet ik het wel. Want dan gaan zelfs collega's naar me antwoorden appen. Ja, Nathan, je had het goed. Maar voordat ik zeg wat het dan was wat jij stuurde, ga ik het gewoon vragen aan een luisteraar. Want die kan natuurlijk kans maken op de waterfles. Anita.
2: Ja, hoi.
0: Jij hoorde dit. En had je gelijk een idee?
2: Nou ja, eigenlijk wel ja. Gelijk sprong me dit liedje in het hoofd. Ik denk van, wacht even, dat is het.
0: Dat is
2: maar
0: het.
2: Maar ik twijfel wel, maar ik denk wel dat het is.
0: Nou, je maakt het spannend. Wat is het dan?
2: Britney Spears met Toxic.
0: Ja, is helemaal goed.
2: Ja.
0: En dan ga je, dat was echt een opluchting. Ja. Je hebt de fles bijna. Nog even de makkelijke vraag. Noem een andere hit van Britney Spears.
2: Ach jeetje, dat weet ik echt niet.
0: Natuurlijk wel.
2: Nou, echt niet. Van de zenuwen weet ik echt niks. Ah. Ja, helemaal blackout.
0: Nou, dan doe ik één deel, moet jij het andere deel doen. Hit me, baby.
2: One more time.
0: Hartstikke goed gedaan, Anita. Gefeliciteerd. Mijn waterfles komt jouw kant op.
2: Ja, toppie. Super. Leuk.
0: En daar hoor je het, wat jij al zo goed doorhad.
2: Ja, ja.
0: Het zat in Toxic, inderdaad.
2: Nou, dankjewel.
0: Nog een hele mooie dag.
2: Ja, jij ook.
0: Dag, Anita.
2: Doei, doei.
0: En zometeen Ruud.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
3: Belisol.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NAV.
4: En waarom NAV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
21: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
22: Oh,
1: Ja, je koffie is gezet.

0: En Yuri Stubenitski is dus ook jarig. En zo werd het 4 uur tijd voor de NOS-journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Dames, hij is 38 jaar.
1: Leve de koning! Hoera, hoera, hoera!
2: Dankjewel. Goedemiddag, Ruud. Minister van Financiën Heijnen heeft de miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer. Hij bracht het koffertje met de Prinsjesdagplannen na de toespraak van koning Willem-Alexander naar de Kamer. Heijnen zegt dat economische groei de komende tijd heel belangrijk is.
3: De internationale concurrentie wordt feller. Onze productiviteit groeit nauwelijks. En investeringen blijven achter. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden.
2: Morgen en overmorgen zijn de algemene politieke beschouwingen. Dan kan de oppositie met kritiek komen op de plannen van het kabinet en die plannen proberen bij te stellen. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotages aan het spoor. Hij noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Jetten zegt nog niet of het om terrorisme gaat of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten. Intussen zijn de meeste problemen op het spoor voorbij. Langs meerdere wegen in het land werden rond het middaguur hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Ook deze boer demonstreerde. Hij stond langs de A7 bij het Groningse Scheemda.
4: De mensen die langsrijden, die toeteren en die steken de duim omhoog. Dus ik denk dat er veel mensen positief naar ons kijken en met ons meeleven. Maar ja, het is niet aan de burger die langsrijdt om wat aan te passen. We staan hier ook om de minister te benadrukken van kijk er toch nog eens een keer beter naar.
2: En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en de KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam. Het weer, het is 23 tot 28 graden met vanuit het westen steeds meer wolken. Morgen wat buien bij zo'n 18 graden.
0: Lekkere spek.
5: Heerlijk.
0: Je krijgt zo ook echt een cadeau van ons.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, het is echt het volle tientje is besteed.
2: Nee, heel benieuwd. Ja.
0: Mijn naam is Dennis Mooij. Dennis, hele goede middag.
6: Hele goede middag, Ruud. Er staat 240 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Ben je een kwartier langer onderweg tussen Nieuwegein en Beest. Er staat 11 kilometer door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Bij Amsterdam ook een kwartier vertraging. Op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de afritten Centrum en Oud-Zuid. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Een uur vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest om een te hoge vrachtwagen uit de rij te halen, maar is nu weer vrij. Dan de A16 richting Breda. Een half uur extra reistijd tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht.
0: Dankjewel, tot zo weer.
7: Zometeen bij De Wild in de Middag. NPO Radio 2.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.

Jean Smart. Russen beschieten deze helikopter. Dat is toch heel apart. En derde dinsdag van september, Den Haag met rare hoedjes. En sabotage op het spoor. Vladimir Poetin, de groetjes. We gaan beginnen.

0: is dinsdag 15. Ik heb het 3 keer de maand gezegd, dus hoeft niet meer. Vandaag de begroting. De miljoenen en miljarden nota.
1: Oh ja. Heb je nog last gehad van de protestacties, Ruud?
0: In Amsterdam?
1: Ja, of in ergens anders in het land. Hooibalen, stalen buizen op de sporen.
0: Nee. Was dat sabotage dan door mensen die tegen dit besluit zijn?
1: Nou, dat weten we niet. Zelfs de AIVD bemoeit zich er ondertussen mee.
0: Ik dacht, het is gewoon Rusland. Die doen toch alles met sabotage nu?
1: Ja, maar die steken geen hooibalen in de fikje, denk ik.
0: Dat weet je toch? Misschien is dat een nieuwe inzicht van Poetin. Dat hij denkt, ik doe hooibalen. Want dat,
2: dan kunnen we de boeren de schuld geven.
0: Precies, en dan denken ze, daar komen ze niet achter dat wij het zijn.
1: Oh, kom. Wel slim.
0: Zeg jongens, het is weer een natte maand. Klinkt lekker, maar om binnen te zitten als het veel regent. Maar het is dan weer koud en dan weer nattig. En,
1: soms ook warm. Het is vandaag weer ineens warm.
2: Nou, heel warm, dat. Ja.
0: Dus ik had... september is altijd de maand van de natte hond. Oktober trouwens ook. Dat je was ophangt. Weet je wel? Even op een... en dat wil maar niet droog.
2: Nee, dat het vocht erin blijft.
0: Ja, en dan ruikt een natte hond. Nou heb ik... Ik mag het merk niet noemen. Maar ik heb 2 nieuwe wasmachines. En wat me verbaast is... Je kunt toch ook als je... koud droogt in de droger, op koud, dan krimpt het niet. Maar het krimpt alsnog als je het in de droger doet. Hoe kan dat nou?
2: Met koude lucht.
0: Ja, is dat nou niet echt koude lucht? Of hoe werkt dat dan?
2: Oh, dat weet ik ook eigenlijk niet.
0: Gijs?
1: Ik wist überhaupt niet dat je kon drogen met koude lucht. Dan droogt het toch
2: nee,
1: niet?
2: Nee, ik heb het ook nog nooit met koude lucht gedaan.
0: Maar... Ja, vroeger hingen ze was buiten, was ook niet warme lucht. Het was ook koude lucht.
1: Maar waarom stop je het dan in het droog? Dan kun je het toch beter gewoon ophangen?
0: Ja, maar als je dan geen ophanging hebt, zoals ik.
1: Oh, dus dan stop je het in het droog omdat je geen wasrek hebt?
0: Ja, precies. Oh. Nee, ik heb wel een wasrek, maar ik heb geen buiten.
2: Maar is het niet binnen. Omdat de vezels dan alsnog krimpen door die lucht? Want je hangt
0: dat
2: weet natuurlijk
0: ik dus niet.
2: Uit
0: ik weet het dus niet.
2: Ik
0: weet
2: het niet. Aan het sparren ben ik met je.
0: Ja, dat zou je... Heel fijn. Uithangen. Ja, ik weet het dus niet. Uithangen, ja. Dus ja. Ik ben misschien nu zelf de dommigheid aan het uithangen. Maar ik heb tegen moeite mee. Dus hoe,
2: ja, dat snap ik, wat je nou moet.
0: Dus ken jij Miele? Ben jij Miele?
1: Is nou de vraag hoe het komt dat je kleding ook krimpt als je het koud droogt in de droger?
0: Ja, ik voel me wel een beetje verneukt door Miele.
2: Maar doe je het met wol of gewoon met alles?
0: Nee, ik doe dat gewoon met alles.
2: Ja.
0: Nou, ik was alles. Er staat op de machine, ik kan alles wassen. Nou, doe ik het ook.
1: En doe je dan alles bij elkaar in de droger?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat weet ik toch niet.
0: Dat doe ik niet.
2: Ik ben wel benieuwd naar de antwoorden, want ik wil het ook wel weten.
0: Ja, toch? Ja. Als je met koude lucht, dat het dan alsnog krimpt.
2: Of iemand een kenner van stoffen is.
0: Dat is
2: die
0: het.
2: Luistert.
0: Of je nou nooit iets in de droger kan doen. Ik snap een wollen trui, snap ik. Ik ben niet helemaal gek, maar toch.
2: Ja, maar waarom zou een wollen trui niet met koude lucht in de droger kunnen?
0: Dat is ook. Je loopt toch ook met een wollen trui die nat is, kun je ook buiten gaan lopen.
2: Ja,
0: gebeurt
2: maar
0: ook niks.
1: Oh, dan krimpt hij niet, bedoel je?
0: Nee, dan krimpt hij niet.
1: Maar waar, ja, goede vraag.
0: Ja, toch? Dat houdt me echt al
2: heel erg
0: bezig.
2: Zo.
0: Bettien, wat houdt jou bezig?
2: Nou, ik las vandaag dat iemand zei... gelukkig, de winter komt weer aan. Dan hoef je jezelf niet zo bij te houden.
0: Wat zeg je nou?
2: Dat je jezelf niet zo bij hoeft te houden.
0: Wat
2: op
0: zeg
2: allerlei
0: je nou?
1: Dat bedoel je toch niet? Ach, nee.
2: Op harige vlakken, gok ik. Op harig vlak.
0: Oh, wauw.
2: Ik kan me daar niet zo in vinden. Maar toen dacht ik, ik ga het bij jullie checken. Hoe doen jullie dat? Denken jullie ook, lekker de winter komt eraan?
0: Alles eraf.
2: Laat, gewoon lekker kapsels
0: Ik zit
2: overal.
0: Aan het hoogtepunt van de beschaving, denk ik, qua dat. Ik ben echt gewoon...
2: Ik ook. Ja, maar je voelt je toch ook minder... Ik wil niet mensen met
0: Gijs, die kijkt als observatiebranden.
1: Nee, ik vind het vooral frappant dat mensen dan dus in de winter de andere gebruiken op...
0: Wintervacht.
1: Ja, nee.
2: Er zijn heel veel mensen die echt een vacht op hun benen hebben in de winter, hoor.
0: Nee, of hebben ze minder intimiteit misschien? Of dat ze denken, lekker warm.
2: Ja, maar dan nog. Je voelt jezelf toch... het begint bij jezelf.
0: Of je bent in de zomer meer gewoon seksueel geladen. Kan ook, hè? Zeg dat keurig.
2: Ja, maar het heeft toch niet met seks te maken of je...
0: Je zit wel een voordeur een beetje open, toch?
2: Ja, maar...
0: Niet letterlijk, maar je
2: benen, dat
1: ja, als je verjaardag thuis viert, ga je toch ook eerst even gras maaien?
0: Ik ben zo benieuwd hoe jij een vrouw versiert.
2: ben ik ook benieuwd.
1: Ben ik ook benieuwd naar, ja.
2: Nee, nou ja, ik vroeg me af hoe het bij jullie zat. Maar jullie zijn, we zijn best wel eens.
0: Ik ben, want dat gaat zomer en winter hybride.
2: Gewoon, ja, heb ik ook.
0: Altijd.
2: Gewoon één standje. Ja. Gijs kijkt heel glazig.
0: Ja, over standjes gesproken, Gijs. Wat is jouw nieuws?
1: Heugelijk nieuws. Ik heb gisteren voor het eerst iets meegemaakt wat ik nog nooit had meegemaakt. Ik ben gestoken door een wesp.
0: Oh ja.
2: Gisteren. Oh.
1: Ja, vind ik redelijk laat.
0: Nou, is in internet de zomer begonnen.
1: Ja. Dus tijdverschil. Nee, dat vond ik toch wel een dingetje. En toen dacht ik, zou ik allergisch zijn? Zou ik het allemaal overleven? Maar het viel me mee.
0: Je bent er nog.
1: Moet ik eerlijk zeggen, ik had er veel van verwacht, maar het viel me mee.
2: Het valt mee, hè? Het is opgehyped.
1: Nee, dat werd me wel aangeboden. Mm-hmm. Dat ik dacht, nou, dat hoeft niet, denk ik. Ik kon er zelf overigens niet bij, want het was in mijn nek.
0: Nee, iemand anders die het uit heeft.
1: Nee, dat werd dus gevraagd, moet ik het uitzuigen? Nee, joh, gek. Dat doe je toch niet? Het was een beetje alsof je gevaccineerd was. Zo voelde het 10 minuten. En daarna was het wel.
2: En jeukt het nu heel erg?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk.
0: Oh. Ja, ik ben natuurlijk niet gevaccineerd.
1: En ik heb hem wel teruggepakt, ik heb hem vermoord.
2: Oh. Ja, maar hij gaat sowieso dood, want de angel is eruit.
0: Ja, dus de angel is eruit.
1: Is dat met een wesp ook?
2: Ja, ja.
0: Ook in dit onderwerp is de angel is eruit. Dames en heren, de angel is eruit, we zijn begonnen. De wilde

0: Het jaar 2000 was het. Wauw! S Club 7 en Bring It All Back. Ook nog Summer en Homewrecker. Dit is de middagshow. Ik zit met natte hond in mijn hoofd. En het lukt maar niet om was fatsoenlijk te drogen. Dus ik heb een tijdje geleden een nieuwe wasmachine en droger gekocht. In hoop dat het probleem zichzelf zou verhelpen, oplossen. Maar niet. Dus mijn vraag is, waarom krimpen kleren ook als je koud droogt? Komt er iets binnen?
1: Ja, zeker. Maar nog even voor de zekerheid. Je wast, dan is het shirt nog even groot. Dan doe je het in de droger op koude temperatuur.
0: Ja, ik doe dus ook, even voor de duidelijkheid, ik was dus ook niet heet. Dat niet, gewoon 30 graden, 20 graden. En dan denk ik, soms staat het in het label dat je 30 of 40 graden kan wassen. Nou, dat hou ik hou me aan het label, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: En dan doe ik het in de was, de droger, op koud drogen. Koude lucht.
1: Juist. En dan doe je deurtje weer open en dan is het kledingstuk gekrompen.
0: Niet gelijk doe ik een deurtje open.
2: Maar is het flink gekrompen of een beetje?
0: Nee, echt een lamaatje.
2: Oh.
1: Oh.
2: Ja. Dat is gek.
1: Nou, wat meerdere keren binnenkomt, bijvoorbeeld van Laurens en Gert, die zegt, Ruud, ben jij gewoon niet een klein beetje aangekomen van baguette en camembert?
0: Nee.
2: Nou, dat gebeurt niet binnen een uur.
1: Nee, dat is waar, want Gert zegt...
0: Sommige mensen wel, hoor. Die eten een baguette, die zijn gelijk 10 kilo...
2: Zelfs
0: op het moment... Laatste mensen iemand ontploft.
2: Oké. Okay.
0: Dus dat kan.
1: Oei.
0: Maar die had gevaccineerd. Dus.
1: Oh, dat zul je dat vinden.
2: Oh ja, dat is een heel ander verhaal eigenlijk. Ja.
1: Maria die heeft een heel wasschema opgestuurd. Die zegt, als je stoffen nieuw hebt gekocht... moet je het één keer een wasbeurt in de machine doen met koud water. Al is het gewoon een heel kort programma. Daarna een wasbeurt op 30 graden. En altijd alle wasgoed drogen op lage temperatuur. Dus ook als je je spullen gewoon warm wast... altijd drogen op lage temperatuur... om te zorgen dat de stof niet krimpt. Dat is een tip van de winkel waar ik dekbed overtrekken heb gekocht. Sindsdien droog ik alle was in die droger op lage temperatuur. En dat voldoet heel goed,
0: ja,
1: zegt Maria.
0: Mm.
1: Nou, doe er je voordeel mee. Lia kwam weer met een reden. Ze zegt, wol krimpt door beweging. Dat heet wollen. Daar moeten we alles over weten. Lia hangt aan de lijn.
0: Aan de lijn, dat is een mooie woordspeling, Gijs.
1: Leuk.
0: Aan de lijn als het over was hebben die je niet droogt. Lia, goedemiddag.
3: Ja, hoi.
0: Hoi.
3: Je wol kan je filteren.
0: Sorry, wol kun je?
3: Als je dat filtert, dan doe je dat met wasmiddel en beweging. En als je dan nog weer extra wil krimpen, ga je nog extra bewegen. En ik ben bang dat je dat in de droger hebt gedaan.
0: Oh. Dus eigenlijk, oké, okay, maar even voor alle duidelijkheid, hè. Het gaat hier om een t-shirt bijvoorbeeld. T-shirts die krimpen dan. En die kun je op 40 graden wassen. En als ik ze dan in het droge doe, op koude temperatuur, dus koude lucht, dan krimpen ze toch. En ik ben echt niet aangekomen. Echt niet, Lia. Echt niet.
3: Nee, maar voor katoen weet ik het niet. Maar voor wol kan ik, is dit dus wel...
0: Oké, dus moet ik wollen t-shirts kopen, dan ben ik er vanaf dus.
1: Nee, dus juist niet, want die krimpen dus door de beweging.
0: Oh ja, nee, ja. Maar dan moet ik minder gaan bewegen.
2: Maar is het hele koude lucht, Ruud, of is het lauwe lucht?
0: Het is in mijn huis behoorlijk koude lucht.
2: Oké.
1: Okay. En kun je de trommel ook andersom laten draaien? Misschien dat ze dan weer groter worden.
2: Hé... Hey.
0: Nou, ik kan ook dingen niet vragen in dit programma, hè. Gewoon.
4: NPO Radio 2.
5: Er is maar één NPO.

0: Zijn ze met z'n allen afgesproken? Hebben we op het einde gaan wachten? Jongens, hebben we allemaal mee doen. Beetje als een vals koor klinken uit de kroeg. Gijs, je hebt toch ook iets met dit, zoiets als dit? Dat is een koor.
1: Jij bedoelt Ancora.
0: Ancora, ja.
1: Dat is leuk, Roet.
0: Doen ze dit dan ook?
1: Nou, het heeft raakvlakken, inderdaad. Het is een beetje meelallig.
0: Niet waar, doen ze dit?
1: Nou, niet een beetje. Om maar eens wat te pakken, bijvoorbeeld.
0: Dat is Ancora. En het mooie is, je verwacht een koor van 80 man. Maar Ancora is op de een of andere onverklaarbare wijze gewoon 3 man.
1: Het zijn 3 mannen.
0: Ik weet niet hoe ze dat doen.
2: Hebben ze vaak live gezien, Gijs?
3: Het is me 1000 keer.
0: Oh, wauw. Dit zijn 3 mannen.
1: Ik heb een paar keer gezien, ja.
2: En zing je dan mee?
1: Dan zing ik mee, ja.
0: Hallo, nog nooit probeer even te luisteren. Het is niet 3 man, het is 1 man. Maar zometeen wordt 3 man.
1: Nu komt iemand anders. Of conducteur.
0: Hij heeft geen weinig geduld.
2: Maar dit lijkt ook een beetje op Piet Piraat.
1: Als je echt wil meezingen, moet je eigenlijk even deze pakken.
3: Als wij laveren langs de rotsen.
1: Kijk, John Farnham heeft dat van hun gecoverd, dat weten wij.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Kijk, let op, nu gaan we meezingen.
3: Laten jullie mij nog wachten.
0: Wordt een koor nu eindelijk, want ik zit de hele tijd te zeggen, ze doen met 3, maar het klinkt 80 man.
1: Koor komt nu.

0: kippenvel.
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
2: Ik ook kippenvel. Ed Sheeran, Cover Girl, ook nog Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Het Radio 2 weer bericht vanavond vanuit het westen. Meer wolken, ook wat regen. Morgen buien, wat zon, wordt het zo'n 18 graden. Verkeersinformatie
2: van de ANWB. Dennis, bijna 400 kilometer, hè?
3: Zeker, en je hebt vooral vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Eerst tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging door bergingswerk. En verderop tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Bij Amsterdam nog steeds file aan de zuidkant van de stad op de A10 Zuid naar de A10 West. Bij Oud-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat heeft te maken met bergingswerk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
2: Dankjewel, dat zo, hè. Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski met verschrikkelijk nieuws, moet ik zeggen.
4: Ja, best behoorlijk verdrietig nieuws, Ruud. Want bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is vermoedelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Sanders. Hij is de winnaar van de eerste editie van The Voice of Holland 15 jaar geleden. Vrienden van de zanger zeggen dat het om hem gaat. Na zijn muzikale carrière raakte Ben Sanders in opspraak. Hij werd onder meer veroordeeld voor mishandeling. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam echt van de zanger van 43 is. Ander nieuws dan. De NS is begonnen met het volledig hervatten van de dienstregeling. Alle buizen en andere spullen die eerder vandaag op meerdere plekken op het spoor werden gelegd, zijn weer weggehaald. Het gaat volgens ProRail om sabotage, maar door wie is niet bekend. In het Vlaamse Blankenbergen zijn een basisschool en een middelbare school ontruimd geweest omdat er twee potten natrium in een lokaal stonden, meldt de VRT. Een van de potten was open. Onder bepaalde omstandigheden kan natrium ontploffen. 380 leerlingen moesten een uur buiten blijven, terwijl de Belgische brandweer die potten onschadelijk maakte. En voor de koninklijke familie zit Prinsjesdag erop. Na de troonrede van koning Willem-Alexander volgde er nog de traditionele balkonscène, waar ook veel kinderen op af waren gekomen.
5: Oh, superleuk. Het is de eerste keer.
6: Oh ja?
5: Ja.
6: En wie vind je er het mooiste uitzien?
5: Ja, dat allemaal wel.
6: Ja?
5: Ja.
6: En jij, op wie wil jij lijken?
7: Ja, ik denk op een van de prinsessen of Maxima of zo.
6: Ja, en welke prinses springt er voor jou uit?
7: Maxima. Ja, ik vind Amalia wel heel leuk.
4: De komende dagen is er werk aan de winkel voor de politici, want bij de algemene beschouwingen worden de plannen van het kabinet in de Kamer besproken.
2: Dat was hem.
4: Dat was hem.
2: Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
8: De paarden moeten weg in de koninklijke stoet. Er wordt een elektrische koets geopperd. Lekker duurzaam wel, toch?
1: In het kader van de toekomst is het misschien überhaupt wel een goed idee om eens te kijken of de koninklijke familie en hun huishouden überhaupt een stukje milieuvriendelijker zou kunnen.
2: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je een duurzaam koningshuis? Dus vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je een duurzaam koningshuis? Meedenken, heel graag, via de gratis app van NPO Luister.
1: Een duurzaam koningshuis, dan heeft de koning zoveel zonnepanelen dat ze hem vanaf nu de zonnekoning gaan noemen.
2: Mooi.
4: Nou, deze duurzame koning heeft een juweeltje van een warmtepomp.
8: Oh, of ze dragen jurken van oude postzakken.
2: Ja, of alle prinsessen hebben een AAA-label. Nou, meedenk heel graag via de app van NPO Luister. Hoe herken je een duurzaam koningshuis?
9: Er is maar één. Ruud de Wild.
2: Prinsjesdag, alles.

0: Prince. Waarom gooi je zomaar deuren, Gijs?
1: Hij is nog niet dicht, hè?
2: Excuus, hoor.
0: Wie was je aan het bellen?
3: Ja, ik probeer contact te krijgen met Lars Geerts, maar die staat dus in de Tweede Kamer. En dat is allemaal gedoe, Ruud, want het is Prinsjesdag en er zijn allemaal strubbelingen onderweg. En ondertussen ga jij dus voor mij de deur dichtgooien.
1: Oh,
3: jij bent boos.
1: Altijd.
0: Nou, ik ben niet boos.
1: Ik wil wel een statement maken.
0: Wat gek als je de deur openlaat.
3: Vind je, ja, dat
0: nee, er komen allemaal mensen die
1: luister, als de deur... die deur die klikt ook, die moet je echt goed, want die gaat ook vanzelf open. Hè,
3: precies.
1: Weer.
3: Ik moet daar mijn nederige excuses voor aanbieden.
0: Ik moet helemaal niks, want dat heeft zo helemaal geen zin meer. En bovendien, jij neemt toch niks soms aan. Dus.
3: Dankjewel voor de koffie, Ruud.
0: Even kijken, ik ga de administratie even afmaken van dit radioprogramma. We hadden Bruno Mars en Rose en Apta. Ook al Prince and the Revolution en Kiss.
4: Politiek.
5: Politiek praatje.
0: Alle ogen zijn vandaag gericht op Den Haag vanwege Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Dan ben ik natuurlijk met Lars Geerts, want dat is traditie. En in dit programma is traditie is heilig. Lars, is het voor jou de derde dinsdag in of van september?
6: In september. Maar allereerst ben ik gewoon ontzettend gelukkig dat ik nu ook tot de tradities van Prinsjesdag behoor.
0: Ja, ja.
6: Want dat zijn er zoveel, en dat ik daar gewoon bij mag horen. Ik ben vereerd.
0: En hebben jullie bij de NOS dan ook taart en dat soort dingen? En hoedjes op?
6: Broodjes, dat wel. En er is een borrel, want de uitzendingen, de live-uitzendingen zijn afgerond. Dus ik zie overal foto's van bitterballen en blokjes kaas en zo voorbij komen, waarbij mensen heel blij zijn dat die enorme operatie die Prinsjesdag ieder jaar weer is, dat weer achter de rug is.
0: Ja.
6: En dat ze nu aan de bol mogen.
0: Hoeveelste was dit? Welke editie?
6: Dit is mijn 11e.
0: Wow.

0: Prinsjesdag, ja. Voor de koning de 14e hoorde ik vandaag voorbij komen. En voor Rob Jetten de 1e. Ja. Dus als premier.
1: En
0: ja.
1: Dan zit iedereen bij elkaar. Dan is er eigenlijk even, als ze in die zaal zit, staat de generaal. Dan is er best wel eenheid. Hè? Dan voelt het niet als allemaal...
0: Nee. Dan zie je inderdaad allemaal mensen die normaal gesproken niet met elkaar in één ruimte gezien worden, ineens gebroedelijk naast elkaar zitten. Hè? Geert Wilders en Jesse Klaver.
1: Maar dat doen ze ook niet onaardig, want dat zie je af en toe op televisie. Nee. Dan zie je ook wel eens een groezemoes, een beetje leuk met elkaar doen. Dus dat kan wel.
0: Nee, het kan ook wel. Maar en sterker nog, meestal gewoon achter de schermen in Den Haag gaat het ook zo. Iedereen is natuurlijk wel gewoon heel beleefd en vriendelijk en aardig tegen elkaar. En vaak is het wel zo, ik denk niet dat veel mensen dat begrijpen, dat in die grote vergaderzaal dan ineens alles naar 11 wordt gedraaid en alle verschillen enorm worden uitvergroot. Ja. En iedereen in de politiek heeft ook wel een beetje door dat theater er heel erg bij hoort. Soms tot in het gigantische overdrevene, zeg ik er ook meteen bij. Maar achter de schermen gaan ze meestal heel vriendelijk met elkaar om. En in dit geval is het ook nog eens een keer de koning is erbij. Dus dan is iedereen
1: zo
0: zijn beste gedrag. Ja, even normaal.
1: Lars, ja. De begroting wordt gepresenteerd door een minderheidskabinet. Heb ik het goed begrepen dat dit voor de eerste keer niet helemaal is uitgelekt?
0: Nou, niet helemaal. Ja, kijk, de begroting is echt een joekel. Dus heel veel pagina's. Maar het belangrijkste is wel uitgelekt, hoor. Zo gauw op vrijdag krijgen de Kamerleden alvast, zoals dat dan heet, onder embargo de stukken. Oftewel, je krijgt ze al, maar je mag er eigenlijk niks over zeggen. Maar dan kun je alvast inlezen voor alle kritiek die je wil geven. En dat is eigenlijk ook wel het moment dat als die kring helemaal groter wordt, dan gaan de sluizen open. En dat merk je ook wel. Want ik geloof om 14:15 gingen de stukken naar de Kamer. En om 3:16 kwamen de eerste berichten naar buiten.
1: Oh, dus allemaal dus wel gewoon ouderwets uitgelekt. Dus
0: nee, allemaal wel ouderwets uitgelekt. Ja, nee, ook dat is traditie.
1: Het wordt gepresenteerd door een minderheidskabinet. En ik dacht, kan dat wel?
0: Ja, het kan wel, alleen het is een voorstel. Ik bedoel, normaal gesproken waren we gewend. Dit is gewoon een meerderheidskabinet. Die hebben een hoop zetels in de Tweede Kamer. En als je als oppositie iets anders wil, dan heb je een probleem. Want ja, uiteindelijk moet je gaan stemmen en dan hebben zij altijd de meerderheid. Maar dat hebben ze nu niet. Dus je kunt wel iets neerleggen en zeggen, ik wil het zo. Maar dat betekent nog niet dat dit het ook gaat worden. Nee. Dat was het hele spel vandaag. Het kabinet heeft een voorstel gedaan waar ze het geld aan willen uitgeven volgend jaar. En waar ze geen geld meer aan willen uitgeven. En je merkt in alles vandaag dat de oppositie dan zegt, oké, nou, dat nemen we in beraad. En we zien wel waar we uitkomen de komende tijd. Ja. Nou, het was een beetje dating-app vandaag, had ik het idee.
1: Ja, dating. Ja. En dat is niet voor hun, dat is voor ons. Voor dit programma een dating-app. Maar Lars, even wat, daar komen we later op terug. Vorige week ging het veel over teksten geschreven. Die zouden geschreven zijn door AI. Ja,
0: door AI.
1: Ja. Ja. Heb je nog iets geks gehoord vandaag?
0: Nou, AI zat wel in, werd wel genoemd in de troonrede. Maar ik had van tevoren al wel zoiets van, het zou toch echt de gillen van de eeuw zijn op het moment dat blijkt dat die troonrede, als we die door de programma's halen, ook nog AI bevat. Maar dat kunnen ze echt niet maken. Er zit een speechschrijver achter, dat weten we. Dat zagen we ook wel terug met bepaalde slogans en zo, waar ze bij AI niet zo snel op komen. Maar dat iedereen daar al een week in Den Haag mee bezig is en panisch alles aan het nazoeken is, van kamervragen tot speeches tot moties die zijn ingediend, of de journaille dan niet achter kan komen dat het door ChatGPT is geschreven in plaats van door hen zelf. Dat speelt gewoon. En dat gaat de komende jaren alleen nog maar meer spelen, heb ik het idee. Want iedereen in Den Haag maakt gebruik van, kan u voor mij even een aantal kamervragen stellen over wat de minister zojuist heeft gezegd.
1: Eigenlijk is het chat helemaal niet zo gek. Mensen worden veel scherper nu.
0: Nou ja, bij ons was de vraag meer, als nou daardoor het aantal vragen enorm toeneemt, gaat dan het ministerie ook ChatGPT gebruiken om het te beantwoorden.
1: Oh ja, mooi. Ja.
0: Dat eigenlijk gewoon AI met elkaar aan het praten is over hoe de overheid wordt geleid. Ik weet niet of we daar met z'n allen op zitten te wachten.
2: Maar heel veel mensen vinden het toch ook een enorme boomer-discussie, dat het gewoon moet kunnen, dit.
0: Je hebt een beetje twee kampen hierin, merk ik ook in Den Haag. De mensen die zeggen, het is gewoon een hulpmiddel, dat gebruik je, daar ga je zelf nog een keer overheen om te kijken of alles wel klopt. Dus doe niet zo moeilijk. En er is ook een andere kant die zegt van, ja, maar we zien van de premier teksten over excuses aan de Molukse gemeenschap. En die blijken inderdaad door AI te zijn gefabriceerd. Ja. dat komt wel heel onoprecht over op die manier. Dus het is een discussie waar we voorlopig nog niet vanaf zijn. Dit zijn de twee kampen.
1: Zeg, er waren vandaag ook meerdere protestacties, hè? Branden, ja, langs de snelweg, blokkades op het spoor, rode verf door Extinction Rebellion. Daar had ik trouwens even een vraag over. Extinction Rebellion zit altijd op die A12. Hetzelfde, ja. Is dat, vinden ze dat fijn? Is dat bij een koffietentje in de buurt? Of?
0: Nee, het is makkelijk. Want als je, laat maar zeggen, de A10 oploopt, is de kans dat je onder een auto komt vrij groot. Maar de A12 eindigt in Den Haag met stoplichten. Dus op een gegeven moment, weet je wel, het stopt gewoon die snelweg. Dus je kunt vanaf het einde van de snelweg gewoon een stukje, ja, er zit een tunnelbak, die kun je gewoon inlopen. En de kans dat je dan wordt overreden door een vrachtwagen is gewoon een stuk kleiner. Oh. Dus het is de A12 officieel nog. In Den Haag noemen ze het natuurlijk rechtsbaan, maar het is gewoon makkelijker.
1: Maar een kenmerk van, zeg maar, een actievoer op snelweg is toch dat je overreden kan worden?
0: Ja, maar ik heb toch het idee dat ze niet zo ver willen gaan in het protest.
1: Oké, goed. Ja. Nou, het worden spannende dagen dan voor jullie, hè?
0: Het leuke begint nu, inderdaad. Want ja, ga er maar aan staan. Je hebt nu 66 zetels, we moeten naar 76. Dus ergens moeten de 10 zetels te vinden zijn die dit kabinet een beetje gaan helpen om deze begroting er doorheen te krijgen.
1: Goed.
0: En ik zie ze nog niet.
1: Nee. Tot weer laat vanavond.
0: Radio 1, zodanig op Radio 1 nog even. En dan nog wel even heel veel voorbereiden voor morgenochtend.
1: Bitterballetje en dan naar huis.
0: Ja.
1: Lars, dankjewel, te snel weer.
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Turn the Lights Off, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe tot 5 over 5.
1: Het kan je niet zijn ontgaan. Het is Prinsjesdag. Er gaan plannen op voor een elektrische koets, want het kan allemaal best een beetje duurzamer.
2: En daarom zijn wij vanmiddag aan het vrij associëren en aan het nadenken of de hele koninklijke familie en hun huishouden wat milieuvriendelijker zou kunnen.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een duurzaam koningshuis? Dus hoe herken je een duurzaam koningshuis? Alles welkom qua meedenken via de NPO Luisterapp.
2: Hoe herken je een duurzaam koningshuis? Nina, via diezelfde app. Nou, het energielabel is niet oranje, maar groen.
0: Oranje?
2: Oranje, zo hoor je dat.
0: Bianca, hoe herken je een duurzaam koningshuis? De verwarming staat nooit op maxima.
1: Oh.
0: Mooi hoor.
1: En Alain stuurt: alles in het koningshuis heeft een duurzaamheidsmeubel.
0: Mooi. Hoe herken je een duurzaam koningshuis? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisteren. Dus, maar jij bent hier wel eens dus naartoe geweest, Gijs.
2: Zeker.
0: En er zijn 3 mannen op het podium?
2: Ja, nee, af en toe gaan ze ook met een band. Maar ze kunnen het eventueel ook van een bandje.
0: Oh ja.
2: Ik denk dat ik ze een keer of...
0: een bandje of een bandje?
2: 5 gezien heb nu, denk ik.
0: Nee?
2: Misschien 6.
1: Oh, dat ben ik wel echt fan.
0: Ancora is dit. En klein stukje, hoor. Dat je als ik wil dat koor even horen. Want ze zijn dus met z'n 3, maar het lijkt wel 80 man.
2: Bij het refrein, dat is leuk. Hè?

0: Als je wilt meezingen, het is door storm en woeste regen.
1: En dan nu met z'n allen.
2: Dit.
0: Wat?
2: Huh? Dat zijn echt niet 3 mensen.
0: Nee, dit zijn veel meer mensen.
2: Dat is het hele
0: gewoon,
2: dorp.
0: Het zijn gewoon het hele dorp en het Urk en mannenkoor erbij, hoor. Dit.
2: Oh,
0: hey,
2: hoor
0: eens. Hé, hey, wauw.
1: Mooi.
0: Het schiet wel alle kanten op, dit. Hij zit echt maar mee te deinen, zie je dat?
2: Ik zie hem helemaal kippenvel hebben en tranen.
0: Als je niet in de auto openstaande, Gijs, kijk je dan jezelf ook aan in de spiegel dat je dan een van de zangers bent? Dat
1: nou,
0: je,
1: niet. Nee, maar af en toe gaat er wel zo'n vuist even richting...
0: richting wat?
1: Richting het... de voorhuid.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Ging je voorhuid?
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Even, dit, ik heb even je hulp nodig. Bettien.
4: Nou hier, jongens.
3: Nou, dit is, het is 5 uur, dames en heren. Het is vandaag het verjaardagsmoment. Nou ja, niet vandaag, maar het is nu het verjaardagsmoment van onze geliefde collega Juri. En Juri Stubenitski is namelijk vandaag jarig.
5: Ach. We hebben een cadeau. Moet je dit even bijgeven?
4: Ja. Ja.
3: En als je...
6: Dat wat een pakket.
3: Ja.
6: Het is enorm.
3: Het is een enorm pakket.
4: Oh,
3: en
4: God.
3: We bezuinigen bij iedereen,
6: dankjewel.
3: Behalve bij jou.
6: Wat lief. Wat is er veel.
7: Een boel plastic.
6: Oh, kijk, dat vind ik leuk.
3: Wat zie je? Kun je een beschrijving maken
6: ik
3: wat je ziet?
6: Ik zie veel drank.
3: Ja.
6: Ik zie allemaal Koningshuis, memorabilia en prularia. Daar heb ik een zwak voor. Niet voor het Koningshuis, maar wel voor de spulletjes.
3: Ja, de merch. De merch.
6: Ik zie hier een prachtig mokje. 30 april 1980, Beatrix Juliana.
3: Nou, we hebben echt gespuurd voor jou, hoor.
6: 2 februari 2002, Willem-Alexander en Maxima. Ze kijken elkaar heel lief aan op die beker. Ik heb mokken gekregen om elke verschillende weekdag uit te drinken. Heel erg lief. Ik heb een puzzel van 1000 stukjes... met het huwelijksportret in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Ja. Ik denk dat ik er zo aan ga beginnen.
3: Want wat mensen niet weten, je bent niet zeg maar enorme fan van het Koningshuis, maar wel alle troep eromheen.
6: Ja.
3: Nou, dat zijn kaartjes en allemaal dingen die je...
6: Leuk.
3: Ja, dus kun je dan straks openen. Dat kan ook nu.
7: Het is al open.
6: Het is open. Ja, wat leuk. Nou, de batterij is leeg.
3: Batterij is leeg. Oh.
6: Nee hoor. Wat lief. Have a sparkling birthday.
3: Nou, heerlijk.
6: Ja, ik hou het kort. Van harte.
3: Dank jullie wel. Voel je nu ook extra jarig?
6: Jazeker, ja. Dank jullie wel.
3: Dan gaan we nu beginnen, nou eens in. 5:02, tijd voor de NPO Radio 2, NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. Minister van Financiën Heijnen heeft met zijn koffertje de miljoenennota gepresenteerd van het kabinet. Oppositiepartijen hebben kritiek op de plannen.
8: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
9: Niks gehoord over Groningen, niks over toeslagenschandaal, maar ook niet over al die stijgende prijzen die het leven van mensen zo duur maken en ons land onbetaalbaar.
6: Dat waren PVV-leider Wilders en SP-leider Dijk. De komende dagen staan in het teken van de algemene politieke beschouwingen, waarin de premier en de fractieleiders debatteren over de kabinetsplannen. De belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State, is kritisch over de begroting, vooral omdat werkenden meer belasting moeten betalen en de lasten voor bedrijven en rijke mensen juist minder worden. De politie gaat op Texel 38 doden opgraven om te onderzoeken wie het zijn. De lichamen zijn tussen 1940 en 1982 anoniem begraven. Nabestaanden van tientallen vissers uit Urk hopen dat tussen de doden misschien familie zit. Daarbij gaat het om vissers die op de Noordzee vermist raakten en nooit zijn teruggevonden. De NS hoopt dat de rest van de avond alle treinen weer volgens de dienstregeling rijden. Het treinverkeer werd vandaag verstoord door sabotageacties op het spoor. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Premier Jette zegt dat er alles aan wordt gedaan om de daders te pakken.
9: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Maar het is duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Juist ook op de Dag van de Democratie, op Prinsjesdag. Dus we nemen dit heel zwaar op. En u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
6: En de Amerikaanse rapper Macklemore is geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Macklemore deed pro-Palestijnse uitspraken op het podium. En hij zegt dat Ed Sheeran daarom onder druk is gezet om hem te laten vallen. Ed Sheeran zou zijn gebeld door een stadioneigenaar die andere stadioneigenaren onder druk zou hebben gezet. Macklemore zou 10 optredens doen en het zijn er maar 2 geworden. Het weer, het koelt vanavond af tot een graad of 13, soms met een buitje. Morgen wat zon, enkele buien en ongeveer 18 graden.
3: Jury, dankjewel. Tot zo weer. Dennis Mooij bij de ANWB. Ik zie hier 400, bijna 500 kilometer. Wat druk?
7: Nee, er staat 465 kilometer.
3: Oh, helemaal niet.
7: Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden heb je. En bij Nijmegen loopt het ook vast. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat komt door werkzaamheden. Dan een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaar Arendsveen en Leidschendam, minstens een kwartier vertraging daardoor. En dan bij Nijmegen op de A73 vanuit Venlo tussen Nijmegen en Dukenburg en knooppunt Ewijk heb je 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de N322.
3: Dankjewel, tot zo weer.
0: Zometeen

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: ga ik je over de deur dicht doen. Duncan die is van de muziek en van sociale media. En die gooit de deur dicht. Omdat ze dat net hebben gevraagd. Tweede gedeelte van dit radioprogramma, dames en heren. Juri Stubinitsky is jarig. Iedereen eet taart op de gang.
1: Het is een soort lopend buffet, is het daar op de gang.
0: Ja.
2: Wat is er voor taart? Want ik heb nog niet gehad.
1: Drie soorten.
0: Wat is er voor taart?
2: Wat is er voor taart? Want ik heb nog niet geproefd.
0: Gijs, wat is er voor taart?
1: Ze hebben de cheesecake liggen en ook appeltaart. En ze hebben red velvet.
2: Ja, maar Joris...
0: Praat je zo thuis?
1: Nee. Het is wel als ik een week in Enten ben, bijvoorbeeld bij de Entense Dagen, en er zitten een paar biertjes in, dan is de tongval een beetje terug. Maar ik praat niet zoals wij dat hier nu een beetje nadoen.
0: Ga je dat zo doen?
1: Nee, kan ik helemaal niet. Als ik probeer plat te praten, dan zegt de Ente-Entenaar... Kuin is normaal plat, omdat ik dat niet kan.
0: Dus je bent altijd zo?
1: Ik ben vaak zo, ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Plaat jij anders in Amsterdam? Plaat je dan Mokumstruut?
0: Nee, want ik kom niet uit Mokum. Ik kom gewoon uit
2: Hilversum.
0: Uit Hilversum.
1: Is er een Hilversums dialect?
0: Zeker, dat is heel plat.
2: Wat dan? Is dat een beetje dat Utrecht?
0: Nou, dat is tussen Amsterdamse en Utrechts in. Dat is echt het allerlelijkste wat er bestaat.
1: Kun je dat eens simuleren voor ons?
0: Nou, gewoon zo een beetje praten.
2: We moeten nog naar buiten, hè, zo.
0: Hoezo?
2: Zit in Hilversum.
0: Ja, maar ik ga via de achteruitgang.
2: Dus... Oh, dat is niet Hilversum.
1: Zo word je meteen neergestoken dan op het moment dat je dat nadoet.
2: Nou,
0: altijd alleen maar neergestoken in Hilversum. Maar ook altijd neergeschoten.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Het is heel divers hier. Clarence Clemens, Jackson Brown, You're a Friend of Mine. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Het is vandaag Prinsjesdag. Maar de paarden moeten weg in de koninklijke stoet. Er wordt een elektrische koets geopperd. Nou, vind ik wel echt lekker duurzaam.
1: Maar misschien is het dan een goed idee om überhaupt te kijken naar hoe de koninklijke familie een stukje milieuvriendelijker zou kunnen.
0: Ja!
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Dus we vragen ons vandaag af op deze derde dinsdag van september.
5: De top 5 over 5.
0: Hoe herken je een duurzaam koningshuis?
3: Nummer 5.
0: Nou, Bert zegt, ze dragen hun kleding gewoon twee keer.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4, hoe herken je een duurzaam koningshuis? Carina stuurt, de koelkast staat op standje diepvrieso.
3: Nummer 3.
1: Albert op 3, hoe herken je een duurzaam koningshuis? Nou, dat hebben we al, want ze zijn duurzamen.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2, hoe herken je een duurzaam koningshuis? Sjouk stuurt, de koning leest de troonrede van vorig jaar.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe herken je een duurzaam koningshuis? Jan, dankjewel voor het meedenken. Ze leiden een geïsoleerd bestaan.
1: Ah, mooi. Dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: Playing Games With My Heart. Dat zijn heel romantisch. Cat's Eye voor een Animal. Dit is de middagshow.
1: Ruben! Problematiek!
2: Nou, ik luister gewoon niet klaar.
3: Maar ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
2: Ik loop toch graag! Wie ben jij?
4: Puberproblematiek. Met Saskia Smit.
0: Ja, Saskia Smit met TH. Gijs die zegt altijd Saskia Smit. Maar dat geeft helemaal niks.
5: Hoezo? Saskia Smit?
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Saskia heeft zelf al gezegd, het is gewoon Smit. Maar die H, dat neemt ze op de koop toe. Dat zo, alleen maar als je een brief stuurt, moet je TH doen. Als je, daar, je hoeft er niet te zeggen tegen haar.
6: Okay. Tomme H is het.
0: Tomme H. Dus Saskia Smit. Minderjarigen kunnen op een kinderlijke eenvoudige manier aan
5: stop heel veel weer wat erin.
0: Ja, dat is toch heel veel. Ja, dat is wel lekker
5: van jou.
0: Ja, heel goed. Ja, soms val ik terug.
5: Oh, heb je?
0: Dan valt die hele logopedie weg. Maar goed, op een hele eenvoudige manier aan alcohol komen. Niet in de supermarkt of bij een café, maar via Snapchat. Snapchat helpt je dus bij zuipen. Ik dacht toch even bellen met onze puber-expert, Saskia Smit. Saskia, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
0: Hoe ga je zelf met de naam Smit om?
7: Ja, als ik mijn naam moet spellen en mensen die twijfelen, dan zeg ik altijd Smit, huh.
0: Oh, Smit,
5: dat zie je wel.
7: Maar het is eigenlijk wel gewoon Smit.
0: Ja, Smit. Zeg, en alcohol komen via Snapchat, hoe werkt dat precies?
7: Ja.
0: Vraag ik even voor mijn kinderen.
7: Ja, dat dacht
0: wat nu moet ik het halen?
7: Ja, die dealers zijn heel erg makkelijk te vinden online, zeker via Snapchat. En wat kinderen eigenlijk doen is via bepaalde emojis of straattaal in de zoekfunctie komen ze eigenlijk heel snel in contact met die dealers. En daar, nou, je praat een emotie van een glas of je zet een woord bijvoorbeeld als batra, dat is straattaal voor drank. En dan krijg je, zeg eens, suggesties van wie je dan kan benaderen. En dan is contact heel snel gelegd.
0: Maar watra is toch gewoon water?
7: Ja, maar dat is ook een slang voor alcohol.
0: Hoe weet je dit?
7: Ja, ik ben een puber-expert natuurlijk, hè.
0: Oké, maar Saskia Smit, als je dan naar de gallegal zegt, hey, heb je van mij watra? Nee, dat zeg je toch niet?
7: Nee, dat zeg je niet, nee. Maar ik moet natuurlijk ook op dat Snapchat zit het ook allemaal een beetje verstopt. En ook die dealers willen niet gevonden worden. Dus het zit een beetje schemig gebied op dat Snapchat. Maar dus via die emoties en die woorden komen ze wel met elkaar in contact. Ja.
0: Is het als je als dealer gepakt wordt met alcohol net zo zwaar als dat je met drugs wordt gepakt?
7: Oh, dat is een goeie. Nou, ik ben niet helemaal bekend met de wetgeving. Maar ik denk als je heel veel alcohol bij hebt, dat je dan wel... Er zit een limiet aan wat je bij je kan hebben, denk ik.
5: Maar daarover gesproken, Saskia. Hoe en wat betaal je dan? Kun je daar pinnen? En is het dan goedkoper of duurder dan in de supermarkt?
7: Nou, er wordt contact... Of het goedkoper of duurder is, dat weet ik niet. Maar er wordt contact gelegd. Vaak is het toch met cash betalen, want het wordt vaak gebracht. En soms gaat het ook gewoon via een tikkie.
0: Oké, maar gaat het om biertjes, om flessen rum of whisky?
7: Alles.
0: Of gaat het om stelt?
7: Nou, vaak om alles. En jonge kinderen die vinden bier en wijn vaak niet lekker. Dus dat gaat al best ook wel snel op sterke drank. Ik weet dat wodka wordt vaak gedronken omdat het geen smaak heeft. En ze mixen het dan met juderans of met iets anders. Dus dat is best wel verontrustend. Dat ze al heel snel op sterke drank overstappen.
6: Maar is dit extra verontrustend? Want vroeger, ja... dronken we natuurlijk ook gewoon op jonge leeftijd, proberen we wel eens wat.
7: Nou, het gaat eigenlijk best wel de goede kant op. Want ik heb even opgezocht, uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen de 12 en 16 jaar... heeft bijna 80% nog nooit gedronken. Dus dat is dat percentage is gestegen. Wat natuurlijk ingewikkeld is in deze tijd... is dat de kinderen die wel drinken er super makkelijk aan kunnen komen. En omdat het niet mag... Kijk, het is makkelijk om te zeggen, wij mochten drinken... en met ons is het ook goed gekomen. Maar we weten natuurlijk niet veel meer wat voor... Bijna met ons allemaal is het goed gekomen. Maar er is natuurlijk nu veel meer bekend wat alcohol met zo'n puberbrein doet.
0: Ja.
7: Dus in die zin is het gemak hoe ze aan alcohol kunnen komen... dat vind ik wel een klein beetje
0: aan de andere kant, hè, moeten we ook niet alles verbieden, toch?
7: Nee, zeker niet. Zeggen, je mag niet drinken, werkt ook niet bij pubers. Dan gaan ze het juist willen doen. Dan gaan ze ook kijken, hoe kan ik zo snel mogelijk het wel stiekem kopen dan. Maar je kan wel met je puber... Je kan wel uitleggen wat het doet met hun hersenen.
0: Nee, natuurlijk. Eigenlijk mis ik, heel persoonlijk hoor, maar de grotere discussie. Drankje doen, weet je wel, doe het gewoon in een kroeg... maar niemand gaat meer naar de kroeg. Dus het wordt steeds grauwer, dit.
6: Ja.
7: Nou ja, dat. En die, de jonge mensen komen ook echt de kroeg niet meer in. Hè. De ID-controle is super streng. In de kroegen krijgen ze echt een hele hoge boete. Als
0: dat snap ik, maar we doen onszelf toch de das om met dit soort regels. Want ze gaan naar zuipketen. Je gaat het, dit soort dingen via Snapchat.
6: Op bankjes op de heide hier in de buurt. Ja,
0: hangen.
7: Sterker nog, bij de grenzen gaan ze naar Duitsland en naar België. Want daar mag wel gedronken worden. Dus ze gaan heel veel pubers dan de grens over. Ja. Ja, je zou zeggen, je zou het wat makkelijker moeten maken, want groter wij, hoe meer wij zeggen het mag niet, hoe meer zij het toch willen gaan doen.
0: Ja, dat denk ik echt.
7: Ja, ik geloof wel in niks 18. Nee, ik zit even aan die jonge puberbreinen te denken, maar ik geloof niet in. Ik heb bij mijn twee pubers, bij de oudste, was ik super streng, alles verboden en heeft niet gewerkt. Dus ik heb het bij mijn jongste losgelaten en dat ging wel een stuk beter. Maar omdat er niet die druk was van het mag niet.
0: Exact wat je zegt, want als je alles verbiedt gaan ze het... toch?
7: Ja, zeker. Nee, dat is, en dat zo'n niks 18, wat een overigens een goede campagne is. Maar zodra pubers dan horen, het mag niet, dan gaan ze toch op...
0: Ja, dat wordt interessant.
7: Het wel krijgen, wordt het interessant. Ja. Okay. Ja, we hebben ons niet aan die wetgeving te houden. Dus je kan niet zeggen, ik open een kroeg voor 16-jarigen. Ja. En nu gaat het strand.
0: Moet gewoon,
7: ik weet wel dat veel ouders... Niet veel, ja, wel veel ouders toch zoiets hebben van... ik wil dat ze er toch aan wennen. En dan mag het vaak in een achtertuin, weet je. Met een, met een biertje.
0: Gewoon mix. Dat bij mij thuis is het mix 18. Gewoon ik zo. Nee. Dan was ze mixjes maken. En gewoon niet te gek, gewoon één mixje. En dan klaar ermee. Goed.
7: Ja.
0: We hebben je vragen, Saskia Smit met TH. Het is hier van geenhotel.nl. Saskia, mag je ontzettend bedanken. We zijn weer hoop opgeschoten.
7: Oké, okay, graag gedaan.
4: Radio 2.

0: Pink, oh, oh. Jeetje, Pink die dacht, ik ga eruit van de knal qua carrière. Nou, dat is er gelukt. Pink en So What 2008. En ook nog de Bauza Magnetic. Pink, dat hele Pink... hoort het? Het hele management zat in de fik. Ook bij Ed Sheeran. Want zij zijn pro-Gaza. En Ed Sheeran die is...
1: ik weet niet... Kijk, Macklemore heeft zich geuit dat hij pro-Gaza is. Maar niet per se tegen Israël. Maar tegen hoe het daar gaat. Maar Ed Sheeran heeft hem nu uit zijn voorprogramma gezet. Omdat volgens mij degene die de arena's heeft, die is Joods. Dus die heeft gezegd, wij willen Macklemore niet meer in het voorprogramma. En Pink heeft het weer opgenomen voor Ed Sheeran. Want zij is ook Joods. Dus het is een beetje tegen elkaar. Beetje relletje.
0: Ja.
1: En wij volgens mij wil iedereen gewoon vrede. Alleen kies je automatisch een kant als je pro iets ook bent. Snap je?
0: Ik zeg hier gewoon helemaal niks.
2: Wil jij geen vrede, Ruud?
0: Nee, ik wil wel vrede.
1: We bouwen huizen. Oh, makkelijk. Laat maar.
0: Nee, wat wil je?
1: Ik wil het liedje van Rutje Kot zingen, maar laat maar.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Nee,
0: je wil zo vrede,
1: laat
0: hoor
1: maar.
0: Ik net.
2: Radio 2 weerbericht. Het koelt vanavond af tot een graad of 13, soms met een bui. Morgen zon en buien wordt het 18 graden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dat is mooi. 900 kilometer file.
3: Net niet, net niet. Er staat 500 kilometer en we schommelen een beetje rond dat getal. We zitten op het drukste moment van de spits nu. De A1 richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum-Noord doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging neemt weer af daar. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt het Oude Rijn en Beest, een kwartier vertraging door werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam doe je er in totaal 25 minuten langer over tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Dan de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid een kwartier extra. En bij Eindhoven loopt het vast op de randweg, de N2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp heb je een half uur vertraging door bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Ja, dus dankjewel, tot zo weer. De jarige Juri Stubenitski met het NOS-journaal van 17:30. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. FC Utrecht heeft aan 18 fans een stadionverbod opgelegd voor de ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er bekers en vuurwerk op het veld werden gegooid. De daders zijn door camerabeelden opgespoord. Mogelijk worden er straks nog meer stadionverboden opgelegd. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Daarbij werden mensen aangehouden en websites en sociale media-accounts werden geblokkeerd van zulke organisaties en LHBTI-personen. ProRail moet zelf meer inlichtingen gaan verzamelen over potentiële sabotages. Dat zegt een oud-AIVD'er bij BNR. Het spoornetwerk is groot en moeilijk volledig te controleren, maar er wordt al tijden gewaarschuwd voor sabotage. Dan kun je volgens hem niet alleen naar de overheid of de inlichtingendiensten kijken.
5: Ik vind dat het bedrijfsleven zelf nu ook de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat betekent dus ook ProRail. En dan heb je natuurlijk ook de vervoerders, de NS en Arriva, et cetera, die ook een verantwoordelijkheid hebben.
4: Ja, hij zat in een grote stationshal. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan meer patrouilles bij het spoor of drones inzetten om in de gaten te houden wat er gebeurt. En best wat mensen hebben wel eens een handdoek meegenomen uit een hotel of iets anders.
0: Dan ben je een gore dief.
4: In een Van der Valk hotel in Emmen maakten twee volwassenen en een kind het wel heel bont. Volgens het hotel hebben ze na het zwemmen zo'n 20 handdoeken meegenomen. Als ze die handdoeken niet snel terugbrengen, dan geeft het hotel beelden van de drie aan de politie. Bij RTV Drenthe wil het hotel er verder niks over kwijt.
0: Dan heb je hele uitzet bij elkaar.
4: 20 handdoeken, daarmee kan je toch wel...
0: Dan kun je wel 20 dagen douchen.
4: Ja, inderdaad.
2: Het zijn wel vaak fijne handdoeken.
0: Sorry?
2: Het zijn wel vaak fijne handdoeken. Lekker van die dikke.
4: Industrieel zijn ze eigenlijk.
0: Industrieel? Ja. Ben je er wel eens geweest bij de Van der Valk?
2: Ik ben wel eens in de Van der Valk geweest.
0: Zo,
2: wat is er tegen de...
0: Ik ben even aan het checken wanneer je bent geweest. Even kijken of jij zo'n goorlap bent.
2: Nou, bijvoorbeeld op de terugweg van Zuid-Frankrijk naar de Rue du Soleil.
0: Oh. Maar toen was je nog vrijgezel.
2: Nou, dat ligt eraan aan wie je het vraagt.
0: Ik vind het gek. Ik ben wel eens in... middags heb ik dat wel eens gedaan.
2: Nee, zo'n uurtje?
0: Ja.
2: Nee.
0: Met jou geluncht.
2: Oh, dat is waar, ja. Wij hebben wel eens geluncht, ja.
0: Geet en ik weet niet waarom. Maar...
1: En dan een broodje kroket.
0: Nee, we hebben zo'n, weet ik veel, zo'n lopend...
1: Buffet.
2: Voor mij was het toen, had jij, moest jouw auto naar de garage... en ben ik met jou meegereden om de auto heen te brengen.
1: Aardappelgratin.
0: Nou, we haakten in bij een...
2: Och ja, er was een soort bijeenkomst met bejaarden.
0: Ja, precies, en wij haakten gewoon in. Dus ja. We hebben gewoon meegereden.
1: Het is echt wel lekker eten, hoor. Daar. En slapen is ook prima.
2: En goede handdoeken.
0: Ik ben er niet geslapen, dus ik heb hier nog een geluidsfragment.
4: Nou, dank jullie wel.
0: Dit komt omdat je jarig bent. Ik heb gegoogeld op Juri, en dan kwam dit eruit.
4: En dit was vanochtend voor mijn huis.
0: Oh, oké. Okay. Juri. Mm. Veel plezier. Ga je vanavond het leukste doen?
4: Ik denk dat ik nog meer taart ga eten.
0: Lekker.
4: Ja.
0: En dan?
4: Een ijsje erbij.
0: Dan is het feest over en dan ga je naar huis.
4: Dan ga ik slapen.
0: Ja, even. Er is maar één. Harry Styles. U2.
6: Er is maar één.
7: NPO Radio 2.

0: zeg maar bijna 40 jaar verder. Zou hij het nou wel hebben gevonden?
1: Ik vraag me het af.
0: Het gaat over het geloof.
1: Maar hij is toch een gelovig persoon?
2: Hij is katholiek.
0: Hij is katholiek, ja. Maar ik denk dat als je in 1987, in plaats van waarschijnlijk een jaar, anderhalf ervoor geschreven, dat hij inmiddels wel eruit is, toch?
1: Maar wat zou dan nu de overtuiging zijn er nu?
0: Ik denk dat hij stil heeft gevonden wat hij voor...
2: Maar was het het geloof? Was het niet de liefde? Dat hij op zoek was naar de liefde.
0: Dat ze heel veel platen gaan bijvoorbeeld over... Denk je dat ze over liefde gaan? En dan gaan ze over geloof. Bijvoorbeeld Van Morrison, Have I Told You Lately.
2: Dat meen je niet.
0: Dat gaat over de Heer Jezus.
2: Dat meen je niet. Oh, heel andere vibe ineens.
0: Ja,

0: gek is dat, hè?
1: Ja.
2: Dat wil ik toch even met je delen.
3: En lopen op het water, Marco Borsato. Zonlicht zien voor...
1: Maar ik had ook niet het idee dat het over liefde ging, lopen op het water.
2: Nee, dat gaat over Jezus, die over het water kan, toch?
3: Nee, volgens mij was dat een mooi duur. Wat was met Sita, toch, of niet?
2: Maar gaat het over... Ik vind het eigenlijk, sorry hoor, maar ik bouw iets heel moois op met U2... en dan, weet je, Still Haven't Found It...
1: Los zijn van de zwaartekracht.
3: Eén tel met jou is mooier.
2: En dan Van Morrison, Have It On You Lately. Niemand weet dat hij over God gaat. Iedereen denkt, wauw, een romantje plaat over een man naar een vrouw. En dan kom je met lopen op het water aan.
3: Met jouw armen om mijn middel kan ik de wereld aan. Dat gaat toch over de liefde?
2: Gijs...

0: Sta op voor de koning en koningin.
1: Bijvoorbeeld ABBA Waterloo, dan denk je dat het over Waterloo gaat.
2: Ja, is dat
1: goed.
2: Niet.
1: Dames en heren, we hebben Rick Evers. Waar ben jij, Rick?
3: Ruud de Wild, ik ben onderweg van Den Haag naar Hilversum.
1: Okay.
3: Ik had ongeveer bij je kunnen zijn, maar ja, file, file, file.
1: Ja, dat snap ik. Ben je de hele dag in Den Haag geweest?
3: Absoluut, ja. Vanochtend vroeg daar begonnen. Lekker bij Paleis Verduinde gestaan. Alles wel meegemaakt natuurlijk. En ik had daarna mijn eigen balkonscène, want ik stond namelijk bij dat... Er zit een heel leuk nieuw restaurant daar van de chefs van Parkheuvel zit daar naast. Ik heb mijn eigen balkonscène gehouden. Ik stond op gelijke hoogte.
1: Oh,
3: vond ik leuk.
1: Wauw. Ja. Ben jij een hoedenjong?
3: Nou, dat is mij wel eens verteld. Onder andere door oud-werkgevers en collega's bijvoorbeeld. Maar of zei je nou hoedenjong?
1: Ja, met een hoede. Of ja, want iedereen heeft een hoed op.
3: Hoeda.
4: Jij dacht hoerenjong.
1: Nou zeg, dat zeggen we, dat zou ik niet zeggen.
4: Oh, ik dacht omdat hij helemaal serieus ging door oud-werkgevers. Ik dacht, misschien ben je wel zo genoemd.
1: Zo jong is hij niet. Maar goed.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar
3: nee. Nee, het staat mij niet in hoed. Nee, ik heb het ook niet geprobeerd vandaag.
1: Niet. En denk je niet dat in het kader van de emancipatie en gelijkheid tussen man en vrouw, dat het niet mooiste zou zijn dat iedereen gewoon een hoed op heeft?
3: Nou kijk, aangezien onze koninklijke familie eigenlijk is begonnen met het afbreken van de traditie van de hoedendragen. Je zag Amalia vandaag weer met een haarband en Maxima met een, ja, hoe zullen we het noemen? Met de volsprieten van Willem-Alexander. En ja, de rest had ook niet echt een,
1: vroeger,
3: een hoed.
1: Vroeger had je zo'n muppie, ken je dat toch?
4: Alexia had een hoed op, zag ik.
3: Dat klopt trouwens wel. Ja, Alexia had een hoed op.
1: Maar vroeger had je een wuppie. Een wuppie, ja. Vroeger had je zo'n diadeem met twee van die... wat was het? Ja, nee, of tenminste, ja, een haarband met twee van die... wat was het?
4: Van die voelsprieten.
3: Van die oogjes erop of zo.
2: Je doet nu twee vingers op je hoofd.
1: Ja, en er zaten van die rode pingpongballen aan. En als je dan bewoog, dan ging ze dansen. Mag je dat bijvoorbeeld
3: nou, opdoen? Ja, jij mag dat zeker doen. Maar ik stel voor dat de koning dat volgend jaar doet. Want kijk, wat ik dus wilde zeggen... Aangezien onze dames van de koninklijke familie aan het afbreken zijn van deze traditie, dan zou de koning juist weer een nieuwe traditie het leven in kunnen roepen, dat hij voort en met een hoed de deur uitgaat op deze dag. Nou, ik pleit voor, en het is ook goed voor de hoedenverkopers in Nederland.
4: Ik zie hem al zitten met zo'n hoge hoed.
3: Ja, ja. Als je de mensen van de stallen ziet, die hebben allemaal zo'n mooie hoge hoed, komen ze op naar buiten. En dan is het, ja, ik vind de koning een beetje underdressed op deze dag, vergeleken met iedereen, met al zijn personeel, met alle mensen op straat, alle militairen. De koning komt er bekaard vanaf.
1: Ja, zeg, Rick, tegenwoordig hebben mannen hebben soms van die lovers aan. Hè? En tegenwoordig heb je die ook zonder achterstuk. Dat ziet eruit als een pantoffel van bijna 1.000 euro zonder veel geld. Moet je nooit doen. Je ziet er voor lul uit. Maar goed, stel je nou eens voor dat de koning dat zou aantrekken. Zou dat mogen? Zou dat kunnen?
3: De koning zou dat zeker kunnen doen, maar ik denk toch dat hij dat niet doet, want dat vind ik dan toch een slecht voorbeeld. Kijk, de koning heeft ook wel eens gewoon een joggingbroek aan bijvoorbeeld, maar dat kan hij dan niet in het openbaar doen.
1: Van welk merk dan?
3: Met die drie strepen? Met die drie strepen, zo van boven naar beneden.
2: Heb jij hem daar ooit in gezien, Rick?
3: Ik kan daar niks over zeggen, maar er bestaan foto's van.
1: Echt waar, joh?
3: Ja, en het was wel op het paleis gewoon, maar het was wel, hij was niet alleen.
1: Maar zijn er dan drie oranje strepen, of dat...
3: Nee, het zijn van die witte strepen.
1: Wel witte strepen.
2: Adidas.
3: Van Adi. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Je mag bij ons gewoon Adidas zeggen. Maakt niet uit.
3: Oliebroek. Ja. Oliebroek.
1: Ja. Alle drie prinsessen waren er, maar die zijn er toch elk jaar?
3: Zeker. Alle vier eigenlijk zou je kunnen zeggen. Of eigenlijk alle vijf. Want prinses Beatrix was er natuurlijk ook bij. Die werd daarna ook nog gespot op Paleis Latijnen. Daar heeft ze even lekker meegeluncht met de familie. Maar inderdaad, Amalia, Alexia en Ariaan, die hebben dus vrijgekregen van hun studies. Ariaan die net is begonnen in Delft. En die andere twee die zitten natuurlijk al wel een beetje op hun plek. Die studeren al een tijdje. Zowel in Amsterdam als in Londen. Dus ook Alexia is vanuit Londen overgekomen hiervoor. Ze hoeven het niet te doen, hè. Misschien dat daarom trouwens ook Ariaan een jurk van haar moeder aan had. Want die krijgt niet van ons betaald. Ja, die krijgt niet van ons betaald. Dus die dacht misschien van, ja, mam, ik heb geen zin om van mijn eigen geld iets te kopen. Heb jij nog wat? Dus ik denk dat dat Prinses Ariane de allerduurste outfit aan had. Want die was daar van Jan Terminio. En dat gaat dan toch al gauw in de tienduizenden euro's. Jee,
1: Goed. Rick, waar zit je vanavond?
3: Ik zit bij oma Rens aan tafel.
1: Wie? Oké, nou, dat is superleuk. Nou, dan gaan we vanavond naar je kijken, Rick. Veel plezier. En we spreken elkaar...
3: Volgende week of zo.
1: Ja, volgende week.

0: zover hadden wij Alex Warren in Passenger. Zometeen na het nieuws van 6 uur hoor je Evelien Elisabeth de Bruin met het Orwell ook wat. Ook wat.
1: Ja.
0: Ook wat. Evelien, wanneer had jij voor het laatst een hoed op?
1: Oh, toen ben ik naar een haringparty geweest. En ik heb krullen en hoeden en krullen, dat is geen combinatie. Ik vind het afschuwelijk.
0: Maar ben jij naar een haringparty geweest, dat privé of zakelijk?
1: Nee, dat was ook privé en dat vond ik ook afschuwelijk.
0: Oh, wie neemt jou naar zoiets walgelijks mee?
1: Mijn man.
0: Oh, ja, jouw man zit er bij zo'n dat je daar naartoe moet?
1: Ja, niet meer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, gelukkig niet meer. Dus daar zijn we helemaal klaar mee.
0: En wanneer zat jij voor het laatst in een koets?
1: Ik heb nog nooit in een koets gezeten, denk ik. Ja, misschien toen ik 6 was.
0: Ja, ja. Zeg, een kleine...
1: En jij?
0: Ik heb nog nooit in een koets gezeten.
2: Nee? Nee? Ook niet in Central Park of zo?
0: Ja, ik heb wel in een koets gezeten.
2: Zie je?
0: Ja, in Central Park.
1: Zie je? Ik wist het.
3: Waarom?
1: Super zielig voor die paarden daar.
0: Ja, doe je ik zat in een koets, ik zat niet in een paard.
1: Oh, die koets?
0: Nee, die duwen ze daar.
2: Met hun neus zo.
0: Ja, met
1: hun neus. Nog zieliger.
0: Ja, ik krijg een heerlijke hamburgers te eten. Wat lullen jullie nou? Zeg, wat ga je doen zo?
1: Wij gaan bellen over een nieuwe YouTube-serie. Die heet Mannen zonder Match. En dat gaat over jonge mannen die steeds meer moeite hebben om een relatie te krijgen.
0: Ah, hoe dat komt. Hoe jong zijn deze mannen?
1: Ja, begin 20.
0: Ah ja.
1: Ja, er schijnen zelfs meer vrijgezelle mannen dan vrouwen te zijn.
0: Ja.
1: Verder hebben wij de gouden strot van Rick Ashley.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker.
1: Die man heeft een waanzinnig mooie stem. En dat wordt een beetje...
0: En nog steeds, hè? Dat is bizar. Ja. Die staat overal op.
2: Hij is toch eigenlijk bouwvakker of zo?
1: Nee, hij bracht de koffie rond bij precies. Stok, Aitken en Waterman.
2: Oh, oké, okay, zoiets.
1: Maar dat ga ik zo meteen vertellen.
0: Hij is ook bouwvakker.
2: Ja.
0: Het is mooi, dat meteen. Hij was ook makelaar.
2: Ja, laat maar.
0: Ja. Okay. En op een gegeven moment ging hij scheepsbouw. Ja, sorry.
1: Ja? Oké, okay, ja. Eerste plaat.
3: Anouk, are you kidding me?
1: Gijs is weer terug, hè? Dat is wel duidelijk.
0: Nou, noem het
2: maar. Oh, zo irritant.
0: Ja, Gijs ook, hoor. Ja. Veel plezier met Evelien, Elisabeth de Bruin. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ster. Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Lieve K. kips vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker op je boterham, wrap of cracker.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
1: Een bijzonder goedenavond, mag ik alweer zeggen. Het is dinsdag 6 uur geweest... En dit is Joeri Stubinitski. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
25: Dankjewel, Evelien, en goedenavond. De belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State, is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag presenteerde in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad van State. Volgens verslaggever Roland Muller probeert het kabinet mensen wel wat tegemoet te komen.
26: Het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. Die waren er al en die worden in sommige gevallen ook verlengd. En dan gaat het om diesel, maar ook nog een beetje benzine. Daar krijgen we nu nog een beetje korting op. We zouden daar eigenlijk langzamerhand van afstappen. Maar het kabinet zegt, nou, dat verlengen we nog een beetje. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
25: Het is nog onzeker of het kabinet alle plannen kan uitvoeren. Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer. En dus moeten ze steun zoeken bij oppositiepartijen. En dat moet de komende dagen blijken. De politie heeft 6 mensen opgepakt bij de A2 bij Breukelen, want ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De verdachten zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen ook allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden daar langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Het lijkt erop dat in een recreatiegebied bij Arnhem het lichaam is gevonden van zanger Ben Sanders. Zijn vrienden bevestigen aan onder meer de Telegraaf dat zijn lichaam vandaag uit het water is gehaald. Ben Sanders brak 15 jaar geleden door toen hij de eerste editie won van The Voice of Holland. Zijn auditie was al een groot succes.
27: Hij doet het heel gevoelig, geporteerd en mooi.
25: Het is niet duidelijk wat er is gebeurd met de 43-jarige Ben Sanders. De politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. En fans van Willem II die vanavond hun club komen supporten in de Johan Cruijff Arena krijgen een gratis hamburger aangeboden. Hamburgers worden uitgedeeld door supporters van Ajax. Dit omdat ze vinden dat uitsupporters meestal een karig horeca-aanbod krijgen in het stadion waar ze zijn. In de arena staan er bijvoorbeeld als warme maaltijd alleen maar hotdogs op het menu.
1: Ja, je kan ook voor wat anders kiezen dan weer een hamburger. Maar goed,
25: dat is zo. Ja. Het weer dan vanavond en vannacht enkele buien. Morgen ook een beetje zon en het wordt een graad of 18.
1: Dankjewel, Joeri. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Eens even kijken hoe het is op de weg nu.
28: Nou, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 190 kilometer file. Op een aantal wegen heb je nog wel veel vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar neemt de vertraging juist toe. Tussen Vianen en Culemborg heb je 3 kwartier extra nodig. Dat kan nog oplopen, want er is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. De A4 naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. En de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Bunnik en Maren doe je er een half uur langer over.
1: Dankjewel. Ja, en het oor gaat zo echt beginnen hoor met Are You Kidding Me?
0: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Maar... denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
29: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
30: De

0: met Anouk. And are you kidding me? Hallo.
1: Evelien de Bruin.
0: Ja, goedenavond allemaal.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Vrienden van het goede gehoor, welkom bij Het Oor Wil Ook Wat. Wederom zonder Emily de Wild. Maar dat mag de pret niet drukken. Of zoals Sanne's vader altijd zegt, Sanne is onze regisseur, de prut niet drekken. Ik vind het nu al een ingewikkelde uitzending. De show zit in ieder geval alweer bordenvol. Goed, wij bellen met programmamaker Manon Immerzeel over Mannen zonder Match. Dat is een fascinerende YouTube-serie. En we hebben dan een gouden strot om je vingers bij af te likken. Namelijk van Rick Ashley. Ja, en dan denk jij natuurlijk meteen aan die flauwe Rickroll grappen. Geef eens toe, ben jij een keer gerickrolled? Nee, die man die heeft namelijk een fenomenale stem. En daarom gaan we het over hem hebben in de Gouden Strot. Eerst hoor je hier zo meteen Ruben Hillen op NPO Radio 2 en Luther Vandross. Over mooie stemmen gesproken zeg. Dit is Never Too Much.

zit de hele tijd te bedenken wat je allemaal kan doen in 20 seconden. Ik had in ieder geval bedacht niet koken. Nee, dat lukt niet. Zelfs je magnetron maaltijd is niet warm in 20 seconden. Als je iets weet, laat het me dan vooral even weten. Zometeen hier op NPO Radio 2, Mike Oldfield met Moonlight Shadow. Eerst een bijzonder liedje. En ja, dat zou je kunnen omschrijven als skeulenbreut in muziekvorm. Ja, als je niet weet wat skeulenbrood is, brood. Dat is zo'n zoete Noorse deegbal, lekker luchtig, gevuld met vanillekusterd, een beetje glazuur, kokos eroverheen. Hartstikke lekker dus en heel zoet. Maar je kan ook kiezen voor een Berliner bol, want de band die ik voor je ga draaien is half Noors en half Duits. En dan komen ze ook nog uit Berlijn, dus zo kom ik dan weer uit bij die Berliner bol. In ieder geval iets zoets en iets fijns. Ze heette The Whitest Boy Alive. En je gaat luisteren naar 1517.

0: The Moonlight Shadow, Mike Oldfield. En laten we Maggie Reilly niet vergeten, want die hoorde je natuurlijk zingen. Wij zijn nog even aan het avondfilosoferen over wat je allemaal kan doen in 20 seconden. Wachten op een verkeerslicht tot het verspringt van kleur, stuurt Patrick. Sowieso een appje sturen is natuurlijk wel een van de mogelijkheden. Een mini stroopwafel eten. En jij, Sanne, beweert dat je kan...
1: plassen.
0: In 20 seconden?
1: Oh, met gemak. Ik denk dat ik nog tijd over heb.
0: Nou, dat moet ik denk ik even over
1: nadenken. Ik wil niet opscheppen, maar ik denk dat ik tijd over heb.
0: Oké, en dan je handen wassen. Dat moet in 20 seconden toch? Ja. Of hoe lang moest dat ook weer? En een verpletterende eerste indruk achterlaten. Met een prachtige open... Nou ja, eerste zin. Die weet ik, daar ben ik heel slecht in. Maar daar is Juri heel goed in, gelukkig in...
1: Openingszinnen?
0: Ja.
2: Ja, sorry, ik ben even de weg kwijt. Ik ben verdwaald in jullie prachtige ogen.
0: Dit dus. Ja, en dan ook nog even een appje. Iemand heel blij maken. Geertje namelijk, want die wil heel graag Keen horen.

0: weet nog dat ik dit album zo onwijs goed vond van Keen, dat ik gewoon bang was voor de release van het tweede album. Want ik dacht bij mezelf, dat kan alleen maar slechter worden. Nou, het viel gelukkig hartstikke mee. Ondertussen is het 6:30 geworden en Joeri is hier. En die heeft een fantastische stagiair ook nog meegenomen.
1: Ja, mijn dochter van 9. En ik heb het nieuws. De politie weet nog niet wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Daardoor werd het treinverkeer vandaag flink verstoord. Er is nog niemand opgepakt.
2: Het onderzoek is druk aan de gang. We hebben op alle locaties onderzoek gedaan en gekeken welke goederen we hebben kunnen vinden, welk bewijs we hebben kunnen verzamelen. En op basis daarvan gaan we nader onderzoek om te duiden wie zit hierachter en wat is de relatie tussen de verschillende acties.
1: Er is wel een aantal mensen aangehouden voor acties langs snelwegen. Daar staken boeren hooibalen in brand als protest tegen de kabinetsplannen. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt vrijgemaakt worden betaald door de belasting op werken juist te verhogen, zegt de Raad. De politie gaat op Texel 38 doden opgraven om te onderzoeken wie het zijn. De lichamen zijn tussen 1940 en 1982 anoniem begraven. Nabestaanden van tientallen vissers uit Urk hopen dat tussen de doden misschien familie zit. En in Utrecht is een stukje papyrus ontdekt met daarop een fragment van de Odyssee van Homerus. Het 1700 jaar oude stukje perkament werd 2 jaar geleden gevonden in de universiteitsbibliotheek, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. De ontdekker vertelt erover.
3: Het is een mooi handschrift, het zijn mooie rechte letters, dus het is vrij snel leesbaar. En zoals je ziet schreven ze geen woordscheiding, dus alle woorden staan aan elkaar geschreven. Dat maakt het nog wel eens wat moeilijker. Maar als je goed kijkt zie je al heel snel wat rare woorden. En als wij rare woorden zien in een mooi handschrift, dan denken we al snel aan Homerus.
1: Wereldwijd zijn maar tientallen vergelijkbare fragmenten uit deze periode bekend. Het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor wat zon en een graad of 18.
0: Dankjewel, Joeri. Dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij is er weer.
4: Er staat vooral nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Staat 9 kilometer door een ongeluk. Je doet er een uur langer over. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden rijdt het best om via Gorkum over de A27 en de A15.
0: Dankjewel. Steeds meer jonge mannen hebben moeite met het vinden van een partner. En tv-programma Pointer View volgt 3 jonge singles bij wie het niet helemaal wil lukken.

0: song.
1: Deze week is Marianne van Fontaine's DC. NPO Radio 2.

0: topzongetje, hè? Oeh. Marianne Fontaines DC. Ik heb hier iemand in de studio met flinke merch van Fontaine. Wat kost dat nou, zo'n dingetje?
1: 80 euro.
0: 80 euro.
2: Evelien.
0: Nou, echte fan, dat weet je dan in ieder geval wel helemaal zeker. En dat shirt gaat veel gedragen worden, denk ik ook. We gaan het hebben over iets totaal anders. Want waar de gemiddelde vrouw behoorlijk gelukkig single kan zijn, worstelen steeds meer mannen met het leven zonder partner. Pointer View gaat met 3 vrijgezelle mannen op pad om daarachter te komen waar ze tegenaan lopen. En de eerste aflevering. En dat shirt gaat veel gedragen worden, denk ik ook. We gaan het hebben over iets totaal anders. Want waar de gemiddelde vrouw behoorlijk gelukkig single kan zijn, worstelen steeds meer mannen met het leven zonder partner. Pointer View gaat met 3 vrijgezelle mannen op pad om daarachter te komen waar ze tegenaan lopen. En de eerste aflevering die kwam gisteren online.

0: van deze serie. Die heb ik aan de telefoon. Manon Immerzeel, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hi, ja, nog voor het programma te zien was, gingen de eerste beelden al viral op de socials. Hoe was dat?
1: Ja, klopt. Dat ging inderdaad best wel hard. Ik vond het wel spannend, maar... ik denk dat het is natuurlijk een heel herkenbaar onderwerp, denk ik, daten. Dus ik vond het spannend dat het gelijk best wel groot werd toen het net was gedeeld. Maar ja, mensen vinden er natuurlijk iets van, herkennen zich erin of vinden iets van de mannen die ze zien.
0: Ja, want het is natuurlijk niet het minste wat deze mannen zo even ook in het fragmentje dat ik net laat horen willen op hun wensenlijstje hebben staan. Mm-hmm. Een maagd, ze moeten bepaalde lengte hebben. Van dat soort dingen, dat is natuurlijk toch... best voor sommige mensen niet helemaal van deze tijd meer.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ja, inderdaad, sommige van de eisen waren wel vrij... daar kun je wel een mening over hebben, denk ik, ja.
0: Ja, precies, want dat is denk ik de reden ook dat het viral ging, toch?
1: Dat denk ik wel. Als je het zo allemaal opsomt en achter elkaar ziet... is het natuurlijk best wel een flink pakket van wat ze vragen van een vrouw.
0: Ja, en wordt het dan ook anders als we naar deze serie gaan kijken? Kan je er dan misschien wat meer begrip voor opbrengen als kijker?
1: Ik denk bij sommigen wel. Er is eentje tussen die blijft best wel bij zijn punt. Maar twee andere mannen zijn wel iets genuanceerder, denk ik, als je uiteindelijk de afleveringen kijkt. Sommige van de punten, daar blijven ze wel bij.
0: Ja, en wat voor jongens of jonge mannen zijn dit?
1: Het is natuurlijk lastig om... ja, heel de datewereld hiermee in kaart te brengen... en dat voor iedereen te vertellen. Maar we hebben gewoon geprobeerd om uiteenlopende verhalen... en ervaringen te bundelen. Dus een van hen vindt het bijvoorbeeld heel lastig... om überhaupt een vrouw aan te spreken. Is best wel veel thuis en ziet gewoon niet veel vrouwen. En de ander is wat meer avoidant, gaat het een beetje uit de weg. Vindt het lastig als vrouwen te dichtbij komen. En weer de ander, die heb je ook veel zien... die ik begon dus over, ik wil een maagd. Hij heeft best wel een eisenpakket. En dat is natuurlijk ook lastig als je dat allemaal wil vinden. Dus op die manier hopen we een beetje een breed scala... met verschillende verhalen. Te kunnen vertellen.
0: Te zien, ja. Ja, jij hebt natuurlijk met deze jongens opgetrokken een hele tijd. Ik kan me voorstellen dat je handen af en toe jeuken om tips te geven of iets dergelijks.
1: Kijk, ik zou het misschien zelf wel een beetje anders hebben aangepakt, maar ik wil het natuurlijk niet beïnvloeden. Nee. Dus we hebben wel veel gekeken en gewoon gewacht wat er gebeurde. Er is wel één moment geweest dat een van de jongens een date had en degene tegenover hem niet eens aankeek, de vrouw in kwestie. Toen konden we het niet laten om naderhand wel te zeggen, misschien moet je haar aankijken. Maar verder hebben we geprobeerd onze handen ervan af te houden... en gewoon te kijken wat er zou gebeuren.
0: En wat hoop jij dat kijkers denken of voelen... als ze deze serie hebben gekeken?
1: We zijn het eigenlijk begonnen met het idee van... veel mannen zijn gewoon single, het lukt ze niet en zijn zoekende. En we willen daar dus verschillende perspectieven op laten zien. En dat is lang niet voor alle mensen of alle mannen op dezelfde manier... maar het is wel voor mannen gewoon lastig in deze tijd... door dating apps waarop ze vastlopen. Alles wat je online tegenkomt. Alle online dating coaches en noem het allemaal maar op. Het is heel anders, denk ik, dan een dating show die we natuurlijk wel zien. Dus we wilden op deze manier wat meer de diepte ingaan, wat persoonlijker met deze mannen en laten zien hoe mannen daar gewoon naar kijken en mee omgaan.
0: Gaat dat zien? Mannen zonder match is nu te zien op het YouTube-kanaal NPO Start Next en is gemaakt door Manon Immerzeel, maker van Caro en Cervé's Point of View. Manon, fijne avond en dankjewel voor je toelichting.
1: Fijne avond. Doei.

0: natuurlijk, met twee kinderen, een jongen en een meisje en een golden retriever. Happy Family hoorde je van Raccoon en daarvoor Loreen en Euphoria.
1: The After Dinner.
0: Ook nog even met je delen natuurlijk, voordat ik de after dinner hit ga serveren, dat we in het volgende uur de gouden strot hebben van niemand minder dan Rick Ashley. En dan denk jij, Rick Ashley, ja, die zong toch een beetje van die kauwgomballen popliedjes. Jazeker. Maar als we zijn stem gaan filteren en je hoort wat hij allemaal kan, dan ben je zeer verbaasd en dan begrijp je waarom hij het podium krijgt in de gouden strot. En dan nu even naar Nederland, want er is een bandje dat ongeveer 20 jaar geleden een prachtige song hebben gemaakt. Dat nummer heet Mind. En alleen al met de eerste zin heb je me. En daarom ga ik hem draaien in de After Dinner hit. Die eerste zin is: a slight urge to call you in the middle of the night.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: in of doneer.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7.
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Dit is NPO Radio 2.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
20: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
19: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel, Ismaël. Dan gaan we nog even kijken hoe het is op de weg. En dat weet Dennis mooi natuurlijk.
0: Ja, je hebt nog een kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat de enige file nog. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest in totaal 10 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: Dankjewel. Je luistert ze naar het Orwil ook wat. Straks hebben wij Rick Astley in de Gouden Strot. Maar eerst nog muziek van David Bowie. Ashes to Ashes komt eraan. Ster.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
24: Fans van Voordeel,
23: Aldi.
25: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Het oor wil ook wat.

0: en tevens een beetje raar. David Bowie, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er zo van deze man werd gehouden. Ashes to Ashes hoorde je op NPO Radio 2 in het tweede uur van Het Oor.
1: NPO Radio 2.
2: Het Oor wil ook wat.
0: Goedenavond. Van de lange voorhout in Den Haag naar de glamour-rode loper in Los Angeles. De afgelopen 24 uur waren smullen voor modeliefhebbers. Op Prinsjesdag hield Maxima het chic in het zwart-wit. Kozen de prinsessen voor groen en bordeaux. En zagen we weer de heerlijkste hoedjes. Een traditie die trouwens, wist je dat, bedacht werd door Erika Terpstra. En bij de Emmys was bescheiden dit jaar niet echt de dresscode. Zendaya schitterde in kristallen. En Selena Gomez die ging volledig voor goud. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen, in Den Haag doe je lekker een hoedje. In Hollywood hang je je lijf vol prijzen. Het is maar net waar je voorkeur ligt. En onze voorkeur ligt qua stemmen vanavond bij die van Rick Astley. Dus maak de borst maar nat. Eerst hoor je muziek van Stella Lefty en Fatboy Slim.

0: Stella Lefty was dat met Boston.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: Sommige stemmen die zijn goed en sommige stemmen die zijn nog veel beter. En vandaag een man wiens stem de jaren 80 vorm en kleur gaf.

Ja, wat een stem, hè? Dat verbaast je. Richard Paul Astley is dat, oftewel Rick Astley. Geboren in 1960 in een Engels dorp precies tussen Liverpool en Manchester. Als jonge jongen is Rick enorme fan van jazzzanger Nat King Cole. Zingt hij in een kerkkoor en op zijn 10e gaat hij ook nog drummen. En als hij 19 is, dan gaat hij bij muziekproducers Scott Aitken en Stock Aitken en Waterman aan de gang. Als manetje van Allens. Want dat zingen, dat vindt hij toch eigenlijk wel wat spannend. Maar langzaam kruipt hij uit zijn schulp en in 1987 gaat de 21-jarige Rick voor het eerst de bühne op met een van de allergrootste hits aller tijden in wording dan nog, hè?

0: Ja, en hoewel hij nog veel meer muziek uitbrengt, is deze specifieke hit het moment waarop alles in zijn leven verandert.
1: If you cut me open like a stick of rock, it says never gonna give you up in the middle. That's just what it does, right? It's part of my everything. It's bought every house. It bought my mum's house. It bought this, it bought that. It's not just money, but it goes back to this thing about security.
0: En dan even over die stem. Die diepe, warme baritonstem past eigenlijk totaal niet bij dat jongensachtige koppie. En juist daarom vergeet je hem nooit. Rick zingt laag, krachtig en soulvol. Met een opvallend volwassen klank. Geen enorme vocale acrobatiek of 20 uithalen per minuut. Hij heeft dat ook helemaal niet nodig. Eén zin en je weet, dit is hem. When

0: Ja, en met deze liedjes groeit zijn fanbase razendsnel. Maar Rick moet er eigenlijk niets van weten. Hij wil stoppen.
1: I was about 27 when I quit. I was with my manager and we were going to Heathrow, the airport. And we were going to New York to do a TV show. By this point, I'd become a dad. I was wealthy. I'd had fame and realized I'm not really interested in being famous. It does nothing for me. I think I recognized time for you to quit, son. Time for you to walk away. I want to be at home with my daughter.
0: Jaren later maakt hij een comeback en ondertussen gebeurt er iets wat werkelijk niemand had kunnen voorspellen. Rick wordt een internetfenomeen. Rick Rowling. Je klikt niet vermoedend op een link en bam! Daar staat hij weer, Rick Astley, te dansen in zijn regenjas. Een grap die zijn grootste hit tientallen jaren later een compleet nieuw leven geeft. Hij treedt overigens nog steeds op, ziet er goed uit, klinkt nog altijd heel steady. Rick Astley, welkom in de Gouden Strot.

Goud was dus de hoofdkleur op de rode loper van de Emmy Awards afgelopen nacht. Veel mooie series hebben weer prachtige prijzen gewonnen. En daarvoor Rick Astley. Nu zeg ik het echt goed. Na 100.000 keer Rick Astley gezegd te hebben. Maar dat bekt ook gewoon veel lekkerder. Laat ik het daar maar ophouden. Nog even dit laten horen van hem, want dit is toch ook wel geinig.

0: Ja, dat is toch wel echt leuk dat hij nog af en toe nummers aan het coveren is. Dat doet hij op zijn eigen YouTube-kanaal. Heel veel mooie dingen heeft gedaan, waaronder Pink Pony Club. En dan zie je toch ook maar dat de stage echt nog wel iets voor hem is. Er is nog een klein beetje verkeersinformatie, Robert Vries, toch?
1: Jazeker, Evelien. Ja, maar je zal er maar in staan, een klein beetje.
0: Ja, precies.
1: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch kan flink file gereden worden, hoor. Over 6 kilometer tussen afrit Vianen en afrit Everdingen. Maar dat kost je wel meer dan een uur extra, want er is een ongeluk gebeurd bij afrit Everdingen. En er is daar maar 1 rijstrook open. Omrijden kan over de A27 en de A15 via Gorkum.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Als je vandaag je eigen plannen voor komend jaar hebt overdacht en tot de conclusie kwam dat je ze liever uitstelt, laat het dan even in de NPO Luister-app weten welke plaat erbij hoort.

0: Een van de meesterwerken op NPO Radio 2. George Michael hoorde je. En Freedom. Sanne? Ja. Ja, ben jij er?
1: Ik ben er zeker, ja.
0: Ik wil even iets met jou bespreken.
1: Kom maar op.
0: Die kaarten voor Oasis.
1: Nou ja, zeg. Ik vind het zo erg dat dit zo moet. Wij moeten ons inschrijven om kans te maken om een kaartje te mogen kopen voor 600 miljoen euro.
0: Miljoen, miljard plus. Waarschijnlijk ook nog eens een keer tickets naar het buitenland, omdat het in Nederland heel snel uitverkocht is. Dus moet je ook nog keuze maken om ergens anders naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Plus hotel, dat soort dingen, denk ik.
1: Want ja.
0: Ja, je wil je kansen spreiden, dat je het redt.
1: Jij hebt maar ingetypt dat je ook dan maar naar Boston wil om ze te zien. Als Amsterdam vol is.
0: Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat.
1: Nee.
0: En dan heb ik ook nog, ik geloof niet, ja, nee, Glasgow.
1: Ja, nou, maar dat is in ieder geval een stuk dichterbij.
0: Ja.
1: Maar je moet je dus voor donderdag inschrijven om kaarten te mogen kopen. En dan moet je dus ook nog een vraag beantwoorden.
0: Ja, en daarvan ga ik nu het antwoord geven.
1: Mm-hmm.
0: Het antwoord is What's the Story Morning Glory.
1: Ja. En niet Definitely Maybe.
0: Nee, want de vraag is namelijk welk album kwam er in 1995 uit van Oasis?
1: En Definitely Maybe kwam een jaar eerder uit.
0: Ja, en er staan trouwens nog 6 andere albums tussen waar je door kan laten verwarren. Maar dat is dan, waarom doen ze dat? Om te kijken of de echte fans...
1: Ja, ik denk of je een echt mens bent.
0: Oh, dat.
1: Niet een fans, maar een mens. Ja.
0: Nou, ik vind echt een hoop gedoe. Maar
1: ik doe het wel.
0: Ik heb er wel ingeschreven. Dat vind ik zo irritant. En weet je wat ik ook nog eigenlijk een beetje stom vind? Mm. Is dat er nu een reclame loopt op de radio. Hier ook.
1: Mm.
0: En die is ingesproken door AI. En daar hebben ze dus gewoon niet eens geld voor over om dat een beetje mooi en liefdevol te maken.
1: Met een mooie stem. Met een echte mensenstem.
0: Kom naar Oasis. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ga in de wachtrij staan.
0: Ga in de wachtrij staan. Ja. Oh, wat kan je toch soms verlangen naar die ouderwetse slaapzak. En dat je gewoon kaartjes moest gaan.
1: Voor het postkantoor. Met een fles 7-up. om de nacht door te komen.
0: Ja, en grote mensenluiers. Geld voor over om dat een beetje mooi en liefdevol te maken.
1: Met een mooie stem. Met een echte mensenstem.
0: Kom naar Oasis. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ga in de wachtrij staan.
0: Ga in de wachtrij staan. Ja. Oh, wat kan je toch soms verlangen naar die ouderwetse slaapzakken. En dat je gewoon kaartjes moest gaan
1: voor het postkantoor. Met een fles 7-up. om de nacht door te komen.
0: Ja, en grote mensenluiers. Want dan hoeft hij ook niet naar de wc.

0: totaal in de wachtrij zitten is echt, echt heel stom. Maar goed, als ik die kaarten krijg...
1: zijn we zo blij als een kind.
0: Precies, ja. Dan neem ik jou mee.
1: Ja. Oké.
0: Ja, okay.
1: Dat hoorde ik.
0: Jij hoorde dat, hè. Goed. Ik wil het ondertussen even met je hebben over nieuwe muziek. Want er is een vrouw opgestaan... en die klinkt als een klok in de oren van mij, Paul Rabbering en Klaas van Kruistem. Op een of andere manier hebben we het alle drie een beetje te pakken met deze vrouw. Haar naam is Ashley Rae Wilson. Mm-hmm. Wij mogen haar al Ash noemen. Zover is het al met de liefde. En zij maakt al best wel een tijdje muziek.

0: liedjes hoorde je uit 2021, 2022 en 2026. Stop the Wedding hoorde je als laatste. Hope You're Happy daarvoor. En Moral of the Story. Ik heb het gevoel dat deze vrouw binnen nu en niet al te lange tijd de Johan Cruijff Arena gaat uitverkopen. En dat wij dan vragen moeten beantwoorden over haar.
1: Uit welk jaar was Stop the Wedding?
0: Ja, precies. Ja. Dus schrijf gewoon even voor de zekerheid mee. Maar ze heeft nu een single gemaakt en die trekt mijn aandacht, omdat de gedachte erachter ook zo bijzonder is. Want zij zingt over wat haar man zou zeggen op haar uitvaart. En zij hoopt dus dat ze heel veel liefde geeft aan haar man en dat ze dat dan weer terugkrijgt. Eerlijk gezegd hoop ik ook toch vooral dat dat bij leven is. Want het is een beetje zonde om te wachten tot je er niet meer bent.
1: Dan hoor je het dus ook niet
0: dan
1: meer.
0: Dan hoor je Ash, het ook niet meer. Nee, Ash, dat zeggen we nog wel even tegen jou. Knoop dat in je oren, ook als je luistert naar Funeral van Ash.

0: to pretend.
1: Joss Stone was dat met Fell in Love with a Boy. Wat een ongelooflijk stoere vrouw vind ik dat altijd. Hey, wij hebben iets enorm uitlopen stellen. En dat kon, want we hebben een appservice aangevraagd over uitstelgedrag. Ja, dan krijg je dat, hè, dat dat niet helemaal lekker loopt. Maar we hebben een wel fantastisch berichtje binnengekregen van Nico. En die heeft daarbij iets slims bedacht.
2: Ja, iets uitstel tot morgen. Dat is natuurlijk de day after tomorrow van Sebia. Dankjewel. Succes.

0: En zo is uitstelgedrag ineens helemaal niet erg meer, want we mochten CBA draaien met Day After Tomorrow. Hartstikke bedankt, Nico. Het is Detox Dinsdag. Zometeen bij Morat hier op NPO Radio 2. Na Johnny Cash.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
13: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
12: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
14: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
15: Voor
14: het
15: signalement.
14: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
12: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ismael, dankjewel. En dan nog de AVB. Robert Vries, ik begrijp, je hebt goed en slecht nieuws.
16: Wat is het goede nieuws dan?
15: Er staat maar één file.
16: Dat kun je inderdaad betrachten als goed nieuws. Het is dan ook wel een file hoor, op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 6 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Eveningen. Een uur vertraging komt dan ook door een ongeluk, die file. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Ik heb een alternatieve route voor je. Dat gaat via Gorkum omrijden over de A27 en de A15 richting Den Bosch.
15: Robert, dankjewel.
16: Alsjeblieft.
17: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
21: De vriendelijke specialist DA.
22: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
27: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
30: Met Morad.
31: Listen, there's a rhythm out there tonight. Low, steady, rising like a heartbeat through the dark. The sun has only just gone down, its last light dissolving into dust and shadow, clouds hanging mild and quiet across the country. One step, then another, closer, until the whole night moves with it. Right in the middle of it, your radio friend is already waiting for you. Feel it land,

0: dus de Four Queen en Another One Bites the Dust. Hallo, goedenavond op je dinsdagavond 15 september. Ik hoop dat je vandaag een beetje je batterijen hebt kunnen opladen met wat zonnestraaltjes. Tenminste, op de plekken waar ik vandaag was, scheen de zon. En dat was best wel lekker. Misschien kon je daar juist niet lang van genieten, omdat je de hele dag binnen aan het werk was. Of omdat je voor de tv geplakt zat, zodat je niks zou missen van Prinsjesdag. Maar de headlines van vandaag waren me een partijtje negatief, zeg. Sabotage op het spoor. NAVO haalt drone neer in Litouwen. Hooibrand langs de wegen. Oh my god. Het is tijd voor
1: de Detox Dinsdagplaat.
0: Daar zijn we gewoon met z'n allen aan toe. Ik ben op zoek naar die ene lekkere Detox Dinsdagplaat. Een plaat waarbij je volledig ontspant. Dus een langzame track, maar wel echt ontzettend lekker om te horen. Dat is waar je even over na moet denken. En als je dan die hele fijne, lekkere plaat hebt, dan moet je hem naar me appen via de NPO Luister-app, zodat wij hem weer kunnen delen met de rest van Nederland. Yes, suggesties dus. Laat maar binnenkomen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen is oké, berichtjes inspreken is net even wat leuker. Oké, kunnen we dat met elkaar afspreken? Fijn. Ja joh, we komen deze dinsdag wel door. We eindigen hem lekker. Cameron Whitcomb onderweg, Kingdom of Fear. En deze van Snap is ook lekker.

0: En we kunnen gewoon zeggen dat het liedje best wel op weg is om zijn grootste hit tot nu toe te worden. Online is het nummer echt al meer dan 100 miljoen keer gestreamd. Het is moeilijk om je voor te stellen hoeveel dat is. En dan te bedenken dat Cameron eigenlijk helemaal geen potentie zag in dat ene plaatje. Hè?
1: I almost didn't release it, you know. I didn't really think it would do what it's done. And a friend of mine named JJ was like, no, this song's a smash. You need to release a song. And yeah, and so we rewrote some stuff and then yeah, got it to a place where I really fell in love with it again.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk de vrienden die je moet hebben, hè. Gelukkig heeft hij dus naar die ene goede vriend geluisterd. Want niemand kan nu meer om Cameron Whitcomb heen. Heb ik nu muziek voor je van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. En zometeen een funky plaatje, of nou van Jamiroquai. Virtual Insanity hoor je zometeen hier op Radio 2.

0: automatisch zie je dan die hele videoclip voor je, hè? Met dat grijze huis dat aan alle kanten op beweegt. Zo bijzonder. Jamiroquai en Virtual Insanity.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Hey, Bouke.
2: Hey, Morad.
0: We zijn... Bouke. Ja, hallo Bouke. Hallo. Je bent onderweg. Waar naartoe?
2: Nou, ik heb net iemand naar de nierdialyse gebracht met de taxi. En ik rijd weer terug naar de zaak.
0: Dus, je rijdt taxi.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Okay. En dan de hele dag lekker radio aan. Maar toch dan heb je dat momentje van ontspanning nodig.
2: Zeker weten. Ja, ik ben nu klaar. Dus dit liedje komt als geroepen.
0: Zeg maar, wat mogen we instarten?
2: Een slow song van Joe Jackson.
0: Oh, de titel zegt het toch gewoon al.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Even
2: lekker
0: langzaamaan. Lekker man. Oké, wel thuis. Lekker genieten van deze plaat.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
1: De Detox Dinsdagplaat.

0: Tina Turner en Typical Mill. Neem ik je even mee terug naar het jaar 2007. Dan maakt de wereld namelijk voor het eerst kennis met de Plain White Tees. Ik dacht ook bij mezelf, hè, maar waar komen deze opeens vandaan met een grote monsterhit ook meteen? Hey There Delilah. En dan denk je ook meteen, maar wie is Delilah? En het eerste wat dan in je opkomt is waarschijnlijk een ex-vriendin waarover gezongen wordt. Het verhaal zit toch echt anders. Zanger Tom Higginson die legt het zelf uit.
1: She was like a friend of a friend of mine. And we were going to a concert. And she's like, hey, my friend Delilah is going back to school tomorrow. She's got nothing going on tonight. Can we like pick her up and like bring her to this concert? And I was like, okay, no, cool, whatever. And so then, yeah, we went and we picked this girl up. And so then the whole night I'm just like being goofy and like trying to like, you know, like flirt with her, but like just being dumb. And then at the end of the day when we dropped her off, I told her that I had a song about her, and she would keep playing along and asking me like, so where's my song? When do I get to hear my song?
0: Ja, dat Tom dus een liedje over Delilah zou schrijven was dus eigenlijk eerst een grap, maar belofte maakt schuld, dus pakt hij pen en papier erbij en dan rolt opeens deze plaat eruit.

een hele leuke meid, maar ze maakt ook echt ontzettend goede muziek. Ze heeft een fantastische stem, Davina Michelle en Pinky Swear. Hij zit al de hele avond te wachten, hè, op het moment dat jij je mag bemoeien met de muziek. Het is bijna zover. Ik zet zo meteen...

0: Dit is de Human League en Human op NPO Radio 2. En dan is dit het moment voor...
1: De ballen van Morat.
0: Die laten we even lekker goed husselen. Er komt er zo meteen één balletje uit, Anne.
2: Ja.
0: Kan jij hem weer even opzoeken in het lijstje, zeg maar, wat er bij het getalletje staat? Even kijken. We trekken vandaag balletje 67.
2: Even kijken op het lijstje. Dat is de categorie Nederpop.
0: Ja.
2: Dus allemaal dingen van Nederlandse bodem.
0: Bijvoorbeeld een lekker plaatje van Doe Maar zou een hele leuke kunnen zijn. Maar Gerspedoel, valt dat dan ook bijvoorbeeld onder Nederpop?
2: Ja, vind ik wel.
0: Oké. Je favoriete Nederpopplaat, kom maar door. Via de NPO.

0: We trokken een bal en die vertelde ons: zoek een goede plaat in de categorie Nederpop. En dat mag je me nu gaan appen via de NPO Luister-app. Tot zo.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Deze week in de bonus: AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.

0: of doneer.
1: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
3: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
3: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is vrij. De man van 43 blijft wel verdacht in de zaak. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: De ballen van Morat.
18: En we trokken balletje 6-7. Categorie is Nederpop. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Daan die heeft het over Als je wint, Henny Vrienden en Herman Brood.
19: Als je wint. Heb je vrienden?
18: Staat genoteerd, dankjewel. Rogier die zegt goedenavond, Morat en Anne. Ik ga voor Erik Messi zonder jou. Hij noemt het ook nog het toppunt van Nederpop. Groetjes van Rogier. Erik heeft ook voor de rubriek Nederpop, toontje lager, stiekem gedanst, een mooi nummer. En in mijn gedachten doe ik dat nu regelmatig met die band.
20: Ik stond

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Nieuwe muziek van deze twee. Moet ik zeggen, helemaal nieuw is het liedje eigenlijk niet echt. 12 jaar geleden begonnen Martin Garrix en Ed Sheeran eigenlijk al aan Repeat It. Dat was in 2014 dus. De twee die leerden elkaar kennen tijdens een avondje stap in Amsterdam. Vervolgens vlogen ze naar Nashville om daar samen de studio in te duiken. Kan, als je dat leven hebt van een DJ als Martin Garrix. En Ed Sheeran die deed daar de uitspraak: dit is mijn eerste EDM-tune en ik denk dat die wel snel uitkomt. Nou, dat hele snelle is niet helemaal gelukt. Maar het is fijn dat ze het liedje in ieder geval wel hebben afgemaakt. Want het is echt een hele lekkere plaat. Ik heb Tears for Fears nu voor je. Sowing the Seeds of Love. Malay is ook onderweg met Built to Last. En zometeen... Morad's Most Wanted.

was ook Built to Last is... What's most wanted? Jawel, want elke avond weer heb ik hier dat muzikale dilemma voor je klaarstaan. Twee platen voor je uitgekozen die verbonden zijn door een thema. En dan mag jij zo meteen bepalen welke het leukste is om te draaien in de laatste minuten van de show. Vanavond zijn er twee liedjes die gaan over de wind. En kies je voor optie A, dan krijg je een melancholisch liedje over hoe kort wij als mens maar op deze aarde zijn. Gemaakt door Kansas. Just in the wind. All they are is dust in the wind. Ja, ik vind die boodschap ook echt... Wat zijn we meer dan dust in the wind? Maar is dit niet helemaal je ding? Dan kun je ook nog gaan voor optie B. Dan krijg je een rock ballad op naam van Jimi Hendrix. Somewhere. The wind cries Mary. Maar welke plaat over de wind wil je zo meteen horen? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister app. Klik daar op Radio 2. En zoals altijd vind ik het ook wel leuk als je gewoon een motivatie meestuurt. Maar zodra je dus op het berichtenknopje drukt bij Radio 2... verschijnt de poll vanzelf in je scherm. Hoef je alleen nog maar te klikken op Kansas of op Jimi Hendrix. Oh.

Destiny's Child. Legendarische meidenband. Even kijken hoor. Wat er nu gebeurt is eigenlijk precies wat er gisteren ook gebeurde. Oh man, oh man, oh man. Ik kijk even naar de tussenstand. We hebben zometeen die Morals Most Wanted plaat. Maar welke wordt Most Wanted? We hebben Kansas, Dust in the Wind. Daar tegenover Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary. Inderdaad, met als overkoepelend thema. De wind. De ene plaat staat op 49%, de andere plaat op 51%. Het is eigenlijk gewoon een soort van gelijkspel op dit moment. Als je nog niet hebt gestemd, dan is dit ook weer het moment, net als gisteren, om je stem te laten gelden. Want ik wil wel gewoon echt een duidelijke... Hier, 50-50. 50-50 nu. Gewoon terwijl ik met je praat. Als je nog niet hebt gestemd, doe het. Ga naar de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan op bericht. En breng je stem uit op de plaat die het meeste verdient zometeen. Welke plaat wordt dus Most Wanted? Kansas of Jimi Hendrix? Onderweg, One Night Only, Just for Tonight, naar de Police. And Don't Stand So Close

0: Kansas Dust in the Wind tegenover Jimi Hendrix en The Wind Cries Mary. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Nou, ik denk dat er weinig avonden zijn waarop het zo spannend was als vandaag. Echt tot op de laatste 5 minuten kon het gewoon nog alle kanten op gaan. En tegelijkertijd stuurden ook echt heel veel mensen leuke motivatie mee in de app. Mariette zegt bijvoorbeeld, ik heb op Kansas gestemd. Want we wanen ons soms groot en onsterfelijk, maar eigenlijk zijn we maar stof in de wind. Prachtige tekst en oh zo waar. En Herman zegt, ik hoorde als eerste Kansas en dacht zeker te weten wat ik zou gaan stemmen. Er zijn tenslotte weinig mooiere platen. Maar dan kom je met Jimi Hendrix en heb je nog iets beters. Dus hij heeft op Jimmy gestemd, maar je hoort het al.
0: Ja.
1: Het is toch die andere geworden.
0: Kansas!
1: 54% van de
0: Lekker.
1: Stemmen.
0: Dust in the Wind is Morad's most wanted. Maar blijft hij zo meteen overeind staan als we Tim spreken? Dat is de vraag, dat hoor je zo meteen.

0: kan alleen maar zeggen, wat prachtig.
1: Kan
0: wat
1: toch gewoon niet?
0: Wat kan niet? Dat we hier, is het al sowieso de absolute winnaar?
1: Nee, maar Jimi Hendrix, ik bedoel, kom op.
0: Oh, Jimi Hendrix had het moeten worden.
1: Nou, echt. Nou ja, oké,
0: whatever. Neem maar even voor jou, ik bedoel dat je even weet van, het is maar 46% tegenover 54%. Oh. Het is niet zo dat...
1: Daar ben ik weer een beetje gerustgesteld.
0: Maar je hoort hem al inderdaad. We gooien nog even 3 muzikale zwaargewichten in de ring. De jurystoel zit onze eigen muziekprofessor. Ladies and gentlemen. All right.
2: Tim's finale.
3: Oordeel.
0: Er is nog veel meer muziek gemaakt die we kunnen linken aan The Wind. Jij mag zeggen of een andere plaat misschien nog wel beter was geweest dan Kansas. Kansas of...
1: Miss Montreal. Arme Miss Montreal. Ja, nee, ja, toch. Ja, Sanne, ja. Ja. Nou, nee, dan toch Kansas voor mij. Maar okay, ja. Sanne is wel echt fantastisch, hoor.
0: Sanne is een topper. Ja, Kansas of...
1: Elton John van The Wind, altijd. Elton John boven alles. Dus ik ben heel benieuwd wat hierna nog gaat komen.
0: Nog één plaatje die we kunnen linken aan The Wind, ja. Ladies and gentlemen.
1: Ja, in dit geval qua liedje zou ik toch zeker zeggen Earth, Wind & Fire.
0: Maar qua artiest...
1: Elton John.
0: Elton John
1: blijft
0: is
1: zo'n held.
0: Lekker man. Zo meteen Tim Saaf slot.
1: Jij ja, zeker. Ja, ik voel me met die vraagteken. Maar ja.
4: Dit het is NPO ja. Radio 2.
1: Avondslot? Ja hoor.
0: Tot zo.
1: Reclame.
0: Dank u.
2: Ster. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio... of van Alfa Romeo tot Zeekr... of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7777.
9: Wat een geld.
11: 18.000. Wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Dit is NPO Radio 2.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgden sabotageacties ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
19: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En de vlaggen wapperen, de trompetten schallen. De klok slaat 10 uur en de poorten van Tim's avondslot zwaaien voor je open. Ik zou zeggen, kom snel naar binnen. De poortwachters van vanavond zijn een tikkeltje ongeduldig. Ze vinden het de hoogste tijd dat we gaan beginnen. Wie het is? Wie het is? Wie? Grover? Dichtbij? Veraf? Sorry, mijn stem sloeg over. Wie het is? Gooi zo meteen.
21: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
26: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
31: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
32: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
33: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Hey, goeie avond. Zeg ik ook tegen de griffier, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Ik ben weer een illusie-arme griffier.
2: Oh nee, ja, niet alweer.
1: Ja, het is... Kijk, ik wil het hebben over romantische beroepen. Ik denk altijd dat wij het meest romantische beroep hebben. En gewoon plaatjes draaien in de late avond op NPO Radio 2. Dan kom ik hier op de fiets altijd naartoe, naar het avondslot. En dan ga ik gewoon in het hols van de nacht weer terug naar mijn stulpje. En dat herhaal ik dan gewoon de hele week. Dat vind ik romantiek.
2: Ja, dat klinkt wel heel romantisch, maar er is nooit een film over gemaakt. Ik denk bij romantische beroepen aan beroepen waar films en series over gemaakt
1: zijn. Oh, echt waar?
2: Privédetective of astronaut of zo.
1: Maar je voelt niet bij het draaien van plaatjes laat in de avond, voel je niet een bepaalde romantiek?
2: Zeker wel, daarom zit ik hier.
1: Ja, oké, nee, gelukkig maar. Vrachtwagenchauffeur heb ik ook altijd gedacht van dat een heel romantisch beroep was. Dat je in je eentje in die vrachtwagen en dan eigenlijk het liefst gewoon 's nachts, weet je wel.
2: Is die nacht, hè?
1: Is die nacht inderdaad weer en die romantiek en alleen de radio aan en dan misschien op een bakje. Een onbekende die je dan af en toe kan spreken. Maar vandaag heb ik iets meegemaakt. Ik dacht ook altijd, als je medewerker bent van de kiosk op het station, nou, dan heb je toch echt een mega romantisch beroep. Want dan heb je in principe een winkel, maar die is niet van jezelf. Dus je hebt niet de last van een eigen winkel die je moet dragen. Het is een keten, die kiosk, hè, van het station, van het treinstation. Maar ja, er komen wel mensen en gaan mensen. En je bent wel open, het is wel je eigen winkeltje. Dus ik ging vandaag weer naartoe en ik moest zelf scannen. Er stond een man achter de toonbank en die zei tegen mij, ja, wilt u dat eventjes zelf scannen? Ik denk, wie is hier nou de ondernemer, jij of ik? Ik vond het echt... wat is dan de lol nog aan? Die man die stond ook helemaal niks te doen. Ja, een beetje koffiezetapparaat schoon te maken. Maar ik moest het gewoon scannen. Ik moest zelf alles doen. Dus er was ook geen lol meer aan te beleven.
2: Ja.
1: Dus uiteindelijk denk ik, de plaatjes draaien diep in de nacht en in de avond, dat het meest romantische beroep aller tijden is. Dat kan haast niet anders.
2: Hij is dan eigenlijk een beetje de eindredacteur van de kiosk geworden.
1: Ik vind ook eigenlijk dat hij een soort van jasje moet dragen met erop assistent of zo.
2: Ja.
1: Als ik daar binnenkom. Dank je wel.

0: Els de Lange, I'll Be Yours. We hebben het over romantische beroepen. Ik zei net dat het mij zo is tegengevallen. Ik dacht, een kiosk bij het treinstation, dat is super romantisch. Want het is in principe je eigen winkel, maar je hebt niet de druk van een eigen winkel. Want het is een keten, dus je hoeft niet heel erg op te kijken naar omzet en zo. En verder, ja, mensen komen en gaan. En ja, ik rekende vandaag dus daar een croissantje af en een koffie. En ik moest zelf de scanner hanteren. Dus de echte medewerker doet helemaal niks. Dus die romantiek is helemaal verdwenen. En Olga, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Goeienacht al bijna.
0: Bijna, hè? Ja, lekker is dat. Ja, jij snapt het. Ja, jij begrijpt dat. Want ja, werk wat je in de nacht kunt doen, dat heeft iets romantisch. Waar zat jij in te denken? Wat is volgens jou echt een heel romantisch beroep?
1: Nou, je had het over die persoon bij de kiosk. Moest ik denken aan als je in vroege tijden, in de jaren 20 of zo, nou bij een pompstation werkte.
0: Ja.
1: En de pompen dienden, moest natuurlijk al die olie, de benzine tanken.
0: Ja.
1: Nou, dat zie ik ook wel voor me als een... Of de liftboy, had ik ook bedacht.
0: Jeetje.
1: In het eerste warenhuis moest je natuurlijk... stond er altijd een jongen in een mooi pakkie.
0: Ja.
1: Die zag natuurlijk ook alles. Alles eigenlijk.
0: Zo'n bellboy inderdaad, die had alles in de gaten. Volgens mij, hoe kom jij in één keer bij beroepen van heel lang geleden, Olga?
1: Oh, nou, misschien omdat ik wel veel in de geschiedenis zit. Op mijn werk, eigenlijk de hele dag door op mijn werk.
0: Wat voor werk doe je dan?
1: Bij het archief in Hilversum en in Naarden, het historisch archief.
0: Ah, dat is ook romantisch. Dan zit je de hele dag lekker in oude dossiers, lekker mufferuikende dossiers te lezen en zo.
1: Ja, precies.
0: Lijkt me fantastisch. Olga, dankjewel. En ik wens je een hele fijne nacht alvast. Zometeen.
1: Okay.
0: Geniet van die romantiek.
1: Dankjewel.
0: Straks gaan we hem spelen. De karaktertrek op NPO Radio 2. Dat vind ik zelf een ontzettend leuk spel. Gisteren hadden we Jacob aan de lijn. Jacob die vertelde dat hij eigenlijk gewoon geen vrienden had. En dat vond hij helemaal niet erg. Wat is te maken met zijn beroep, hè? Griffier van hem?
2: Jacob die was touringcarchauffeur geweest.
0: Oh, ja?
2: En was gewoon eigenlijk altijd in het buitenland, altijd weg. En hij zei, ik heb helemaal geen tijd voor sociale contact. En ik mis dat ook eigenlijk niet.
0: Nee. En uiteindelijk is hij ook alleen op vakantie gegaan. Of gaat hij alleen op vakantie. En dat vond hij allemaal prima. En toen dachten we, nou, een liedje wat daar gewoon bij past. Laat mij maar alleen van Klein Orkest. Hij vond het wel aardig. Hij vond de tekst wel heel erg passend. Er was iets van het Nederlandse lied, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Maar dat is het hele idee achter Tim's karaktertrek. We hebben samen een gesprek op de radio en daar koppel ik dan een liedje aan. Dan moet ik dan binnen een paar minuten moet ik dat gewoon bedenken. En als dank daarvoor krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Dus lijkt het je leuk om mee te doen? Laat het dan nu even weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat je hoeft te doen is in te tikken. Karaktertrek, nemen we contact met je op.
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: Als ik dit hoor, dan moet ik altijd denken aan de videotheek. Komt namelijk uit de film Beverly Hills Cop, dit nummer. En denk ik aan de videotheek, dan denk ik aan muf tapijt, geur van popcorn, het vieze gordijntje met daarachter nog veel viezere films. En de waarschuwing, de videoband altijd terug te spoelen wanneer je inlevert. Anders worden je vingertoppen afgehakt. En ze waren altijd toch behoorlijk heftig, hè, gevier.
1: Ja, daar is er heel streng op, ja.
0: Toch, ik kan me heel goed herinneren dat ik een keertje dus dan niet die videoband van Beverly Hills Cop had teruggespoeld. Daar stonden ze echt met een tang klaar, hoor, om die vingernagels één voor één zo eruit te trekken. Echt heel nager. Het is allemaal goed gekomen.

En de Tim komt thuis, gooit zijn schooltas in de hoek en zet zijn tv op kanaal 12. MTV was te zien met videoclips van Green Day, Soundgarden, Nirvana. Maar ook deze van de brand new heavies, Dream on Dreamer.

0: Coldplay en Magic. En volgende week donderdag, dan vindt er een bijzonder concert plaats. Coldplay en Imagine Dragons. Candlelight. In het Tuschinski in Amsterdam. Er wordt een uur lang door een strijkorkest muziek gespeeld van Imagine Dragons en van Coldplay. Kloks gaan ze onder andere spelen van Coldplay, Fix You en van Imagine Dragons, Next to Me en Bad Liar Believer. Dat allemaal door een orkestje. Het is mooi, hè? En ik raak meteen in de Jan van Veen. Candlelight, yay. Zeg, griffieren van het avondslot. Het is tijd voor Tim's karaktertrek. We gaan iemand weer even aan de tand voelen.
1: Marion is het vandaag.
0: Oké, okay, en moet ik nog iets weten van Marion voordat we beginnen?
1: Eén zin over Marion. Ja? Stille wateren, diepe gronden.
0: Oh?
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Zeg, Marion, leg eens even uit. Stille wateren, diepe gronden. Wat bedoelt de griffier daarmee?
3: Ja, dat betekent dat als ik, ik kom over het algemeen altijd heel rustig over. En dan hebben mensen niet in de gaten dat ik ze observeer, zeg maar, en dat soort dingen. Ik denk altijd heel goed na, ik observeer heel veel. Maar in grote groepen ben ik niet zo goed.
0: Nee, maar stel voor, hè, we staan in een grote groep mensen, er is een feest aan de gang of zo. Dan ben jij dan degene die dan de mensen één voor één aankijkt en dan zo misschien wel een beetje aan het fantaseren is wat hij of zij zou doen in het dagelijks leven. Ben je zo iemand?
3: Ja, dan ben ik dan meestal niet zichtbaar of hoorbaar bij grote groepen. Maar inderdaad hou ik altijd alles wel goed in de gaten. Ja.
0: En gebruik je dat vaker in het dagelijks leven? Want dat klinkt dan alsof je een hele bijzondere binnenwereld hebt. Want je bent wel stil in een grote groep, maar er gebeurt van alles in jouw hoofd.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe uitziet dat dan verder in het dagelijks leven?
3: Dat is een goede vraag.
0: Dank je.
3: Daar heb je geen antwoord op.
0: Daar heb je geen antwoord op. Oké, dan ga ik hem anders stellen. De mensen die zijn dus verbaasd, omdat ze in eerste instantie zien ze dan een introvert iemand. Ja. Maar dan, hè, want stille water hebben die begonnen, dan komen ze in één keer achter dat jij veel meer in je mars hebt. Wat vinden mensen dan interessant aan je?
3: Nou ja, omdat ik zo rustig overkom en als ik dan zeg dat ik van stevige rockmuziek hou, dan kijken ze me echt aan van jij.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus je houdt van stevige rockmuziek, waar hou je nog meer van?
3: En enorm van lezen.
0: Oké, en dan specifiek genre?
3: Ja, Engelstalig lees ik altijd. En dan urban fantasy, paranormal fantasy. Dat soort dingen waar je lekker in kan verdwalen.
0: Oh joh, wat grappig. Ja. En lees je alleen maar of doe je er nog iets mee? Ik ken ook van die bijeenkomsten, zeg maar, waar mensen ook echt verkleed gaan als die fantasiefiguren uit die boeken. En die hebben dan de tijd van hun leven. Wat zeg je?
3: Dat is niks voor mij.
0: Dat is niks voor jou? Oh nee, want dan ben je weer een grote groep en dan moet je je weer presenteren. Nee, oké. Okay.
3: Maar ik ga wel naar boeksigning events waar ik auteurs kan leren kennen. Zo heb ik ook een paar leren kennen.
0: Oh, dus je staat echt in contact met degene die jouw binnenwereld voeden?
3: Ja, zeker. Wat en voor een van hen ben ik nu ook vertaler geworden. Of herverteller, moet ik zeggen.
0: Jij bent vertaler van, en van wie dan wel?
3: Ja, van T.M. Cromer, een Amerikaanse auteur.
0: Oké, okay, en wat voor genre? Ja, fantasy natuurlijk, maar waar gaan zijn boeken over het algemeen over? Paranormale fantasy. Het is een hele nieuwe wereld, ik helemaal niet ken je, wat leuk. En kun je me uitleggen wat dat dan precies is, paranormale fantasy?
3: Ja, dat heeft dus met heksen, warlocks, shifters, vampieren, dat soort verhalen.
0: Ja. Wat gaaf zeg.
3: En mysterie.
0: En mysterie, ja. En dat gebeurt dan allemaal in jouw hoofd. En nou, ik denk dat ik hem al gevonden heb, joh. Het is, stevige rockmuziek, fantasy.
3: Ja.
0: Ja, stillere water met diepe gronden. Ik denk dat ik het wel weet, hoor. Hier is voor jou Engelbert Humperdinck. Nee, natuurlijk niet. Ik heb iets.
3: Ik schrok al.
0: Nee. Beste Marion, dit is volgens mij. Dat gebeurt dan allemaal in jouw hoofd. En ik denk dat ik hem al gevonden heb, joh. Het is, stevige rockmuziek, fantasy.
3: Ja.
0: Ja, stillere water met diepe gronden. Ik denk dat ik het wel weet, hoor. Hier is voor jou Engelbert Humperdinck. Nee, natuurlijk niet. Ik heb iets.
3: Ik schrok al.
0: Nee. Beste Marion, dit is volgens mij echt jouw karaktertrek.

0: speciaal voor Marjon. The Gathering en Strange Machines. Ja, Marjon houdt van fantasy. Houdt van het lezen van fantasyboeken. Is zelf een beetje stil in grote groepen. Maar in haar eigen binnenwereld speelden zich van allerlei zaken af. Dus ik dacht, dit liedje dat past wel bij haar. En dan vooral vanwege de tekst. It has always been in the back of my mind, dreaming about going to the corners of time. I always wanted to fly in strange machines. Sluit aan bij de avonturen die zij beleeft. Niet zozeer zichtbaar dus van buiten, maar wel in haar hoofd door fantasyboeken en haar eigen belevingswereld. Plus een stevig stukje rockmuziek. De vraag is, Marjon, ben je het daarmee eens? Is dit jouw karaktertrek? Wat is op daar je antwoord?
1: 300%. Ik vind hem geweldig.
0: Wat goed, zeg.
1: Ja. Ja. Ik kende het nummer niet, maar de muziek was goed en de tekst inderdaad ook. Ja, super.
0: Ik dacht dus,

0: Nou, dit moet zij waarschijnlijk wel kennen, omdat je van het stevige werk houdt. Je kent het nummer wel, maar je kent het niet. Dat maakt het nog bijzonderer, vind ik.
1: Ik ken The Gathering wel, maar dit nummer kende ik niet.
0: Wat is de grootste hit van ze ook? Nou, dat vind ik zo gaaf dat je dat dan nu leert kennen. Dankzij je eigen karaktertrek. Nou, gefeliciteerd. Ik heb het met alle liefde voor je gedaan. Je mag het je hele leven met je meedragen. En omdat je hebt meegedaan aan dit experiment, krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Ja.
1: Dat is een leuke herinnering, maar
0: toch?
1: Nummer zeker.
0: Ja, ja, zeker, Marion. Dankjewel voor meedoen.
2: Tim's karaktertrack.
0: Dat vind ik zo mooi, hè? Iedereen kan meedoen. Ook als je bijvoorbeeld, zoals Jacob gisteren, weinig tot geen vrienden hebt en je helemaal alleen bent. Of zoals Marion, die zich helemaal kan verliezen in fantasy. Iedereen is van harte welkom in het avondslot. Dus voel je vrij en voel je welkom om met mij te praten over het leven. Dan koppel ik daar gewoon een plaat aan vast. Zo werkt Tim's karaktertrack. En bekend met de NPO Luisterapp.

0: Nova Star en Because, NPO Radio 2 en Tim's avondslot. Zometeen gaan we naar het spook hier in het kasteel. In het avondslot. Om weer even op zoek te gaan naar die fijne soulmuziek. Zijn naam is Marv en hij houdt de soul voor ons in de gaten. Ik ben gek op soulmuziek. Hoe en waarom en wat Marv daarmee te maken heeft, vertel ik je zometeen allemaal na 11 uur. En de olifantendansplaat van Fleetwood Mac ga ik draaien. De wat? De olifantendansplaat van Fleetwood Mac. Als je hem hoort, je weet precies wat ik bedoel.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: business.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl. Dit is NPO Radio 2.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Liever kips vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Teams, avondslot.

0: Tales Part 2 van Sommieux. Tim's avondslot, waarin we zoveel mogelijk muziek aan je laten horen. Zoveel mogelijk verschillende stijlen. Dit is het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. Morgen bijvoorbeeld New Wave woensdag. Dus dan gaan we lekker eind jaren 70, begin jaren 80 New Wave draaien. En vandaag is het soulmuziek. En weet je waarom ik zo van soul hou? Ja, het is een bepaald gevoel dat ik bijna niet kan uitleggen. Je moet het voelen. Het zijn de blazers die je vaak hoort in die muziek. Of de slepende melodie. Of juist die opgewekte groove. Als ik soulmuziek hoor, dan begint er gewoon echt een andere Tim in mij te leven. Dat is echt serieus waar. Het is de muziek van passie, van je diepste verlangen. En omdat wij van het avondslot het belangrijk vinden dat de soulmuziek vier overeind blijft staan, draaien we dus iedere dinsdag een mooie soulplaat. Die zoek ik niet uit. Dat doet onze beschermspook Marv. Vroeger trouwens een bekende soulzanger. Thans hangt hij achter een dikke kast en laat hij zich iedere dinsdag eventjes zien. Daar zul je hem weer hebben. Zijn lange, wijde pijpen en zijn afro-pruik op. En dus, ja.
1: Tim.
0: Hi, Marv.
1: Kom binnen.
0: Dankjewel.
1: Ik waak over de soul.
0: Heb je nog iets lekkers voor mij deze week, beste Marv, misschien?
1: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
0: Laten we dat eens even zien dan.
1: Listen up.
0: Oh! Ja, dat bedoel ik dus met slepende melodie. Dit sleept zo lekker voort, vind je ook niet? Dit is The Barge. I like it.

0: don't you get a job?
1: Ken je dat? Zo'n liedje dat je al echt in geen eeuwigheid meer hebt gehoord. Maar zodra het ergens op de radio klinkt, dan zing je binnen twee tellen alles weer mee. Dat soort liedjes, die zweven hier rond in het avondslot. Ongrijpbaar, soms even helemaal van de radar verdwenen. Maar als we ze weer te pakken hebben, dan knallen ze de frequentie in. En dan ga je ze gewoon nog één keer horen in de hoop dat die dan weer een beetje beklijft. Vandaag een artiest die ook een tijd in de top 2000 staat. Het in ons land best goed doet. Sterker nog, in ons land heel bekend is. En hij begon als DJ en producer. Maar hij merkte al heel snel dat hij zijn zielenroerselen niet meer kwijt kon achter de draaitafels. Dus hij pakte de akoestische gitaar op en maakte geweldige liedjes die heel mooi zo reflecteren aan het einde van een dag. Zoals vandaag.
2: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
1: Fink, Looking Too Closely.

0: Huey Lewis and the News. And Stuck With You op NPO Radio 2. Ik ben weer iets te enthousiast geweest. En daardoor heb ik weer deze of gene wakker gemaakt.
1: Oh jee.
0: Ja,
1: daar is hij. Ik zie hem.
0: Ja.
1: Oh nee. Hij is wakker. Oh. Het verzoekie monster.
0: Ja. Diep brommend. Geluid klinkt. Hè? Gek, hè? Een diep brommend geluid klinkt uit zijn pluizige buikje van het verzoekie monster. Hij zou toch zo graag een lekker verzoekie lusten. Welk liedje wil je hem voeren? Laat het eventjes weten met de NPO Luister-app. Dus gewoon een liedje voor het slapen gaan, hè? En dat met mij samen voeren aan dat verschrikkelijke verzoekie monster. Nu even laten weten en dan komt het helemaal goed. Draai ik ondertussen de nieuwe War on Drugs voor je. Die is mooi, maar dat kan ook niet anders. Het is de War on Drugs. Hebben die ooit één slechte plaat gemaakt? Ik wacht graag op je antwoord. Dit is Who's That? War on Drugs op NPO Radio 2. Here we go.

zoveel sfeer in één nummer. Ik ga je verklappen. De komende tijd ga ik deze vaker draaien. De nieuwe van War on Drugs. Who's That? Na die slepende sound van War on Drugs is het tijd voor Pit en

0: find a remix. Ain't got no, I got life. Nina Simone. Henry, jongen, het ging niet zo goed, hè, vanavond?
1: Nee, het bridge viel tegen, Tim.
0: Ja, ja, ja. Je hebt gebridged bij de Bridge Club.
1: Ja, zeker.
0: Je moet dan toch een beetje zo praten, of niet? Of is er een vooroordeel?
1: Nee, hoor.
0: Nee,
1: het is een vooroordeel. Ah. Het is echt een heel leuk spel. Ja. Ja.
0: Kun je dat in 20 seconden uitleggen hoe dat werkt, bridge?
1: Ja. Je speelt met 13 kaarten, 4 mensen, 52 kaarten.
0: Ja.
1: En je probeert zoveel mogelijk slagen te maken.
0: Ja.
1: Ja, er zijn heel veel regels, maar er zijn cursussen voor. En binnen een paar weken kun je het leren.
0: Binnen een paar weken? Oh, wat grappig, joh. Iets anders dan pesten bijvoorbeeld, of noem een ander kaartspel. Maar je bent echt op cursus geweest om dit te kunnen doen?
1: Ja, ja, en tegenwoordig geef ik zelf cursus.
0: Wat grappig, zeg. En als je dan zo'n bridgeavond hebt, hè, is er een besloten ruimte waar je een wachtwoord eerst moet noemen voordat je binnenkomt?
1: We hebben een soort denksportcentrum. In Hengelo is dat, in Overijssel.
0: Ja.
1: En er spelen allerlei bridgeclubs en damclub, schaakclub en mahjong zelfs. Allerlei denksporten. Ja.
0: Wat grappig, zeg. En dan heb je gewoon vanavond, je hebt dan flink verloren, begreep ik. Maar hey, dat kan gebeuren. Ja. Volgende keer weer beter.
1: Zo is.
0: Doe je dat één keer in de week? Of hoe vaak doe je dat?
1: Twee, drie keer in de week.
0: Twee, drie keer in de week, zeg. Een fanatieke bridger, zeg. Wat goed. Henry.
1: Ja, heel verslavend.
0: Ja, ik merk het. Jij komt met een geweldig liedje om deze dag mee uit te zwaaien. Deze dinsdag 15 september. Wat had jij in gedachten?
1: Whatever gets you through the night van John Lennon.
0: Ja, nou, het is niet Britje in jouw geval, helaas.
1: Nee,
0: deze keer.
1: Nee, nee.
0: Maar het is zo'n goede plaat. Ja, ik ben een gigantische Beatles-fan, dus je had eigenlijk mij meteen al... Ja, dat wist jij niet, hè?
1: Jawel, het heel vaak die overkomen.
0: Ja. Je wist het wel gewoon. Oei, oei. Ja, ja. Maar ik ga nu met jou naar het verzoekje monster om te kijken of die ook een beetje een Beatles-fan is. En...
2: Snack time!
0: Och man, wie luistert.
1: Hij lust het.
0: Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel voor het aanvragen. Ik wens je een fijne nacht.

0: Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile. Tot zover deze dinsdag 15 september. Over een paar minuten vallen we in de armen van woensdag 16 september. En als je terugkijkt, beste griffier, op de dag van vandaag. Mm-hmm. Het was een zonnige dag.
1: Het was warm.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het wel lekker hoor.
0: Hoeveel graden hebben wij eigenlijk aangetikt vandaag? Weet je dat toevallig?
1: 22.
0: 22 graden?
1: Ja.
0: Waar ik was het 26 graden.
1: Waar was jij?
0: Ga ik je niet vertellen, maar het was wel heel fijn. Ik ga de nachtuilen achterna.

0: Marco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Mama!
10: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
10: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van 16 september. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Naar aanleiding van de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers afgelopen avond. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. McLemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat McLemore niet mee mag op zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teugen op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er gisteren 7 personen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. Die rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse diensten op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraniërs gewonnen en er vervolgens gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar er zijn ook wolken en zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterker op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten daardoor hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd. Op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.